0: Studio Alphen. Studio Alphen brengt je nieuwe muziek uit Alphen. Dit is Jasmine.
1: Hi, ik ben Jasmine en dit is mijn nieuwste track, Better.

0: Studio Alphen. Studio Alphen. Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 3 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers in Nieuwe Pekela gaat dicht op 14 september, heeft de gemeente Pekela besloten. De locatie ging begin juli open voor asielzoekers die niet konden overnachten in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat centrum was te vol. De gemeente zegt tegen RTV Noord dat er geen incidenten zijn geweest met asielzoekers. Wel zeiden inwoners dat ze last hadden van de bussen en van lawaai door de beveiliging. Volgens de burgemeester van Pekela voelden mensen zich overvallen door de opening van de noodopvang. Hij heeft zijn excuses aangeboden. De situatie rond een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven is onder controle, meldt de brandweer. De afgelopen avond kwamen daar gevaarlijke stoffen vrij. Dat kwam waarschijnlijk doordat een ijzeren balk in een bad met salpeterzuur belandde. Vervolgens kwamen er gele rookwolken uit het gebouw. Salpeterzuur is een gevaarlijk bijtend zuur. Volgens de brandweer is er geen risico voor omwonenden. Het Openbaar Ministerie in Polen doet onderzoek naar een brand afgelopen nacht in een dronefabriek. Het OM wil nagaan of het een terroristisch misdrijf was. En ook wordt onderzocht of er brand is gesticht en of daarbij buitenlandse inlichtingendiensten betrokken waren. In de fabriek worden onder meer verkenningsdrones gemaakt die Oekraïne inzet aan het front. Een Amerikaan van 91 heeft een record verbroken door als oudste mens een bekende wandelroute uit te lopen in de staat Maine. De Appalachian Trail is ruim 3500 kilometer lang. De wandelaar begon in september vorig jaar aan zijn tocht en kwam vandaag aan op de eindbestemming. Tijdens zijn wandeling viel hij 71 keer. De Amerikaan heeft al eerder het record verbroken op de route. Hij was toen 82 jaar. Dan het weer, opklaringen en wolkenvelden. Hier en daar een bui bij ongeveer 14 graden. Overdag geregeld zon, plaatselijk kans op regen, vooral in het noorden van het land. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Alphen. Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 4 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het voormalige Amerikaanse bendelid Dwayne Davis is door een jury in Las Vegas veroordeeld voor de moord op de rapper Tupac in 1996. Volgens de jury is bewezen dat Davis de moord heeft bedacht en gepland. Davis vertelde 3 jaar geleden in interviews en in zijn boek dat hij een vuurwapen had geregeld en in een Cadillac was gestapt terwijl hij op zoek was naar Tupac. Hij zei niet wie daarna schoot. Tupac werd beschoten vanuit een Cadillac na een bokswedstrijd. Hij zat toen in de auto met zijn platenbaas. 6 dagen later overleed hij. Hij was een van de bekendste rappers ooit. De tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers in Nieuwe Pekela gaat dicht op 14 september, heeft de gemeente Pekela besloten. De locatie ging begin juli open voor asielzoekers die niet konden overnachten in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat centrum was te vol. De gemeente zegt tegen RTV Noord dat er geen incidenten zijn geweest met asielzoekers. Wel zeiden inwoners dat ze last hadden van de bussen en van lawaai door de beveiliging. Oppositiepartijen reageren terughoudend op het akkoord over de begroting dat de coalitiepartijen hebben gesloten. Pro-leider Klaver is bang dat er opnieuw geen knopen zijn doorgehakt. SGP-leider Stoffer denkt dat de miljoenennota nu al achterhaald is. Het moet nog blijken of er een meerderheid komt voor de plannen. De situatie rond een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven is onder controle, meldt de brandweer. Afgelopen avond kwamen daar gevaarlijke stoffen vrij. Dat kwam waarschijnlijk doordat een ijzeren balk in een bad met salpeterzuur belandde. Volgens de brandweer is er geen risico voor omwonenden. Dan nog het weer. Opklaringen en wolkenvelden. Hier en daar valt een bui. Het is een graad of 14. Overdag geregeld zon, maar plaatselijk kans op regen. Vooral in het noorden van het land. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Studio Alphen.

0: Koper. Met het nieuws van 5 uur.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het voormalige Amerikaanse bendelid Dwayne Davis is door een jury in Las Vegas veroordeeld voor de moord op de rapper Tupac in 1996. Volgens de jury is bewezen dat Davis de moord heeft bedacht en gepland. Zijn straf wordt over 6 weken bekend. Davis vertelde onder meer in zijn boek dat hij een vuurwapen had geregeld en in een Cadillac was gestapt terwijl hij op zoek was naar Tupac. Hij zei niet wie daarna schoot. Tupac werd beschoten vanuit een Cadillac. 6 dagen later overleed hij. De artiest was een van de bekendste rappers ooit, met nummers als Dear Mama en California Love. De tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers in Nieuwe Pekela gaat dicht op 14 september. Dat heeft de gemeente Pekela besloten. De locatie ging begin juli open voor asielzoekers die niet konden overnachten in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat centrum was te vol. De gemeente zegt tegen RTV Noord dat er geen incidenten zijn geweest met asielzoekers. Wel zeiden inwoners dat ze last hadden van de bussen en van lawaai door de beveiliging. Het Openbaar Ministerie in Polen doet onderzoek naar een brand afgelopen nacht in een dronefabriek. Het OM wil nagaan of het een terroristisch misdrijf was. Ook wordt onderzocht of er brand is gesticht en of daarbij buitenlandse inlichtingendiensten betrokken waren. In de fabriek in Polen worden onder meer verkenningsdrones gemaakt die Oekraïne inzet aan het front. De Japanse voetballer Ueda vertrekt bij Feyenoord. De aanvaller van 28 heeft een contract getekend bij Lille tot en met 2030. De Franse club zou 15 miljoen euro voor hem betalen. Ueda kwam 3 jaar geleden bij Feyenoord. Het afgelopen seizoen werd hij eredivisie topscorer bij de club uit Rotterdam. Dan het weer. Vanochtend veel zon, maar ook kans op een bui. Vanmiddag zon en wolken en bijna overal droog. Het wordt ongeveer 20 graden. Morgen zon, wolken en hier en daar een bui. Het wordt dan 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 6 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen vannacht op Oekraïne zijn 4 mensen omgekomen, melden Oekraïnse autoriteiten. Ook zijn 10 mensen gewond geraakt, onder wie kinderen. De hoofdstad Kiev en gebieden in de omgeving werden aangevallen met ballistische raketten en drones. Het Oekraïnse luchtafweersysteem zou ook Russische projectielen hebben neergehaald. In Kiev werden binnen een kwartier tientallen explosies gehoord. Ook zijn er branden gemeld. Gisteren zouden bij Russische aanvallen op Oekraïne 7 mensen zijn gedood en ruim 40 mensen gewond zijn geraakt. Het voormalige Amerikaanse bandlid Dwayne Davis is door een jury in Las Vegas veroordeeld voor de moord op de rapper Tupac in 1996. Volgens de jury is bewezen dat Davis de moord heeft bedacht en gepland. Zijn straf wordt over 6 weken bekend. Davis vertelde onder meer in zijn boek dat hij een vuurwapen had geregeld en in een Cadillac was gestapt. Hij zou toen naar Tupac hebben gezocht. Davis zei niet wie daarna schoot. Tupac werd beschoten vanuit een Cadillac en 6 dagen later overleed hij. De artiest was een van de bekendste rappers ooit. De tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers in Nieuwe Pekela gaat dicht over 2 weken. Dat heeft de gemeente Pekela besloten. De locatie ging begin juli open voor asielzoekers die niet konden overnachten in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat was te vol. De gemeente zegt tegen RTV Noord dat er geen incidenten zijn geweest met asielzoekers. Wel zeiden inwoners dat ze last hadden van de bussen en van lawaai door de beveiliging. De Japanse voetballer Ueda vertrekt bij Feyenoord. De aanvaller van 28 heeft een contract getekend bij Lille tot en met 2030. De Franse club zou 15 miljoen euro voor hem betalen. Dan het weer. Vanochtend veel zon, maar ook kans op een bui. Vanmiddag zon en wolken en bijna overal droog. Het wordt rond de 20 graden. Morgen zon, wolken en hier en daar een bui. Het wordt dan 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Studio Alphen.
3: Met nu?
4: Met nu?
1: Dit is de dag.
3: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Maandag spraken we in de ochtendshow met de voorzitter van de voedselbank. Dat is Dirk van Kampen. Hij luidde namelijk een soort van noodklok. Want als de gemeente vasthoudt aan het terugvorderen van zo'n 30.000 euro aan subsidie... dan dreigt de voedselbank per 1 augustus de deuren te sluiten. Nou ja, dreigen was het niet. Het was eigenlijk op het moment dat het wordt doorgezet. Opvallende en zorgelijke situatie, want het zou natuurlijk groot gevolg kunnen hebben voor de inwoners die afhankelijk zijn van die voedselbank. Ja, gisteren heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen de voedselbank en de wethouder die hierover gaat. En die wethouder is ook hier, Maurits de Vries. Maurits, een hele goede morgen.
2: Goedemorgen.
1: Hoe is het gesprek gegaan gisteren? Laten we daarmee beginnen.
2: Naar mijn idee constructief en goed. En is de conclusie dat de voedselbank niet sluit per 1 augustus... en dat we nader in gesprek gaan hoe we een toekomstbestendige financiering... zeggen we dan, voor de voedselbank kunnen realiseren de komende jaren.
1: Ja, want er is een soort van disbalans gevonden of ontstaan... tussen de inzet van de voedselbank. De voedselbank die denkt in eerste instantie... we worden ingezet voor armoedebeleid of in armoedebeleid. En de gemeente zegt, ja, maar jullie krijgen gewoon een subsidie. Hoe zit dat precies?
2: Ja, dus ik moet hem eigenlijk een beetje uit elkaar halen. Alle organisaties in onze gemeente hebben de gelegenheid... om subsidies aan te vragen om hun activiteiten te financieren. Waaronder ook de voedselbank. En onder die regels die daarbij komen kijken... bestaat ook de kans dat als je heel veel externe financiers hebt... dat je het bedrag weer terug moet betalen aan de gemeente... En dat zit ook in elkaar volgens dat je we verdelen een pot geld van de maatschappij. En daar wil je zuinig mee omgaan. En een van die regels is dat je terug kan vorderen. Dat is eigenlijk in een situatie dus dat de voedselbank financieel goed draait. Want ze hebben heel veel externe financiers. Zo vinden we dat ook belangrijk in onze samenleving. Hè, dat niet iedereen alleen maar naar de gemeente kijkt om dingen te doen. Maar ook dat... inwoners of instellingen of rijke mensen die denken... nou, ik wil wat goeds doen, doneren aan de voedselbank.
1: Ja.
2: Maar goed, de noodklok werd natuurlijk geluid. En dan ga je ook over vragen nadenken... ja, welke rol neemt dan de voedselbank in ons stelsel? En misschien moet je daar wel anders naar kijken. Nou, dat is via de ochtendshow duidelijk geworden... dat de voedselbank daar, nou, als het op deze manier gaat, dan stoppen wij ermee... Dat is natuurlijk wel een heftig besluit. En ook een heftige manier van communiceren. Want op dergelijke besluiten zijn gewoon mogelijkheden om in bezwaar te gaan. Dat was nog niet gedaan door de voedselbank. Nu is dat wel gedaan. Want dan kan je gewoon de stappen aflopen. Want we kunnen ook niet zomaar zeggen, nee, we trekken het besluit terug. Want dan heb ik maandag de volgende 10 organisaties aan mijn bureau staan van... hé, wij willen ook gewoon de financiering houden.
1: Is dat dan een soort van verschil in inzicht van... ja, wat de functie van de voedselbank is... wat betreft de voedselbank en de gemeente?
2: Nee, dat denk ik niet. Kijk, het liefst heb je natuurlijk geen voedselbank. Want het is een noodvoorziening voor mensen die het niet kunnen betalen. En in de basis hoop je dat het systeem in Nederland zo is ingericht... dat iedereen gewoon kan rondkomen van zijn inkomen... En als er door redenen geen inkomen is van zijn uitkering... En dat daar gewoon de boodschap van kan betaald kunnen worden.
1: Ja.
2: Nou, dat is al jaren helaas niet het geval. En heeft de voedselbank een hele belangrijke positie in onze gemeente gekregen. Maar bijna alle instellingen in onze gemeente krijgen een subsidie. En moeten daar soms ook terugbetalen. We zitten hier in Theater Castellum. Die hebben ook wel eens de situatie gehad dat ze te veel... over hebben gehouden, dan kan je nog verzoek doen. Nou, we willen een gedeelte in de reserve stoppen... om toekomstige tegenvallers op te kunnen vangen. En anders betalen ze het terug.
1: Ja.
2: Nou, zo geldt dat voor al die instellingen. Die kunnen dan ook een verzoek doen. Nou, we willen een bedrag in de reserve stoppen. Maar dat is ook niet binnengekomen. Dus het is geen verschil van inzicht in het belang van de voedselbank voor onze gemeente... maar meer een verschil van inzicht geworden in de regels die rond een subsidie hangen... heb je bijvoorbeeld de bibliotheek. Daar zitten een soort verplichte activiteiten in die de gemeente financiert. Nou, zo kan je ook naar de voedselbank kijken. En dat gaan we de komende maanden met elkaar verkennen. Of van, nou, wat doen andere gemeenten eigenlijk met hun voedselbank? Kunnen we daar iets van leren? En kunnen we dat ook op de Alphense situatie toepassen?
0: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: gesloten. De locatie ging begin juli open voor asielzoekers die niet konden overnachten in Ter Apel. Dan het weer, vanochtend kans op een bui, vanmiddag zon en wolken bij ongeveer 20 graden.
1: Studio Alphen.

0: Dit is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: We gaan het even hebben over projectontwikkelaar. Die huizen wil gaan bouwen in de gemeente Alphen aan de Rijn. Daarvoor hebben we een belletje vandaag. Want elke projectontwikkelaar die huizen wil bouwen in de gemeente Alphen... Die moet het desbetreffende nieuw bouwproject laten bestaan... uit minimaal 30% sociale woningbouw, 20% middelhuur... of goedkope koop en 15% betaalbare koop. Dat zijn een beetje de cijfers die daar aan hangen. De resterende 35% van de te bouwen huizen in dat project... ja, die is vrij in te vullen. Aan de telefoon hebben we de wethouder tegenwoordig in Alphen aan de Rijn... Yvonne Peters. Yvonne, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Heel even voordat we naar dit onderwerp gaan... hoe is de overstap vanuit Kagen-Brasum naar Alphen tot nu toe bevallen?
2: Nou goed, ik ben heel enthousiast. De mensen zijn ontzettend bereidwillig om me te helpen. Ik heb heel veel leuke gesprekjes onderweg op straat als ik op de fiets door Alphen rijd. Dus het is een warm welkom en daar ben ik heel blij mee.
1: Voelt het heel anders dan in Kagen-Brasum tot nu toe?
2: Nou, heel anders. De schaal is anders. En, maar Kagen-Brasum had natuurlijk ook een grotere plek en dorpen eromheen. En Alphen heeft een stad en kernen eromheen. Dus er zijn ook veel raakvlakken. Maar het is natuurlijk wel allemaal groter. En daarmee zijn ook de belangen groter.
1: Ja, zo is het ook. Aan de andere kant, aan de werkzaamheden verandert wat dat betreft niet heel veel. Ook de portefeuille van jou is niet heel veranderd, denk ik.
2: Nee, op hoofdlijnen is het wel gelijk gebleven. Ik had in Kagen-Brasum ook alle bouwprojecten. Nou, ik heb in Alphen ook de bouw. Dus daar zitten echt wel heel veel overeenkomsten in. Dus dat maakte dat ik wel redelijk snel er ook inhoudelijk in kon stappen.
1: Zaten er ook een aantal, soort van gelijkenissen in de bouwprojecten in Alphen en Kagen-Brasum? Of die samen zijn opgetrokken?
2: Nee, niet samen opgetrokken, nee. Maar je ziet wel dat als je zoals ik best wel wat ervaring hebt in bouwprojecten, dan herken je wel patronen als in of een project nou groot of klein is. En ik hoorde je net over Drechthoek. Kijk, als een van de buren er bezwaar tegen heeft, dan is een gang naar de rechter een logisch gevolg. En dat is nou eenmaal zoals we onze procedures hebben ingericht. En dat is ook goed. En dat maakt niet uit in welke gemeente je bent.
1: Nee, en tegenwoordig dus voor de gemeente Alphen aan de Rijn.
2: Ja.
1: Vandaar dat we je ook bellen, want we hebben het over die cijfers. Hè? De aantal percentages die voor de sociale woningbouw, middelhuur, goedkope koop en ook betaalbare koop zijn gekoppeld. Gaat het een en ander worden aangepast? Wat gaat er worden aangepast dan?
2: Nou, eigenlijk gaat er helemaal niet zoveel worden aangepast, maar wij willen graag een uitbreiding toestaan. Wat wij zien is dat in Alphen het gemiddeld inkomen op ongeveer 64.000 euro ligt. En dat is eigenlijk te weinig, zeker als je dat in je eentje verdient, om een huis te kunnen kopen, om een hypotheek te kunnen afsluiten. Dus wij zien dat er een groep mensen is die, wij noemen dat de groep die vaak tussen wal en schip valt, die bijna niet aan een woning komt. Ze verdienen te veel voor een sociale huurwoning en te weinig voor een koopwoning.
1: Ja.
2: En waar we deze mensen wel mee zouden kunnen helpen is bijvoorbeeld met een betaalbare huurwoning. Dan moet je denken aan een huurwoning die tussen de 750 en de 1200 euro per maand kost. Dat kunnen deze groep mensen, die kunnen dat normaal gesproken, ik kan natuurlijk niet over iemands portemonnee praten, maar dat zou voor hen haalbaar moeten zijn. Maar we zien dat het aanbod daarvan in Alphen eigenlijk achterblijft.
1: Ja.
2: En dus hebben we nu, staan we eigenlijk toe dat er in die categorie 20% middelduur nu ook middenhuur kan worden gebouwd. Het is een beetje technisch, dat snap ik.
1: Ja, een beetje technisch, een beetje cijfertjes en dat soort zaken. Maar uiteindelijk is de bedoeling dus dat de markt wat makkelijker wordt. Dus voor de mensen die eigenlijk tussen wal en schip raken. Hè? Dus,
2: dat er meer aanbod voor komt.
0: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: De Ochtendshow.
8: Michel Koenen met het NOS-journaal. De inflatie bleef vorige maand ongeveer gelijk. De prijzen waren in augustus 3,3% hoger dan een jaar geleden. Dat meldt het CBS na een eerste snelle raming. Een maand eerder stegen de prijzen nog met 3,2%. De prijsstijgingen hebben waarschijnlijk te maken met de oplopende energieprijzen door de situatie in het Midden-Oosten. Dan door naar Nepal, want daar wordt nog altijd gezocht naar overlevenden van de vloedgolven van vorige week. Waarschijnlijk zitten er nog honderden mensen vast in tunnels bij een waterkrachtcentrale. Ze waren daar aan het werk. Het zou gaan om 13 verschillende tunnels, zegt correspondent Davy Boerema.
9: Een van die tunnels waar ze gezocht hebben dat daar geen teken van leven is, maar er zijn ook geen lichamen gevonden. Bij een andere, daar is geen teken van leven. Dus het begint er steeds slechter uit te zien, omdat er gewoon geen contact is met mensen die daar dan mogelijk nog in zouden zitten.
8: Er is nog altijd angst voor nieuwe overstromingen in het rampgebied. Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev en de omgeving afgelopen nacht opnieuw aangevallen met ballistische raketten en drones. Zeker 7 mensen zijn gedood, meerdere mensen raakten gewond. Ook gisteren en afgelopen weekend vielen al tientallen doden in Oekraïne door Russische aanvallen. En Tanja Koen is overleden, de eerste omroepster van de NCRV. Die noemt haar een van de pioniers van de Nederlandse tv. Ze begon kort na de Tweede Wereldoorlog haar carrière bij de radio en maakte in 1951 de overstap naar tv.
10: Hier is de NCRV. En ja, wat het programma betreft in 1960, daarin verschijnen weer een aantal oude bekenden. En daar horen natuurlijk bij Coco en zijn vliegende knorpot. Als je heel goed luistert, dan hoor je misschien al een beetje.
8: Tanja Koen was 100 jaar. Het weer nog, vanochtend veel zon, maar ook kans op een bui. Vanmiddag zon en wolken en bijna overal droog. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Goedemorgen, 3:07 is het. Tijd voor het nieuws uit de regio. En die krijg je van Richard Harreman. Ries, goedemorgen.
12: Goedemorgen. De politie is op zoek naar getuigen en camerabeelden na een oplichting en beroving op de Klaverhof in Alphen aan de Rijn. Het incident gebeurde donderdagmiddag tussen 4:15. De verdachte is een man van ongeveer 25 jaar met zwart golvend haar en gezichtsbeharing. Hij droeg een blauw shirt of een blauwe polo. De politie vraagt getuigen zich te melden. De 3 Mara's die zondagavond uit Avifauna in Alphen aan de Rijn waren ontsnapt, zijn weer gevangen. 2 dieren waren het park uitgegaan en werden zondagavond teruggevonden. Een 3de Mara wist zich in Avifauna te verstoppen en is gisterochtend gevangen. De dieren worden binnenkort naar een andere dierentuin overgebracht. Avifauna bedankt de politie en de buurt voor hun hulp. Iets te vroeg.
11: Sorry. Ping.
12: De MMO is het seizoen goed begonnen met een overwinning in de eerste bekerwedstrijd. De ploeg uit Hoogmade won op bezoek bij Kamerik met 2-0. Jari van der Flits en Jelle van Tol maakten de doelpunten. MMO staat daardoor 2de in de pool. Volgende week speelt de ploeg thuis tegen RVC 33... dat de eerste wedstrijd verloor van NSV 46. Nu wel.
11: En nu ben je klaar?
12: Ja, nu ben ik klaar.
11: Ja, precies. Dus?
12: En tot zover het nieuws uit de regio.
11: Dankjewel.
12: Helemaal van mijn apropos af nou.
11: Vertel zo meteen waarom. Eerst nog de verkeersinformatie van de ANWB. Ja, op dit moment 3 files in de regio. Allebei op de A20, althans 2 daarvan dan. 1 is Hoek van Holland richting Gouda, tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht. 4 kilometer. De file duurt 2 minuten, komt door een ongeluk. De linker rijstrook is afgesloten. Dan deze A20 Gouda richting Hoek van Holland. Tussen knooppunt Gouwe en Nieuwekerk aan de IJssel. Daar 3 kilometer, vertraging duurt er 5 minuten. Tot slot dan de N207 Bergambacht richting Alphen aan de Rijn. tussen afrit Haastrecht en de aansluiting met de N457 4 kilometer en de vertraging duurt daar 10 minuten. Hoe is het op het spoor?
12: Ja, tussen Amsterdam Centraal en Utrecht Centraal rijden er minder intercities en tussen Amsterdam Centraal en Amsterdam Sloterdijk rijden ook minder intercities. Dat komt door een defect spoor. Dat duurt allemaal tot tenminste 2 uur. Hou voor vertrek even de reisplanner in de gaten.
13: Hey, ik heb even een vraag. Ik ga straks de radio op, dus ik dacht misschien kan ik even een stemopwarming voor jou doen. Ik ga op de radio!
14: De radio?
13: De radio!
15: Nou. De Ochtendshow met Wesley Hoek.

0: geven. Goedemorgen. En van harte welkom bij de ochtendshow. Het is Wesley hier. We zijn beland in september. Het is 1 september vandaag, de dinsdag. Richard, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Wesley.
0: Ja, het is altijd lastige dinsdag. Ondanks, ik weet niet of het jou is opgevallen net. Of dat het pas daarna is ontstaan. Maar als je kijkt naar de lucht buiten, het is prachtig.
1: Ik heb niet echt naar boven gekeken vandaag.
0: Roze lucht.
1: Oh.
0: Het was, je ziet die wolken, zeg maar, ja. De blauwe wolken. En dan zie je, zeg maar, een roze gloed daardoor heen vallen.
1: Oh, ja, dat is wel heel mooi. Maar hier zie ik het niet zo vandaan.
0: Nee, ik zie inmiddels dat het, want dit was ongeveer 7 minuten geleden. Inmiddels is het weer grijs geworden, inderdaad. Het is vreselijk. Toch een altijd lastige dinsdag. Vanmorgen, het was ook vreselijk in mijn badkamer. Ik stapte de douche uit. Ik wilde zo'n... ik weet niet of dat goed is uiteindelijk. Het wordt vaak geroepen dat het niet goed is voor je om dat te doen. Maar even een wattenstaafje in mijn oren.
1: Nee, er mag niks groters in, niks kleiners in je oor dan een elleboog.
0: Niks kleiners in je oor dan een elleboog?
1: Ja.
0: Een elleboog past ook niet in mijn oor, hoor.
1: Nee, precies, daarom.
0: Oké. Maar ik doe dat niet, zeg maar, om hem helemaal goed schoon te maken. Want daar gebruiken we andere spulletjes voor. Maar doe het wel om het droog te maken van binnen.
1: Ja, want... Zij altijd met een scheve oor onder de douche dan?
0: Nee, maar er valt toch altijd water in je oor?
1: Daar heb ik nooit zoveel last van, hoor.
0: Heb je daar nooit last van? Oh, nee. Ik wel. Ik heb daar zeker last van.
1: Ik sta wat dichter bij de douchekop waarschijnlijk.
0: Oh, met jouw lengte bedoel
1: je? Ja, precies.
0: Dan gaan we het daar weer over hebben. Nee, prima, joh. Als het zo gaat beginnen, dan... ik dacht, ik doe even dat waterstaafje erin. En we hebben zo van die potjes met een dekseltje erbovenop.
1: Ja, ja, ja.
0: Om het gewoon goed af te sluiten. Alleen, we hebben het ooit eens een keer van glas gekocht.
1: Van glas?
0: Ja, ik weet ook niet waarom eigenlijk.
1: Nou ja, nu weet je het wel waarom je het
0: hebt. Nu weet ik het wel, want het dekseltje liet ik naar beneden kletteren. Dus over heel de badkamer, allemaal glas natuurlijk. Ja, en mijn dochtertje die lag nog te slapen. Die moet zo meteen worden klaargemaakt om naar school toe te gaan. Ja, dan is dat niet lekker wakker worden als je op een gegeven moment wakker wordt gemaakt met de stofzuiger. Dat worden we iedere ochtend hier al namelijk.
1: Ja,
0: door die veegwagen van de gemeente. Maar dan, als je dat thuis moet gaan doen, dan heb je een niet heel vrolijk dochtertje die dan wakker wordt.
1: Nee.
0: Maar goed, dat was vanmorgen gebeurd. Niet. En nu merk ik een heel klein beetje dat ik een soort van... Ik voel iets, zeg maar, onder mijn voetbedje of bij mijn voetbedje van onder mijn grote teen. Dus ik moet zo meteen even gaan kijken of dat er geen splintertjes in zit van glas.
1: Ik zou wel oppassen inderdaad, Want dat kan naar binnen gaan, hè?
0: We hebben gisteren ook gehoord van het hele verhaal van Pim natuurlijk. Dat je vooral niet moet doorlopen met een gebroken voet. Maar doorlopen met een splinter in je voet is ook geen goed idee.
1: Nee, geen goed idee.
0: Nee. Over voeten gesproken trouwens. Gisteren hadden we het over vakantieverhalen.
1: Ja.
0: En mocht je nou... gisteren was een beetje een wendag ook, hè? Voor veel scholen ook. Vandaag ook voor de middelbare scholen dat ze gaan opstarten. De eerste introductiedag krijgen we dan. Mocht je nou een leuk vakantieverhaal hebben, laat even van je horen. Studiealf.nl/WhatsApp. Dan willen wij dat graag van jou weten. Mag je inspreken via audiobericht of gewoon textueel? Gewoon lekker appen. Dan komt het allemaal deze kant op. En dan kunnen we het zo meteen even voorlezen, ook als dat mag. Ik had beloofd om mijn vakantieverhaal te vertellen. Daar had ik een specifiek geluidje voor.
1: Je gaat het nu doen?
0: Het is niet zo'n heel lang verhaal, moet ik zeggen, hoor. Oh, maar het is wel. Het was wel vrij spannend. Want het begon namelijk.
1: Daar had je het gisteren over inderdaad, ja.
0: Alleen, het was geen haai.
1: Het was geen haai?
0: Het was geen haai. Het was wel een...
1: Dolfijn?
0: Nee, ook niet.
1: Oh,
0: want
1: dan
0: was het dolfijn geweest. Nee, het was een... Een drakenvis.
1: Een draak... Dan moet ik gelijk over opzoeken. Wat is een drakenvis dan?
0: Een drakenvis, ook wel beter bekend als een pietermannetje. En dat zijn vissen die steken op het moment dat je op ze staat.
1: Okay.
0: En mijn dochtertje, die was lekker in de zee aan het spelen. En die beestjes, die zwemmen zeg maar onder het zand.
1: Ja.
0: Nou ja, dan loop je natuurlijk over het zand heen. Hè. Dan ga je het water in, dan loop je nog steeds over een stukje zand. Maar daaronder waren dus die visjes lekker aan het zwemmen. En mijn dochtertje die dacht, ik ga daar lekker spelen. Maar die stapte dus op een van die pietermannetjes. Ja, en dat is echt... Ja, het schijnt dus dat zelfs volwassenen hier volledig van uit hun pan slaan, omdat het heel erg veel pijn doet.
1: Ja, tuurlijk.
0: Het is,
1: is het gif in?
0: Want dat is het. Door het gif krijg je een soort van pijn. Wordt het een branderig gevoel. Het is nog erger dan dat je op een kwal stapt. Dus die kleine, die was natuurlijk helemaal van de apropos. Helemaal huilen, helemaal pijn, dat soort dingen. Nou, die hebben mijn vrouw en mijn schoonmoeder die hebben gewoon een halve dag bij de EHBO gezeten. Ja. Oftewel, we hebben zo'n soort van dokter op de camping.
1: Ja.
0: Daar zijn ze geweest. Nou, ze zijn uiteindelijk naar een stadje toe gereden om daar...

0: antibiotica en zo op te halen. Ja. Maar ze heeft dus heel lang in bijna kokend water heeft ze moeten zitten, ja, omdat dat uiteindelijk dat gif uit die voet haalt.
1: Ja, klopt.
0: Nou ja, dus uiteindelijk vandaar, dat heeft dus wel toch een dag van de vakantie gekost. Ja, vooral sneu voor mijn dochtertje.
1: Kind gaat ook nooit meer de zee in natuurlijk.
0: Nou, dat is dus het ding, hè. Het is hetzelfde als met autorijden. Je moet eigenlijk daarna gewoon meteen weer de zee in. Ja. Omdat je anders zeker kinderen angsten gaat creëren om de zee in te gaan. Maar dat was de dag daarna was het toch wel weer verholpen. Het was in eerste instantie natuurlijk een beetje moeilijk. Ja. Maar uiteindelijk is het allemaal goed gekomen en heeft ze nog lekker in de zee gespeeld.
1: Echt goed opletten waar ze stapte zo natuurlijk. Ja.
0: Haar favoriet is dan toch wel om het zwembad in te gaan. Ja. Niet de zee.
1: Nee.
0: Maar goed, je weet ook wat er voor bacteriën allemaal in het zwembad hangen.
1: Ja, maar ja, met haar chloorgehalte zal het wel meevallen, denk ik. Ik zou hem ook liever in het zwembad,
0: hoor.
1: Dat
0: denk ik dan toch. Wat voor gifwolk hangt daar nou weer?
1: Ja, ik moet zeggen, ik ben in Kroatië ben ik ook de zee in gegaan. Mm-hmm. Dat is dan de Adriatische Zee, of zo noemen ze dat daar zo.
0: Ja, de Adriaantjezee.
1: Ja, maar ja. Dat is ook niet fijn, hoor. Met de kiezels die ze hebben op de stranden daar. Die hebben geen normaal zand, nee.
0: Oh, die hebben geen normaal. Oh nee, dat is van dat harde strand, zeg maar, krijg je dan.
1: Ja, dus ik was heel erg blij dat ze gewoon een normaal zwembad hadden. Dan ben ik daar gewoon lekker in gezitten met een bar erbij. Dus ik was helemaal tevreden.
0: Ja, je hebt de Adriaantjezee heb je niet gezien, zeg maar.
1: Jawel, dat wel. Eén keer.
0: Dat wel?
1: Eén keer. En daarna niet meer, want ik was helemaal klaar mee met die pijn.
0: En je vrouw, is die dan wel van de Adriaantjezee? Of dacht die ook, nou, ik ga lekker.
1: Die is meer van de bar, laat ik het zo zeggen. Die wil het water niet in.
0: Oh, die wil water nu?
1: Nee. Oké. Okay. Nee. Dus ik was met een balletje bezig met overgooien met mijn zoon. Dus dat was wel leuk.
0: Je hebt in ieder geval een lekkere vakantie gehad. Dat is, en je hebt genoeg gegeten, denk ik, hè? Het was geen vakantie zonder eten.
1: Meer als genoeg gegeten.
0: Meer als genoeg?
1: Ja.
0: Dus je bent nu op een vast dieet?
1: Zo'n beetje wel, ja.
0: Ja.
1: Ja. Het was weer schrikken toen ik op de weegschaal stond, toen ik thuis kwam.
0: Ja, dat hoor ik vaker van mensen. Die dan thuis komen en dat ze denken...
1: Ja.
0: Laat me zitten.
1: Juist. Ja.
0: Nou, mocht jij een leuk vakantieverhaal hebben, laat het weten. Studio11.nl, schuin WhatsApp. Geef het door. Mag door middel van een audioberichtje. Of mag gewoon door te appen. Ja. Ook heel makkelijk. Maar audioberichtje is wel lekker als je bijvoorbeeld achter het stuur zit. Dat moet je niet, moet je niet gaan appen. Want dat willen we niet op ons. Zeg, het weer.
2: Het weerbericht. Ja.
0: Want vandaag blijft het ook wisselvallig met regelmatig buien. Daarbij kan het ook flink regenen. Is er onweer mogelijk? Dit is van gisteren.
1: Volgens mij weer de verkeerde draaiboek voor je neus.
0: Ja. Vandaag.
1: Ja.
0: Flinke zonnige periode. Dit is toch heel wat anders, hè?
1: Ja, daarom.
0: Een flinke zonnige periode blijft vrijwel overal droog. Nou, dit is echt wat anders. In het zuiden kan vanochtend nog een enkele bui vallen. Temperatuur loopt ongeveer uit tot zo'n 20 graden vandaag. Nou, het stijgt weer een beetje. Ja, dat is wel lekker.
1: Maar ik vind het ook heel erg benauwend, vind ik het.
0: Ja, het is benauwd, ja.
1: Ja.
0: Ja, het raam mag zo meteen wel weer open, want de veegwagen is inmiddels wel weer weg. Maar goed, de wind draait naar het westen en is matig. In het noordelijk kustgebied vrij krachtig zelfs. Dus,
1: dus wil je uitwaaien, moet je daar naartoe.
0: Dan moet je daar naartoe en anders gewoon lekker hier blijven. 20 graden, vanmiddag droog. Nou, het wordt een prima dag vandaag, ondanks de

Ja, elk plaatje begint of eindigt op dezelfde manier, heb ik het idee, bij Passenger. En we kennen ze natuurlijk allemaal van Let Her Go. Maar dit is Holes, toch wel eentje van de vergeten parels, moet ik zeggen. Dat was natuurlijk gisteren de categorie in het Rad van Fortuin. Vandaag opnieuw een categorie natuurlijk. Welke categorie hanteren we ook weer vandaag?

0: Albumtracks.
1: Oh ja, albumtracks. Twee platen staan er voor je klaar. En jij kunt stemmen via @studio of op Instagram. In de story vind je dan de poll. En dan is het aan jou, want jij bepaalt wie we gaan draaien rond 9:45 in de ochtendshow. Dus stemmen kan tot die tijd. @studio of op Instagram. De albumtracks gaat het om vandaag. Ja, vandaag natuurlijk dinsdag 1 september. Voor veel middelbare scholieren is het de eerste dag dat zij naar school toe moeten. Dan zou je zeggen, ja, hallo, gisteren begon het allemaal, hè, maandag. Dan is het vaak voor de docent om even in te komen. Ja. Want die komen natuurlijk ook terug van vakantie. Hebben ook even voorbereidingstijd nodig. En dan op dinsdag worden al die scholieren verwelkomd. Met een soort van introductiedag. Dus ze moeten de nieuwe klasgenoten leren kennen. Ze moeten even weer ook wennen aan misschien wel een nieuwe mentor of mentrix.
0: Zeker.
1: De nieuwe docenten die er op de school rondlopen. Want ja, dat is ook wel vaak een wisseling, hè, daar bij zo'n middelbare school. Het is niet alleen maar in de voetbalwereld dat er transfers worden gemaakt. Maar ook zeker in de scholenwereld, zeg maar.
0: Er gaan alleen andere bedragen bij meegemoeid, geloof ik.
1: Iets minder hoog dan 13,35 miljoen of zo. Ja, ik noem maar een bedrag. Maar goed, dat is een beetje wat er vandaag speelt. En morgen dan officieel de eerste lessen dan natuurlijk. Maar natuurlijk nog veel meer in het nieuws. Want ja, ik ben wel benieuwd.
2: Wat staat er in de krant?
1: Ja, Ries, wat is jou opgevallen in het nieuws?
0: D66, VVD en CDA hebben op de valreep een akkoord bereikt over de begroting voor volgend jaar.
1: Wacht even, moeten we toch even een applaus laten klinken. Want dat is toch wel, wauw. Dat is toch wel knap.
0: Zeker. Ja. Ja, verschillende bronnen in Den Haag die hebben dat gemeld. De ministers van het kabinet hebben het akkoord gisteravond besproken. Volgens ingewijden zit er voor iedere coalitiepartij wel iets in. De onderhandelingen duurden lang omdat de partijen het eerder nog niet eens waren. De plannen gaan nu naar de Raad van State.
1: Ja, en dan wat moet de Raad van State hier dan nog over zeggen?
0: Ja, ik bedoel, kijk of het klopt met de wet.
1: Oh, met de wet?
0: Ja.
1: Ja, dat ze niet volgens dat zomaar wat kunnen beslissen, zeg
0: Precies.
1: maar.
0: Precies.
1: Ja, oké. Okay. Ja. En als dat dan wordt goedgekeurd, dan komt dat in de koffertje terecht en dan gaat Pim dan nog even achteraan. Dat wordt gelijk bij Pim, zeg maar.
0: Volgens mij wel, ja. Pim gaat dat dan inderdaad.
1: Oké, okay. En dan over 2 weken wordt het allemaal gepresenteerd door
0: Weken. De derde dinsdag, toch?
1: Derde dinsdag.
0: Dus niet 2 weken.
1: Ja, dat is altijd verwarrend, want we hebben de derde woensdag van september, dat is de jaarmarkt in Alphen. Ja. Dat is bij Studio Alphen. Bij Studio Alphen is dat de open dag. Want we gaan de deuren openen voor alles en iedereen. Dus iedereen kan binnenkomen zetten om even een kijkje te nemen achter de schermen. Kan bij de ochtendshow, het kan bij ook John Wiersma en Dylan van Ginhoven. Ja, ik weet trouwens niet of John Wiersma er is, maar anders iemand anders. Maar we openen onze deuren tot 4 uur.
0: Ah,
1: dus dan heb je de tijd om binnen te komen. Maar dat is de verwarring, hè. De derde woensdag van september is dan de jaarmarkt. En de derde dinsdag van september, de ene dag is een feest in Alphen en de andere dag is feest in Den Haag.
0: Precies, dat is dus inderdaad Prinsjesdag dus, hè. 15 september inderdaad is dit jaar, dus over 2 weken precies.
1: Ja, en het is niet alleen feest in Alphen en in Den Haag, ook in Kaagbrazen natuurlijk, met de feestweek, hè, want dat gaat dan ook weer helemaal los.
0: Ja, maar die gaat volgens mij al de 11e al beginnen.
1: Ja, volgende week vrijdag, maar dan daarna die hele week, hè, van Prinsjesdag en de jaarmarkt, dan is het ook daar feest. Dus één groot feest wordt het. Nou ja, met coalitieakkoord weet ik het nog zo net niet.
0: Nee.
1: Maar goed, dat gaan we wel merken dan. Goedemorgen trouwens. Ander nieuws. En dat is toch wel bijzonder nieuws. Je kent toch dat verhaal rondom Tupac?
0: Ja.
1: De rapper. Die we allemaal kennen van Missing You, Changes. Missing
0: California
1: You.
0: California Love.
1: Ja, precies. Een bendelid, voormalig bendelid, Duane Davis, is door een jury in Las Vegas veroordeeld voor de moord op de rapper.
0: Oh ja.
1: Ja, jarenlang is de moordenaar van Tupac is niet bekend geweest.
0: Klopt.
1: Waardoor er allemaal van die, hoe noem je dat, consistory theories?
0: Conspiracy theories. Complottheorie dus.
1: Complottheorie, dat had ik beter kunnen zeggen, inderdaad. Rondom de rapper eigenlijk hingen. Want ja, sommige mensen dachten dat hij nog steeds zou leven. Dat hij eigenlijk de verdwijning zou hebben verzonnen. Maar in 1996 is hij daadwerkelijk vermoord. En volgens de jury is in de VS is bewezen dat Davis de moord heeft bedacht en gepland. Davis vertelde 3 jaar geleden in een interview en ook in een boek wat hij erover heeft geschreven, dat hij een vuurwapen had geregeld en in een Cadillac was gestapt, terwijl hij op zoek was naar Tupac. Hij zei niet wie er vervolgens op de artiest heeft geschoten. Dus hij is niet degene die de trigger heeft overgehaald, zeg maar.
0: Dat zou waarschijnlijk dat hij wel dat wel heeft gedaan. Maar hij heeft dat niet beschreven, inderdaad.
1: Nee.
0: Maar ik vind het wel heel apart dat hij gewoon in een boek dat heeft geschreven. In zijn autobiografie heeft hij het helemaal beschreven hoe dat hij het wilde gaan doen. Wat hij heeft gekocht, wat hij ervoor heeft gedaan. Dat is echt bizar gewoon.
1: Ja, het is echt bizar dat je dan jarenlang eigenlijk jezelf tot zwijgen toelegt en dat je dan er wel een boek over uitbrengt. Ja. Dat vind ik altijd heel bizar om te horen. Maar goed, het is in ieder geval nu onbekend. En de jury die vindt het een prima verhaal. Dus die denkt, ja, dit is iemand die erbij hoort.
0: Ja, er komt nog een stukje extra bij kijken. Want in 2009 had hij al een keertje met de politie gesproken.
1: Ja.
0: Toen heeft hij immuniteit gekregen in een grote drugszaak. Dus dat is eigenlijk een rel geweest.
1: Oh, voor hetgeen wat hij dan had bekend.
0: Ja, hij dacht destijds dat die verklaren nooit tegen hem gebruikt zouden kunnen worden.
1: Mm-hmm.
0: Maar toen ging hij ze dus zelf in het openbaar vertellen.
1: Ja, dan
0: en
1: ben je,
0: voor commercieel gewin ging hij het delen. Ja, toen was hij dus de zaak.
1: Ja, dan kan je wel een afspraak maken. Maar als je dan zelf degene bent die het nieuws verspreidt, ja, dan komt het allemaal naar buiten.
0: Ja.
1: Maar goed, we gaan het allemaal meemaken of dat hij dan ook daadwerkelijk daar wordt voor veroordeeld. Want er wordt ook geen eis of zo bij gezet. Die is niet bekend voor hier.
0: Nee, is niet bekend.
1: Ik zie trouwens ook nog een nummer als Dear Mama erbij staan. Ja, ook al klopt, bekend van toepassing. Ja, ik zit te denken, ik heb Bauza en Magnetic hebben klaarstaan. Die kunnen we nu gaan draaien. We kunnen ook een nummer van Tupac draaien.
0: Laten we dat lekker doen.
1: Ja, van Tupac?
0: Ja.
1: Welk nummer dan? Want,
0: ik heb eigenlijk zin in Changes.
1: Changes?
0: Ja.
1: Changes? Ja. Oh, wacht, dan moet ik wel aan elkaar schrijven natuurlijk. Tupac en Changes, zou je zeggen. Ja. Dat is een lekker plaatje. Nou, dat is ook een lekker plaatje. Dus laten we die dan gaan draaien, omdat het nieuws over Tupac gaat. Staat er min. En dan zou je 15 seconden hebben om te babbelen, maar dat ga ik niet doen. Ik ga nu mijn mond houden, want de intro is ook lekker. Tupac, Changes.

0: Change.
1: Tupac en Changes in de ochtendshow van Studio Alphen Kagebrazem heeft natuurlijk alles te maken met het nieuws over de veroordeling voor de moord op de rapper. Duane Davis is door de jury in Las Vegas veroordeeld voor de moord op de rapper. In 1996 gebeurde dat, hè? Dus, ja. Het gaf ons een aanleiding om hem te draaien in de ochtendshow. Zometeen in de ochtendshow het nieuws uit de regio. En dan zit er in het nieuws, Richard Harreman.
2: Ja, winst voor Kikkers 69.
1: Kijk, dat allemaal zometeen. Eerst tijd voor de headlines van de NOS. Het nieuws van 7:30.
3: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij een schietpartij in Overasselt, onder Nijmegen, is vannacht iemand omgekomen. Twee agenten raakten gewond, ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. Meerdere mensen zijn aangehouden. De oppositie is nog niet enthousiast over het begrotingsakkoord dat het minderheidskabinet gisteren sloot. Wat D66, CDA en VVD hebben afgesproken is nog niet bekend. Maar om de plannen erdoor te krijgen is er steun van de oppositie nodig. Veel automobilisten bezuinigen om de gestegen brandstofprijzen te kunnen betalen. Dat meldt de ANWB na een peiling. Een kwart heeft er veel last van en gaat daardoor bijvoorbeeld minder vaak erop uit. Het weer, zon, maar ook kans op een bui. Vanmiddag zo goed als droog bij een graad of 20.
1: En het nieuws uit de regio krijgen van Richard Harreman. Richard, goedemorgen.
2: Goedemorgen. De drie grote kastanjebomen tegenover de Adventskerk in Alphen aan den Rijn krijgen vervangers. De bomen moesten vorig jaar vanwege de kastanjebloedingsziekte worden gekapt. De gemeente plant na de jaarmarkt van 16 september drie nieuwe bomen. Eén grote exemplaar en twee kleinere. Ook komen er plantenbakken en bankjes. De precieze boomsoort is nog niet bekendgemaakt. Bij een woningbrand aan het Eekhoorntjesbrood in Alphen aan den Rijn zijn vrijdagochtend twee bewoners door de brandweer naar buiten gehaald. Omdat zij niet reageerden op de rookmelders, sloeg de brandweer een ruit van een deur in. Twee mensen zijn aangekeken door ambulancepersoneel, maar hoefden niet naar het ziekenhuis. De brand was na iets meer dan een uur geblust. De oorzaak is nog onbekend. Kikkers 69 is goed begonnen aan het bekertoernooi. De ploeg uit Leimuiden won met 4-2 van mede vijfde klasse Sportief. Kikkers kwam via Sebastiaan Huigsloot op voorsprong, maar keek na de rust tegen een 2-1 achterstand aan. Adriaan Roos, Kevin Ekelschot en Romano Kerkhoff bezorgden Kikkers alsnog de overwinning. Volgende week speelt de ploeg uit tegen Altior in Langerij. En tot zover het nieuws uit de regio.
1: Yes, Ries, dankjewel. Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Op dit moment 5 meldingen in totaal. Een totale vertragingstijd van 24 minuten. Ik krijg van mij de files van 5 minuten of langer. Die zijn te vinden op de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht. 5 minuten over 4 kilometer. En de N207 Bergambach richting Alphen aan den Rijn. Er staat 2 kilometer tussen afrit Haastrecht en de aansluiting met de N457. De vertraging duurt daar zo'n 8 minuten. Hoe is het op het spoor?
2: Ik heb 2 meldingen. Door een defect spoor rijden er minder intercities tussen Amsterdam Centraal en Eindhoven Centraal. En ook tussen Amsterdam Centraal en Amsterdam Sloterdijk rijden er minder intercities. Dat duurt tot tenminste 2:15. Dan moet ik even iets anders erbij pakken, want die website wil nooit helemaal lekker meewerken. Yes, ook hier. Door een defect spoor tussen Breukelen en Maars rijden er minder sprinters. En dat duurt er tot tenminste 10:00.
1: Okay.
2: Dus hou voor vertrek even de reisplannen in de gaten.
1: En zo is het. 7:55, goedemorgen. De ochtendshow op Studio Alphen Kagebrazem. Zometeen gaan we even een extra ronde doen van de voor of de na. Ik heb er zin aan. Speel mee via de app.

0: Een funeral van Rianne in de ochtendshow. Het is eigenlijk de begrafenis van de band The Indian.
1: Is dat zo?
0: Ja, die zijn gestopt.
1: Oh,
0: en de zangeres Rianne, die is solo doorgegaan. En eigenlijk in deze plaat zingt ze daarover.
1: Nou, begrijp ik een beetje inderdaad de sentimentele waarde ervan. Tenminste, de ondertoon ervan.
0: Van
1: de muziek.
0: Ja, het is wat melancholisch, hè?
1: Ja, precies dat. Ja.
0: Maar toch ook wel erg lekker. Het doet me toch altijd denken aan een plaat die volgens mij jij in het Rad van Fortuin hebt gezet.
1: Oké, precies. Hij heeft wel een beetje dezelfde stem als Stevie Nicks, vind ik.
0: Ja, precies. Waar hebben we het dan over?
1: Fleetwood Mac.
0: Zo is het inderdaad. Daar lijkt het een beetje op. Rianne dus en A Funeral in de ochtendshow. Zeg, het spel ervoor of erna, die hebben we eigenlijk ook een beetje begraven.
1: Ja.
0: Die zou dit seizoen niet meer terugkeren. Maar ik vind het toch wel leuk om hem zo af en toe weer eens even te spelen wanneer het kan.
1: Oh ja.
0: En dan rond die tijdstip, rond 7:15 is dat. Dus zullen we een ronde doen?
1: Doe maar.
0: Nou. Oh nee, wacht even. Ja, dit heb ik ook weer andersom gezet natuurlijk voor de vakantie. Ja, dat is even een klein technisch verhaaltje. Want we willen hem wel goed introduceren natuurlijk. Ja, oud en vertrouwd, even een ronde van de voor of de na gaan we spelen. Wat is de bedoeling? Nou, ik ga zo meteen een stukje van een plaat laten horen. En aan jou dan de taak om titel en artiest door te geven van die track. En ik wil vandaag weten of dat hier voor of na het jaar 2000 is uitgebracht.
1: Ja. Okay.
0: Dus dat is eigenlijk
1: voor,
0: de opdracht.
1: 2000.
0: Ja. Geef dus de titel en artiest door. En geef ook even door of dat hier voor of na het jaar 2000 is uitgebracht. Kan gewoon door het woordje de voor of de na te appen. Studio11.nl/WhatsApp is het adres. En wellicht ben jij zo de dag winnaar wat betreft de voor of de na. Ben je er klaar voor, Ries?
1: Ja, kom maar op.
0: Nou, is dit de opdracht voor vandaag?

titel en artiest voor of na het jaar 2000, dat willen we weten. Ja, wie zijn dit? Dat is de vraag. Studioalf.nl/WhatsApp om jouw antwoord door te geven. Wil je hem nog een keertje horen, Ries? Ja.

0: Nou, zo snel is het nou ook weer niet. Wacht even, daar zijn we. Ja. Het moet ook weer even inkomen in de voor of de na, hoor. Het is ook weer voor het eerst dat we hem spelen na de vakantie. Ja, wie zijn dit? Want ik geef alvast een hint. Het is een band.
1: Oké. Okay,
0: maar ja, hoe heet die band?
1: Dan kan ik alvast eentje wegstrepen.
0: Oh, ik help je alvast een beetje op weg, zo te horen.
1: Een beetje wel, ja.
0: Ja, hoe heet die band? Wat is de titel van de track en is die voor of na het jaar 2000 uitgebracht? De voor of de na willen we weten. Studio11.nl, /WhatsApp. Geef je antwoord door. Ja, en wellicht ben jij zo de dagwinnaar in de voor of de na.
2: Anne. Als ik jou zie, ben ik niet meer bij te sturen.
0: En misschien winnen we Anne.

0: Anne van Clouseau, we kennen hem allemaal. Maar waarschijnlijk kende je deze versie nog niet.
1: Anne, als ik jou zie, wil ik niks anders dan schuren. Anne, kan je stil zijn? Ik krijg klachten van de buren.
0: Nou ja, zeg.
1: Anne, je stamina is crazy, dit gaat duren, duren. Anne, Anne, Anne, Anne, oh Anne.
0: Oh Anne,
1: oh Anne,
0: oh Anne, ja.
1: Anne is de gekste van zijn meid in de disco. Schrijft dan voor gekke shit. En baby, ik ook. Zie ik hem nog eens in, kom meer dan een
2: bimbo. Ik kan eindelijk een keertje lachen om Busy.
0: Wat zeg je?
2: Ik kan eindelijk een keertje lachen om Busy.
0: Ja. Ja, nou ja, goed. Wat dat betreft had prima een opdracht kunnen zijn, ja, in de voor- of de naam. Maar het is inderdaad Busy. Ze doen mee aan de beste zangers, waar onder andere Clouseau ook aan meedoet.
2: Ja, dat dacht ik al. Ja. Ze zingen elkaars liedje natuurlijk. Dus,
0: nou, en dat is het. En dan proberen ze altijd een leuke versie van te maken. Ja, ja. En Busy maakte dus deze versie,
2: ja,
0: van.
2: Leuk, ja, heel leuk.
1: Je stamina is crazy, dit gaat duren, duren.
0: Van Anne van Clouseau.
1: Anne, Anne, Anne, oh Anne.
0: Oh Anne. Ja, toch een beetje een expliciete versie, hoor. Maar het is toch wel, ja.
2: Ja.
0: Je hoort het al aan het begin, hè? Heb je dat gehoord? Grappig. Dat gelach van iedereen?
2: Ja, ja, daarom.
0: Nog één keertje dan.
1: Anne.

Ja, het is toch op het moment als iemand begint te schaam te lachen, dat het echt oprecht is. Echt een lach, zeg maar. Dus ja. Busy dus met de expliciete versie van Anne. Maar daarvoor de originele van Clouseau. Anne in de ochtendshow. Daarvoor hoorde je natuurlijk de opdracht in de voor of de na. Ik heb een fragment van een liedje gedraaid en aan jou dan de taak om titel en artiest door te geven via de app studioalf.nl/WhatsApp is dat. En ook willen we van je weten of dat die voor of na een bepaald jaartal is uitgebracht. En vandaag spelen we met het jaar 2000. Wie is het? Wat is de titel en is die voor of na het jaar 2000 uitgebracht? En we hebben het dan over, dat is natuurlijk ook de vraag.

0: Ja, Richard Arreman die gaf net al een antwoord toen ik zei het is een band, dat hij zei. Ik streep er alvast eentje door. Wie heb je doorgestreept?
1: Het begint natuurlijk met beatboxen. En hetgeen wat je er dan gelijk aan had, is Justin Timberlake.
0: Oh ja.
1: Maar Justin Timberlake zat natuurlijk in een band. Ja. Dus ik ben uitgekomen op NSYNC. Ik weet geen titel en ik zeg voor 2000.
0: Oké. Okay. Je weet geen titel, in ieder geval voor 2000. En NSYNC roep jij.
1: Ja.
0: Oké. Okay. Ben roept in de app. Hij zegt geen idee. Het klonk als Britney Spears.
1: Ja, die hebben wel wat samen gehad, die twee.
0: Ja, Justin Timberlake dan.
1: Ik snap alleen niet, het geluid van Britney Spears is toch heel anders.
0: Ik weet niet of het geluid op dit moment op de radio goed te horen is, maar het klinkt niet per se als Britney. Heeft wel een beetje te maken dus met, maar niet... Meets Falco, zei hij ook. Britney Spears meets Falco. Een AI-versie van Britney Spears en Falco gecombineerd.
1: Oh ja.
0: Krijg je dan. Ja, nee, dat is het niet. Het is wel een Amerikaanse band, zegt Ben. Maroon 5, nee, echt geen idee. Ik gok na 2000. Nee, ja, dat is helaas niet goed, Ben. Even kijken hoor, want er zijn nog veel meer appjes natuurlijk binnengekomen. Ik pak even een juiste antwoord eruit. En die is ingezonden door... even kijken hoor, wie is dit? Die heeft er geen naam bij gezet. Dat vind ik altijd een beetje jammer. Ik wil er toch altijd wel even een naam bij noemen. Dit is ingestuurd door Kevin. En Kevin zegt NSYNC met It's Gonna Be Me van voor 2000.
1: Ja, dat klinkt eigenlijk wel een beetje bekend. It's Gonna Be Me.
0: Dat klinkt een beetje bekend, roept Richard Arreman.
1: Nou, een heel klein beetje.
0: Ik ga het antwoord eens even invullen. Ja, ik zei al, ik ga naar een goed antwoord zoeken. Ja, dan heb ik het al verklapt natuurlijk.
1: Ja.
0: NSYNC, ja, inderdaad, Justin Timberlake heeft wel een relatie gehad met Britney Spears.
1: Ja.
0: Weet je nog hoe lang zijn relatie hebben gehad?
1: Een half jaar geloof ik of zoiets.
0: Het heeft niet lang geduurd. Alhoewel, ik weet niet wat er allemaal achter de schermen bij de Disney Club is gebeurd.
1: Ja, nee.
0: Daar zijn ze natuurlijk allebei bekend van, samen met Christina Aguilera natuurlijk.
1: Wat hebben ze uit Disney, steeds uit Disney zeggen ze dan, hè?
0: Nou, niet altijd, want soms komt het al nog wel eens uit. Maar NSYNC, It's Gonna Be Me. En die komt voor het jaar 2000 vandaan. Althans, is in 1999 opgenomen. En in 2000 is hij officieel uitgebracht.
1: Ja, maar dat is niet de afspraak, hè?
0: Nou, weet je wat, dan is het gewoon goed, hè?
1: Ja, okay.
0: Alleen je had de titel niet goed, dus in jouw geval is het helemaal niet goed.
1: Nee, ja, dat is zeker, ja.
0: Goed, mochten we weer een keertje spelen, dan spelen we met het jaar 2000 opnieuw.
1: Ja,
0: De voor of na, daar zijn we dan benieuwd naar. Ja, ik hoop hem deze week toch nog een keertje te spelen. Maar ja, het blijft een beetje een vliegend onderwerp in dit programma. Want officieel spelen we hem niet meer.
1: Nee,
0: maar als het kan, dan willen we hem toch wel graag weer spelen. Ik heb trouwens begrepen, stop de muziek. Binnenkort dan zal er een televisieprogramma worden gepresenteerd op RTL door Chantal Jansen.
1: Ja, oké. Okay.
0: En dat
1: altijd
0: is
1: leuk.
0: In de trant van de spelregels van... De voor of de na.
1: Oh ja.
0: Ja.
1: Zouden ze geluisterd hebben, denk je?
0: Ja, of wij hebben het item weer gejat waar dan weer een programma over wordt gemaakt. Van wordt gemaakt.
1: Oh ja.
0: Dus misschien zijn wij wel de jatters in dit verhaal. Maar laten we erop houden dat Chantal Jansen ons concept heeft gejat.
1: Ja, laten we het daarbij houden inderdaad.
0: Ik weet niet door wie het wordt geproduceerd, maar dan kunnen we hun even wat geld aftroggelen. Nee, is niet
1: aftroggelen, zegt hij ook gewoon.
0: Ik denk dat ze dan eerder bij ons even het... de factuur neerleggen. Of dat wij even willen betalen.
1: Ja, ze hebben in ieder geval meer advocaten dan wij hebben.
0: Ja, überhaupt. Ik heb er geen één.
1: Ja, nou ja. Dus, geen restbijstand?
0: Weet ik niet.
1: Oh.
0: Moet ik checken. Weet je wat ik wel heb?
1: Nou.
0: Muziek?
1: Ja. Ja.

0: Ja, Jungle, het is echt heerlijke muziek. Al 2 keer zijn ze uitgeroepen tot deuntje van de week. Someday, Somewhere is een van die singles. En die hoorde je hier in de ochtendshow. Zometeen in de ochtendshow dan hoor je natuurlijk Richard Harreman met het nieuws. Wat heb je onder andere in het nieuws zometeen?
1: Ik moet even snel bijpakken.
0: Doe dat.
1: Hey, pagina wil het niet laten. Nieuwe regels voor woningzoekenden.
0: Nieuwe regels voor woningzoekenden?
1: Ja.
0: Oh, ze mogen geen woning meer zoeken.
1: Nou, nee. Ik ga
0: het
1: zo uitleggen.
0: Ja. Oh, je gaat uitleggen. Ja, oké. Okay. Ja. Dat zometeen en natuurlijk ook het nieuws uit de wereld. Het nieuws van 8 uur komt te gaan.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Oh, we gaan straks even snel door.
4: Het is een doelpunt, ja hoor.
5: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
3: Ja, hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
6: Wij zijn erbij.
7: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
6: Jij bent erbij.
7: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
6: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
8: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
6: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
9: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
6: Vacature@studioalve.nl.
2: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
10: De Ochtendshow.
0: Goedemorgen, 8 uur is het. Dinsdag 1 september, de Ochtendshow op Studio Alphen Kagebrazen. Tijd voor het nieuws van de NOS.
11: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij een schietpartij in Overasselt onder Nijmegen is vannacht iemand om het leven gekomen. 2 agenten die op de melding afkwamen raakten gewond. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht, zegt de politie.
12: Mijn collega's die kwamen daar ter plaatse vanwege een melding. Daarbij is toen geschoten. Meerdere aanhoudingen hebben we op dit moment. Ik deel dit met nog geen exact aantal. Juist ook vanwege dat onderzoek dat volop loopt.
11: En op meerdere plekken in Overasselt wordt nog onderzoek gedaan. Rusland heeft de Oekraïense hoofdstad Kiev en de omgeving afgelopen nacht opnieuw aangevallen met ballistische raketten en drones. Zeker 9 mensen zijn gedood. Meerdere mensen raakten gewond. Het is de 6e dag op rij van Russische aanvallen op en rond Kiev. 30 jaar na de moord op Tupac is er iemand voor veroordeeld. Volgens een jury in Las Vegas heeft Dwayne Davis de moord in 1996 bedacht en gepland. Zijn straf wordt over 6 weken bekend. Davis vertelde onder meer in zijn boek dat hij een vuurwapen had geregeld en in een Cadillac was gestapt terwijl hij op zoek was naar Tupac. Hij zei niet wie daarna schoot. Tupac Shakur werd in Las Vegas vanuit een Cadillac neergeschoten na een bokswedstrijd. 6 dagen daarna overleed hij, 25 jaar oud. Hij was een van de bekendste rappers ooit met nummers als Changes en California Love. En er wordt een storm vernoemd naar de overleden influencer Jade Kops. Dat blijkt uit een nieuwe lijst met stormnamen van het KNMI. Ze overleed in april aan een zeldzame vorm van kanker, 19 jaar oud. Meer dan 500 mensen stuurden haar naam in als eerbetoon.
13: Wij hebben de mensen laten inzenden voor stormnamen tussen 7 april en 7 mei. Precies in die periode is Jade Kops overleden. En daardoor hebben heel veel mensen de kans gegrepen om haar naam in te zenden.
11: Een andere opvallende stormnaam is Sean, vernoemd naar de tv-serie Sean het Schaap. Het weer nog, vanochtend veel zon, maar ook kans op een bui. Vanmiddag zon en wolken en bijna overal droog bij zo'n 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Gaan we terug naar de regio en daar zit Richard Harreman. Hij heeft het nieuws voor je uit de regio. Ries, goedemorgen.
1: Goedemorgen. De nieuwe regels voor woningzoekenden in 13 gemeenten in onze regio gaan vandaag in. Wie zijn jaarlijkse betaling aan huren in Holland-Rijnland niet op tijd voldoet, verliest de inschrijving en alle opgebouwde wachttijd. Woningzoekenden krijgen vooraf herinneringen per e-mail en sms. De organisatie adviseert een doorlopende machtiging af te geven, zodat de inschrijving automatisch actief blijft.
0: Ja, maar dit begrijp ik niet. Sorry,
1: ja, ik vind het
0: sorry
1: ook
0: dat ik tussendoor kom. Ja. Maar het wordt altijd afgeschreven op het moment dat je op vakantie bent.
1: Ja.
0: In de periode juli-augustus.
1: Mm-hmm.
0: Dan kan het net even zijn dat je je vakantiegeld opzij hebt gezet, of dat je je vakantiegeld nog even over moet zetten. Mm-hmm. Je zit net even in die overgangsperiode.
1: Ja.
0: Hoe kan je dit doen? Ik vind het echt schandalig.
1: Ja.
0: En zit er nog een eerste reminder of een tweede reminder aan
1: vast? Wat ik zeg, je krijgt vooraf krijg je herinneringen. Hoeveel dat er zijn, dat is bij mij niet bekend.
0: Ja, ik vind het echt ongelooflijk. Maar goed, vanaf vandaag dus gaat dat in. Oké, okay. Ander nieuws.
11: 2 vrouwen uit Alphen aan den Rijn zijn in de nacht van zaterdag op zondag betrokken geraakt bij een steekincident in het Limburgse Hunsel. Een 42-jarige vrouw uit Alphen raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Een 40-jarige vrouw uit Alphen is aangehouden als verdachte.
1: De politie onderzoekt wat er aan het incident vooraf ging en wat de toedracht is. Team Beieren heeft zondag het beachvolleybaltoernooi in Leimuiden gewonnen. In de finale werd het team De Glazenwassers verslagen. Beieren pakte daarmee voor de tweede keer de titel. Aan het toernooi deden 15 teams mee, verdeeld over 3 pools. Na afloop werd het evenement afgesloten met een feest in Café Beieren. En tot zover het nieuws uit de regio.
0: Kijk, leuk.
1: Ja,
0: toch?
1: Ja,
0: het is altijd feest daar.
1: Ik ben even langs geweest. Er lag veel zand, hebben ze daar neergelegd op het plein. Niet normaal.
0: Ja, maar hoe doen ze dat dan met de regen? Want op een gegeven moment wordt het, wordt nat zand natuurlijk. Ja. Wordt het nog zwaarder, hè? Dat is wel een knappe prestatie dan als je wint.
1: We zagen ook mensen teruglopen, weglopen vanaf naar huis of wat. Die zaten helemaal, de benen zaten helemaal onder het zand natuurlijk. Dus er is sowieso een kuub, denk ik, minder zand als ze mee hebben terug kunnen nemen.
0: Organisatoren dan, zeg maar. Dat, want de mensen die hebben het mee naar huis genomen. Ja, maar dan onbedoeld, ja. Mooie, dankjewel, Ries.
1: Ja.
0: Dan nog de verkeersinformatie van de ANWB. Ja, er zijn op dit moment 10 files te melden. Dat ga ik niet allemaal doen, hoor, want het is veel te veel. 48 minuten in totaal, je krijgt van mij de langste. Dat is onder andere te vinden op de A4, Den Haag richting Amsterdam. Daar loopt het vast. 5 minuten vertraging staat er tussen Hoogmade en Nieuw-Vennep. De A20 Gouda richting Hoek van Holland. Tussen Knoop het Gouwe en Nieuwekerk aan de IJssel levert je oponthoud op van 5 minuten ook. En de langste file is op de N11 te vinden, Leiden richting Bodegraven. Tussen Bodegraven Centrum en de aansluiting met de A12, daar 10 minuten vertraging. Hoe stopt het voor?
1: Ja, tussen Amsterdam Centraal en Eindhoven Centraal rijden er minder intercities. En tussen Amsterdam Centraal en Amsterdam Sloterdijk rijden er ook minder intercities. Dat komt allemaal door een defect spoor. Dat duurt allemaal tot tenminste 14:15. En door datzelfde defecte spoor rijden er tussen Breukelen en Maarsen minder sprinters. En dat duurt dan weer tot tenminste 10:00.
14: De Ochtendshow met Wesley Hoek. Studio Alphen en Studio KGN Razen.
15: Maar wat is dit voor beeld als je hem zo ziet?
16: Ijdel.
15: Ja. En hoe denk je dat hij omgang is?
16: Ik denk dat hij in de omgang arrogant is. Ik denk ook dat hij kooikamers heeft.
15: Denk je ook dat hij kooikamers heeft?

0: Lisa Nielsen van Nothing But Thieves. Baby Cool Evelyn hoorde je. Daarvoor ook Dina Carroll en Ain't No Man. Goedemorgen. 13 minuten over 8 is het. Dinsdag 1 september. Welkom bij de ochtendshow Studio Alphen Kagen Brazem. Ja, toch sneu nieuws, want we kennen allemaal het Kabouterbos.
1: Ja.
0: Dat is opnieuw niet goed gegaan. Na het, de eerste keer dat het Kabouterbos werd vernield, is er een hele groep Alphenaren geweest die eigenlijk een donatie heeft gedaan van nieuwe kabouters. Maar ja, opnieuw is dat vernield. Bleek gisteren in het nieuws te zijn.
1: Serieus?
0: Ja, binnen 1 maand is het 2 keer zwaar vernield. Veel kaboutertjes en huisjes zijn kapot gegooid of omvergeschopt. Waaronder exemplaren die dus net na de vorige vernieling door inwoners waren gedoneerd. Vrijwilligers die bekijken nu opnieuw hoe ze het bos kunnen herstellen. Maar ja, het is toch eerder de vraag, hoe kunnen we voorkomen dat het opnieuw gebeurt? Ja, daar is nog geen antwoord op te geven. Maar er wordt veelal op social media ook opgeroepen om een soort van die wildcamera's op te hangen.
1: Nou, dat is goed, een goed idee.
0: Dat weerhoudt waarschijnlijk mensen er toch niet van om het alsnog te gaan doen.
1: Nee, maar er zijn wel misschien gelijk op beeld.
0: Is zo. Alleen, dan toch even een oproep vanuit mij. Doe het alsjeblieft niet. Het is voor de kinderen. Het is toch leuk. Het is toch. Laat het lekker gaan, joh. Waarom moet het allemaal dan geweld? Houd toch op.
1: Ja.
0: Er is 1 kabouter die heeft gereageerd. Die zei ploppen.
1: Je wordt er zo moe van, is dat niet?
0: Ja, daar ook inderdaad. Het was de andere kabouter. Ander nieuws bij de N207, bij Rijnsaterwoude, is dat. Van maandagavond 7 tot vrijdagochtend 11 september. Dus even voor duidelijkheid. Maandagavond 7 tot vrijdagochtend 11 september gaat de weg iedere nacht tussen 8 en 6 uur dicht. Voor auto's vanwege asfaltwerk. Bussen en hulpdiensten die mogen er wel langs. En overdag rijdt iedereen gewoon door. Dus de weg is dicht, behalve dus als die open is. Ja, dat is helder natuurlijk.
1: Ja, logisch.
0: En voetbalclub M21 die krijgt financiële hulp van de gemeente Kagen-Brazem. Het gaat om een tijdelijke renteloze lening van maximaal 1.076.555 euro, 0,00 cent. Ja, dat moet wel het exacte bedrag natuurlijk zijn. Ja. Omdat subsidies en btw-teruggaven later binnenkomen dan de rekeningen. De gemeenteraad moet de lening nog officieel autoriseren. Terugbetaling moet uiterlijk eind 2028 geregeld zijn. Ja. Hey, en het is 1 september. We zitten net na de zomervakantie. Dus ja, waar kijken we dan naar uit? Nou ja, dat is natuurlijk de kerst. En het is nog 115 dagen.
2: En dan is het kerst. Zeg. Ga je nu ook een kerstplaatje draaien?
0: Nee, ik niet. Maar wie wel, dat is natuurlijk helemaal top. Want zij gaan opnieuw een kerstshow geven. Zaterdag 12 december, dan zal er weer een groot feesttent staan bij de Theestijgen aan de Zegerplas in Alphen. Voor een gezellige feestavond, Twan Kremer, een van de 3 zangers van Helemaal Top. Die hebben we aan de telefoon. Twan, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, het is goed bevallen allemaal, hè, die kerstshows bij jullie. Vorig jaar ook de eerste keer op deze manier bij de Theestijger in zo'n feesttent. Jullie gaan het dus weer doen, blijkbaar.
3: Ja, klopt. Ja, we gaan het gewoon weer. Het was hartstikke leuk vorig jaar. En je moet niet voor 1 keer doen, dus we gaan het lekker nog een keer doen.
0: Wat was anders vorig jaar in zo'n feesttent dan in de Flora en Boskoop, waar het vaker werd gehouden ook?
3: Ja, nee, je kan meer mensen kwijt. Het was toch ook nostalgisch, hè? Het gevoel van we deden dit in Zwammerdam vroeger, zullen we maar zeggen.
0: Ja.
3: Dat lijkt een populair gevoel tegenwoordig. En de sfeer, het is heel lastig uit te leggen, maar het is zo anders. Het is zoveel meer dynamiek.
0: Ja, in dat opzicht is het dan ook wel positiever, het verhaal. Het is wel verbeterd. Het is wel beter eigenlijk om het in zo'n feesttent te doen. Of heeft allebei wat?
3: Ja, nee, het heeft sowieso allebei wat. Ik bedoel, maar ja, het is nog gaver, denk ik.
0: Ja.
3: Zonder de ander tekort te willen doen, is het nog toffer. De energie, het is, ja, ik zou zeggen, kom kijken, dan begrijp je het. Dat is gewoon echt heel anders.
0: Ja. Je zei het al, eerder deden jullie dit ook al in Zwammerdam, hè? Ook in een feesttent. Maar die was dan veel kleiner.
3: Nee, die was zeker niet kleiner.
0: Okay.
3: Die was misschien wel groter dan wel net zo groot. Alleen, die ruimte kon gewoon niet meer daar.
0: Nee.
3: Dat terrein, dat was vorig jaar al. Dus toen zijn we naar Alphen gegaan.
0: Ja, dus eigenlijk het nostalgische gevoel naar Alphen brengen.
3: Ja, er was alleen een verplaatsing nodig.
0: Ja.
3: We dachten, Alphen, Zwammerdam, dezelfde gemeente, niet zo ver. Voor mij mijn woonplaats, dus wat is het verschil?
0: Ja, voor jou een thuiswedstrijd, dat is helemaal lekker natuurlijk. Merk je dat dan ook in het publiek, dat het lekker wordt ontvangen? Of heb je dan toch dat je als je bijvoorbeeld het land ingaat, dat je ander soort publiek ontvangt en dat het dan nog beter gaat het optreden?
3: Nee, het is juist, weet je, heel veel mensen komen voor de sfeer. Maar er zijn ook best wel mensen die gek genoeg speciaal echt voor ons komen. En dat is natuurlijk heel tof. Dus dat is juist extra gaaf op zo'n avond als bij de kerstshow.
0: Ja. Nu hebben we het erover alsof we er al vaker bij zijn geweest. Nou, ik toevallig wel een keertje. Maar voor de mensen die er nog niet zijn geweest, wat kunnen we verwachten?
3: Je gaat naar binnen en je moet je een klein beetje overgeven. Hè? Dus je gaat in het thema. Iedereen gaat in het thema. Dat is dit jaar Royal Blue and Gold. En iedereen kent wel beelden van de toppers, denk ik. En anders moet je dat even googlen. En dan ga je gewoon lekker met je vrienden, met je familie, ga je gewoon feest maken. Alle soorten muziek komen voorbij. Dat is voor ons natuurlijk een groot voordeel. Wij hebben daar nou ongeveer geen grens in, denk ik. Want we hebben ooit Kinderen voor Kinderen gezongen. En Ramse Shaffi en alles komen wellicht ook voorbij, weet je wel. Die hebben we ook gedaan. Ja, en daar zit vrij veel tussen.
0: Ja, dus het is niet alleen maar kerstmuziek, hè? Het is ook gewoon andere muziek die er voorbij komt.
3: Zeker niet alleen kerstmuziek. Nee. Dat moeten we heel vaak en heel goed zeggen. Het is ontstaan rond de kerst. En ja, we doen kerstliedjes. En ja, we kleden het kerstig aan. En hè, dat soort zaken. Maar we gaan gewoon feest maken met z'n allen. We krijgen wat gastartiesten. Het is van, voor mij gaat de tent om 7 uur open. Tot 12. Is het gewoon met z'n allen feest maken. Dat is ook wat ik altijd uit het publiek hoor. Dat is zo'n energie, dat is zo gezellig. Het is gewoon een soort volksfeest.
0: Ja, nou, en dat is het inderdaad. En helemaal top is ook gewoon een gevestigde... hoe noem je het eigenlijk? Is het een trio? Is het een zanggroep? Is het een band?
3: Ja, nou, een band denk ik altijd een instrument. En we hebben tegenwoordig een gitaar in de show. Dus wie weet zouden we het ooit mogen benoemen. zanggroep, trio, feestact. Geef het naampje dat je wilt.
0: Nou, laten we het een feestact noemen, want een feest is het zeker. Maar je gaat dan daar dat podium op, je gaat zingen, het wordt één groot feest. Is het dan wel dat je uiteindelijk... Nee, ik had een vraag, ik weet hem niet meer. Ik zit al helemaal in gedachten, Twan. Het is gewoon heel gezellig altijd. Laten we vooral even hebben over dat thema. Want je noemde het even snel Royal Blue and Gold, hè, ging het om.
3: Ja.
0: En wat moet ik daarbij voorstellen dan?
3: Dat is natuurlijk lekker. Dat is de creatieve vrijheid die je ook krijgt. Kijk, wij zullen meestal in pak en glimmend. En ja, dat is ook de act. Maar ik vergeet nooit dat wij oranje deden. En dat iemand een shirt had. Mijn oranje shirt zat in de was. En oranje letters op een zwart shirt. Waarderen we ook, hoor. Ik bedoel, dus je mag er best creatief mee zijn.
0: Ja, je wordt niet aan de deur geweigerd als je niet in die kleuren gekleed bent.
3: Zeker niet. Nee. Alleen, vaak merk je het wel als je binnen bent en je bent vrijwel de enige die het niet heeft.
0: Nee, wat dat betreft is het ook gewoon overgeven, hè, aan het hele verhaal.
3: Dat is het. Ja. En als je dat doet, dan kom je gewoon weer terug het jaar daarna. En dan ga je nooit meer weg. Dat is een beetje het gevoel dat ik erbij heb.
0: Ja, je wordt eenmaal met het virus aangestoken. Ik weet mijn vraag weer, Twan, want dat riep je ook even tussendoor. Er zijn gastartiesten. Kun je daar al iets over loslaten?
3: Ja, dat kan ik wel. De vraag is natuurlijk, wil ik dat?
0: Ja.
3: Nee, ik weet dat... Ja, ik mag alles zeggen wat ik wil, maar dat contract is getekend, dus dan komt hij ook echt. Dat is ook wel leuk, want volgens mij komt die jongen ook uit Alphen of gemeente Alphen. Hou me even te goede. Ik heb hem nog niet gesproken zelf. Dat is Leef, heet hij.
0: Ja, Leef!
3: Die moet volgens mij wel bekend zijn.
0: Zeker, ja.
3: Ja, nou, die is bevestigd. Die komt.
0: Kijk, maar hij heeft ook de ervaring natuurlijk bij de toppers, hè? Dus dat is op zich ook wel iets moois wat je dan daarmee brengt.
3: Ik denk ook wel dat ik hem van tevoren even nog moet bellen. Van joh, heb je nog tips? Ja. Of dat wil vast werken.
0: Oh, kijk, wat goed.
3: Nee. Ja, je wil het toch, als het een beetje kan, ook lokaal houden. Dat is ook gewoon tof. Ja, wel, dit is een toffe invulling.
0: Jullie zijn natuurlijk ook gewoon een lokale band. Waarom vind je het dan zo belangrijk om ook lokaal talent of lokale artiesten daarin te ondersteunen?
3: Nou ja, dat is natuurlijk twee, wellicht drieledig. Heel simpel, omdat wij vroeger ook blij waren als we een podium kregen. En als je goed bent, ben je goed, hè? Aan me ten goede. Mm-hmm. Dus daar zit voor mij dan weer gek genoeg geen regio-ding op. Maar daar begin je gewoon te kijken. Deze jongen is goed, deze jongen is leuk. Heel eerlijk, dat trekt misschien toch ook de Alphenaren wat makkelijker, hè? Die vinden dat gewoon leuk. Dat componentje zit er natuurlijk ook in.
0: Ja.
3: En ja, wat ik zeg, het is gewoon tof. Wij hadden vroeger ook een podium nodig. Het is toch wel lekker als je die krijgt.
0: Nee, en dan kan je zo groot worden als dat jullie nu eenmaal zijn.
3: Dat zijn jouw woorden, ja.
0: Ja, nou ja, dat vind ik wel. Ik bedoel, ja, jullie worden toch... jullie zijn vaak te vinden in Alphen, maar ook buiten Alphen. Volgens mij gaat het best wel lekker met Helemaal Top, toch?
3: dat is absoluut waar. Ja, ja. Dat, na 19 jaar is dat toch nog steeds... ja, het is altijd wel weer gaaf en een toffe realisatie, ja.
0: Ja, en weer een kerstshow dus, zaterdag 12 december. Vandaag start de kaartverkoop. Hoe laat en waar kunnen we dan terecht?
3: Je kan nu al terecht op www.helemaaltop.com. Dat staat allemaal in de dat is allemaal geregeld, allemaal klaar. Je kan je kaart kopen. En zoals het iedere goede organisatie betaamt, hebben wij ook een early bird. Dus degenen die lekker op tijd kopen, worden nog geholpen en voordeliger komen ze aan hun kaarten. Ja, alles staat op www.helemaaltop.com nu.
0: Nou kijk, helemaal top dan ook meteen. Ja, want daar kun je dan terecht daarvoor. En jullie gaan zo langzamerhand dan in de voorbereiding. Althans, je zit er middenin, maar het begint er langzaam ook aan te komen. Want het is al september. Hoeveel zin heb je erin, Twan?
3: Heel veel. Ik vind het nu natuurlijk reeds spannend, want het valt of staat met of er mensen komen. Dat is toch altijd wel handig. Als je daar met z'n drieën voor een lege tent staat, wordt ook niks. Dus dat deel is nu even. Ja. Maar achter de schermen zijn er duizend dingen gaande en zijn we daarmee bezig. En het is zo lekker als het dan zover is, joh. Want je kan alles wel bedenken, je kan alles wel doen alsof het leuk is. Het is niks leuker dan gewoon de bühne opstappen en feest maken.
0: Ik wil zeggen, want daar is een artiest voor geboren natuurlijk. Ik ga je heel veel succes wensen in de voorbereiding. En vooral heel veel plezier zo meteen op 12 december.
3: Dankjewel voor je tijd. Dankjewel.
0: Jij ook bedankt, Twan. Mooie dag.
3: Hetzelfde.

inmiddels getrouwde Dua Lipa Levitating samen met Da Baby in de ochtendshow. Daarvoor ook Ariana Grande en Pedal of the Year. Zometeen in de ochtendshow gaan we weer spelen waar of niet waar. Wil je meespelen? Dat kan. Geef je op via de app studioalf.nl/WhatsApp. Is het adres.

0: Ja, ik vind het doorgaans toch fijner om naar deze plaat te luisteren dan naar Elmo.
1: Elmo?
0: Ja, Elmo. Want Elmo, dat rode poppetje van Sesamstraat. Als hij nieuwe schoenen heeft, dan roept hij... Elmo, nieuwe schoenen! Als je dat de hele tijd aan het luisteren bent, dan word je daar helemaal gek van. Ja. Als je, deze plaat duurt 3 minuten 23. Nou, als je de hele tijd 3 minuten 23 hoort... Elmo, nieuwe schoenen! Dan word je niet goed van. Dus ik ben heel blij met Paolo Nutini.
1: Ja,
0: nieuwe shoes. Ja. Worden hier. Zeg, zometeen in het nieuws. Richard Hageman.
1: Jij hebt het net nog gezegd tegen me en ik heb hem weggeklikt.
0: Dat is ongelooflijk, hè? Je kan hem allerlei dingen vertellen van tevoren. Maar
1: dit is zo erg. Politie die zoekt getuigen.
0: Getuigen?
1: Ja, maar voor wat? Dat ga ik zo vertellen.
0: Voor wat? Dat horen we zo meteen. Eerst tijd voor het nieuws van 8:30. Je hoort de hoofdpunten van de NOS.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Er is een schietpartij geweest in Overasselt bij Nijmegen. Daarbij is iemand omgekomen. Twee agenten die op de melding afkwamen, die raakten gewond. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. Wat er is gebeurd, dat wil de politie nog niet zeggen. Het dodental na de ramp in Nepal en Tibet is opgelopen tot boven de 1000. In Nepal kwamen zeker 987 mensen om het leven. Aan de andere kant van de grens, in Tibet, vielen zeker 16 doden. En nog steeds zijn er duizenden vermisten. En de omstreden Chinese webwinkel Shein gaat naar de beurs in Hongkong. Het bedrijf hoopt met de beursgang ruim 1,5 miljard euro op te halen... en zegt dit te willen gebruiken om zijn wereldwijde imago te verbeteren... en de CO2-uitstoot te verminderen. Het weer vanochtend in het zuiden en noorden wat buien. Vanmiddag blijft het droog en geregeld zon bij een graad of 20.
0: Wat er aan de hand is in de regio, hoor je van Richard Hageman. Ries, goedemorgen.
3: Goedemorgen. De drie Mara's die zondagavond uit Avifauna in Alphen aan den Rijn waren ontsnapt, zijn weer gevangen. Twee dieren waren het park uitgegaan en werden zondagavond teruggevonden. Een derde Mara wist zich in Avifauna te verstoppen en is gisterochtend gevangen. De dieren worden binnenkort naar een andere dierentuin gebracht. Avifauna bedankt de politie en de buurt voor hun hulp. De politie is op zoek naar getuigen en camerabeelden na een oplichting en beroving op de Klaverhof in Alphen aan den Rijn. Het incident gebeurde donderdagmiddag tussen 4:15. De verdachte is een man van ongeveer 25 jaar met zwart golvend haar en gezichtsbeharing. Hij droeg een blauw shirt of een blauwe polo. De politie vraagt getuigen op om zich te melden. MMO is het seizoen goed begonnen met een overwinning in de eerste bekerwedstrijd. De ploeg uit Hoogmade won op bezoek bij Kamerik met 2-0. Jari van der Flits en Jelle van Tol maakten de doelpunten. MMO staat daardoor tweede in de pool. Volgende week speelt de ploeg thuis tegen RVC 33 dat de eerste wedstrijd verloor van NSV 46. En tot zover het nieuws uit de regio.
0: Yes, Ries, dankjewel. En dan de verkeersinformatie van de ANWB. Ik vertelde net al, er zijn 10 files te melden in de regio. Ik ga ze niet allemaal doen, maar ondertussen is het meer geworden. Althans, de files die 5 minuten of langer duren. Dus die ga ik dan wel allemaal vertellen. Dat zijn er 7. De A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer staat 8 minuten. De A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Roelofarensveen en Zoetewoudendorp 5. De A12 Den Haag richting Utrecht tussen Gouda en Nieuwebrug een vertraging van 7 minuten te melden. De A12 Utrecht richting Den Haag tussen Blijswijk en Nootdorp 5 minuten. En op diezelfde weg tussen Voorburg en Den Haag-Malieveld 13 minuten. De A20 dan Gouda richting Hoek van Holland tussen Moordrecht en knooppunt Terbrechtseplein 5 minuten vertraging. En tot slot de N11 Leiden richting Bodegraven tussen Bodegraven Centrum en de aansluiting met A12 daar 11 minuten. Hoe is het op het spoor, Ries?
3: Ja, tussen Amsterdam Centraal en Eindhoven Centraal rijden en midden in de cities.

Wel schijnend streef WhatsApp dus. Zometeen waar of niet waar. Ook Bibi Rexha en Faithless hoor je zometeen hier. Eerste muziek van Looking Glass, Jimmy Loves Marianne. Nou, liefdesliedje zo op de radio.

0: This is where it hurts. Ja. Een nieuwe liedje van Bebe Rexha en Faithless in de ochtendshow. Ook Jimmy Lass, Mary Ann van Looking Glass hoorde hier. Zeg, voor de mensen die wel eens luisteren naar de ochtendshow... weten dat wij een spel spelen, waar of niet waar. En dat deden we altijd rond 7:45.
1: Ja.
0: Maar dat hebben we verplaatst dit seizoen. We zijn gisteren begonnen aan het nieuwe radioseizoen. We gaan dagelijks rond 8:45 het spel spelen. Nou, dan moeten we donderdag daar alweer vanaf wijken. Is dan weer jammer, maar goed, maakt niet uit. We hebben daar wat anders voor in de plaats. Wat veel leuker is, moet ik heel eerlijk zeggen. Maar waar of niet waar, gaan we nu weer doen, want daar is zo de tijd voor. Drie stellingen krijgen we van Mr. Thijs from der Dassen. Hij is vandaag weer begonnen aan zijn nieuwe schooljaar en betekent ook dat hij zich weer heeft gemeld. Met drie stellingen, die gaat hij aan ons voorleggen. Wij kunnen daarop antwoorden met waar of niet waar. Zijn ook de enige antwoorden die je erop kunt geven. Ja, je kunt het nog wel eens ter discussie stellen, maar nou ja, we vertrouwen gewoon op de kennis van Thijs wat dat betreft. Maar die antwoorden die kun je kwijt in de app studio11.nl/WhatsApp is dat. En dan stuur dan 1, 2 en 3 de achter waar of niet waar. Zo weten we ook welk antwoord bij welke stelling hoort en kunnen we het ook makkelijk controleren. Nou, Richard Harreman die speelt hem sowieso mee. Ik speel hem ook mee. Ik hoop jij dus ook via de app studio11.nl/WhatsApp. Ben je er klaar voor?
1: Ja hoor, kom erop.
0: Dat is mooi. Dan gaan we luisteren naar Thijs van From the Dustin. Ja, nu zit ik er helemaal in natuurlijk. In dat Engels. Maar het is een hem. Thijs, kom maar door met stelling nummer 1.
2: Welkom bij een nieuwe ronde van Waar of Niet Waar. Een speciale vakantie-editie. Ik hoop dat iedereen een beetje een leuke vakantie heeft gehad. En we beginnen bij stelling nummer 1. In sommige landen is het verboden om zonder shirt door het centrum te lopen. Waar of niet waar?
0: Ja, Thijs die zit nog een beetje in de vakantiemodus. Zeker hebben wij een leuke vakantie gehad. Hopelijk jij ook. Maar ja, is het in sommige landen dus verboden om zonder shirt door het centrum heen te lopen? Ja. Voor de vrouwen is het dan zeg maar in bikini. Laten we het wel even netjes houden natuurlijk. Ja. Is het waar of niet waar? Wat denk jij, Ries?
1: Ik denk dat het waar is.
0: Jij denkt dat het waar is? Ja, ik denk ook dat het waar is. Omdat ik ook een plek ken waar dat zo is.
1: Ja, precies. Ja. Dat wilde ik dus net niet zeggen, want ik wilde de luisteraar niet beïnvloeden.
0: Nee, dat is zo, maar dit is wel toch een beetje om in te komen. Ja, een beetje makkelijk natuurlijk, ja. Dat is in ieder geval ons antwoord op stelling 1. Stelling 2 dan, Thijs?
2: Stelling nummer 2. Vanaf het station van Al van der Rijn, op sommige stranden kan het zand tijdens een storm letterlijk horizontaal in de lucht vliegen. Horizontaal.
0: Horizontaal.
1: Wat heeft dan weer het station Al van der Rijn mee?
0: Ja, die begrijp ik ook niet helemaal. Nog één keertje, Thijs.
2: Stelling nummer 2. Vanaf het station Al van der Rijn, op sommige stranden kan het zand tijdens een storm letterlijk horizontaal in de lucht vliegen. Horizontaal.
0: Horizontaal.
1: Horizontaal. Van links naar rechts, van rechts naar links dus.
0: Ja. Ja, vanaf het, hij staat dus op het station.
1: Ja, dat was
0: hij. Hij moet op weg naar zijn school natuurlijk. Ja. Maar misschien heeft hij wel nu een zandstorm bij het station. Dat zou natuurlijk kunnen dat hij daar ineens aan denkt. Maar horizontaal, kan dat? Is het waar of niet waar?
1: Ik zeg waar.
0: Jij zegt waar.
1: Ja hoor.
0: Ga je er nog een uitleg bij geven of is dit het?
1: Nee, hier hou ik het gewoon bij.
0: Hier hou je het bij. Ja. Ik ga in zoverre wel met jou mee. Sorry, maar ik denk ook dat het waar is.
1: Meelopen.
0: Ja, sorry. Ik heb namelijk het idee dat überhaupt, maakt niet uit hoe het zand waait, maar dat het überhaupt horizontaal, verticaal, schuin, diagonaal, al die termen, dat het zeg maar op die manier kan waaien.
1: Daarom.
0: Ja. De laatste stelling nummer 3 tot slot.
2: En stelling nummer 3. Een vliegtuig vliegt sneller wanneer het tijdens een vlucht zwaarder wordt. Waar of niet waar?
0: Hoe kan een vliegtuig nou zwaarder worden?
1: Het wordt toch alleen maar licht, hè?
0: Ja, dat lijkt mij wel. Ik bedoel, ja, of mensen moeten veel naar het toilet gaan, maar volgens mij wordt het gewoon in de lucht zo gelegen.
1: Nee, dat wordt opgeslagen.
0: Wordt het opgeslagen? Dan wordt het zwaarder.
1: Nee, juist niet. Dat zit toch al in je lichaam. Dan gaat het alleen maar naar het toilet. Het is alleen maar verplaatsen van het gewicht.
0: Ja, maar dus met water dan. Nou,
1: nee, dat.
0: De theorie zit eraan vast.
1: Nee, is het waar of niet waar? En sowieso, je verbruikt kerosine, dus hij wordt lichter.
0: Ja,
1: dus
0: nee, dat is waar, inderdaad.
1: Dus ik zeg niet waar.
0: Nee, maar het gaat natuurlijk om of dat hij sneller wordt. De stelling nog één keer, Thijs, nog één keer helemaal. Want anders hebben we onduidelijkheid.
2: En stelling nummer 3. Een vliegtuig vliegt sneller wanneer het tijdens een vlucht zwaarder wordt.
0: Ja.
2: Waar of niet waar?
0: Waar of niet waar?
1: Ik zeg niet waar.
0: Jij zegt niet waar. Ja, het is heel saai. Ik zou ook zeggen niet waar. Maar ja, oké, voor het spelelement zeg ik waar.
1: Oké.
0: Dan hebben we in ieder geval één verschillend antwoord. Want anders dan hebben we zo meteen weer ruzie dat alles gelijk is en zo. En dan dat wil je helemaal niet. is het waar of niet waar? Wat denk jij? De stellingen 1, 2 en 3. Zet dat ook in je bericht. 1, 2 en 3, daarachter waar of niet waar.
1: En je naam.
0: En je naam vinden we ook leuk om even te vermelden. Zeker als je de dagbeheerder bent geworden. Studio11.nl/WhatsApp is het adres om dat door te geven. Wil je ze nog één keer halen, Thijs? Want dat vinden we wel fijn.
2: Welkom bij een nieuwe ronde van Waar of Niet Waar. Een speciale vakantie-editie. Ik hoop dat iedereen een beetje een leuke vakantie heeft gehad.
0: Ja hoor.
2: En we beginnen bij stelling nummer 1. In sommige landen is het verboden om zonder shirt door het centrum te lopen. Waar of niet waar?
0: Ja, waar of niet waar?
2: Stelling nummer 2. Vanaf het station Al van de Rijn. Op sommige stranden kan het zand tijdens een storm letterlijk horizontaal in de lucht vliegen. Horizontaal.
0: Horizontaal, inderdaad, ja.
2: En stelling nummer 3. Een vliegtuig vliegt sneller wanneer het tijdens een vlucht zwaarder wordt. Waar of niet waar?
0: Waar of niet waar? En dat is natuurlijk de vraag. Studio11.nl, schuin-schrijf WhatsApp. Om jouw antwoord door te geven en wellicht kunnen we jou zo meteen dan uitroepen tot... Dag, winnaar in waar of niet waar. We gaan even de deuren openen van dat enge pandje ergens daar op de hoek. Aan het noordeinde. En dan zie je ineens de Ghostbusters van Walk the Moon.

0: Ghostbusters. Ja, Walk the Moon. Kennen we natuurlijk allemaal van Shut Up and Dance With Me.
1: Maar oh, dat was het, ja.
0: Ja, ik dacht, laat ik deze maar eens een keer doen. Dat is ook eens een keer grappig. Jij zei buiten de uitzending om, ja, waarom moet het nou weer een keer opnieuw gemaakt worden? Want de origineel is toch gewoon beter? Ja, dat is het ook. Alleen, soms dan worden er liedjes wel eens geremaked, omdat het dan wordt gekoppeld aan een serie. Aan een remake van een serie. Of aan een cartoon. Of dat soort dingen. Ik bedoel, hoe heet hij ook weer? Shaggy en... Die hond. Die cartoon.
1: Scooby-Doo.
0: Ah, is natuurlijk ook een beetje gebaseerd op de Ghostbusters verhaal.
1: Ja,
0: nee. Dus zover,
1: een klein beetje. En ik moet wel zeggen, het is dus in 2016 is er een nieuwe Ghostbusters reboot ervan uitgebracht.
0: Ja.
1: En toen hadden ze dus deze plaat gemaakt. Speciaal Walk the Moon.
0: Nou ja, precies. Dus een remake van de serie. En vandaar ook Walk the Moon die zich daaraan heeft gewaagd.
1: Waarvan de plaat eigenlijk ook weer een gejat iets is, hè? Ghostbusters.
0: Want?
1: Nou, origineel uitgebracht door Huey Lewis in the News.
0: Ja.
1: Die hadden een heel ander plaatje, hadden die.
0: Oh, die hadden een heel ander plaatje.
1: En toen heeft Ray Parker Jr. heeft deze plaat gehoord. Van Huey Lewis in the News. Die heeft eigenlijk gewoon deze nieuwe tekst opgemaakt. Heb eigenlijk gewoon grotendeels hetzelfde gehouden. En dus eigenlijk... heel verhaal zit eraan vast in ieder geval. Als je het wil weten, dat kan ik je vertellen. Maar dan ben ik wel even bezig.
0: Ja, laten we dat niet doen. Laten we dat doen maar bij de Nieuwe Dingetjes Radio of zo. Ik bedoel, daar is een programma voor.
1: Een beetje laat, met 10 jaar oude muziek.
0: Nee, dat is ook zo. Ja, dat is geen nieuwe... Dat is old Dingetjes Radio.
1: Alhoewel, ik moet wel zeggen, afgelopen vrijdag werd ik in één keer blij verrast door een nieuwe uitgave van Prince.
0: Ja, dat hoorde ik ook inderdaad.
1: Ja, leuke plaat.
0: Wil je terug horen? Kan. Studio11.nl. Daar zijn we niet. We zijn bij de ochtendshow. En we hebben zojuist de 3 stellingen van Thijs van der Dussen gehoord. In waar of niet waar. En die stelling gaan we nog een keertje herhalen om toch even alles te controleren. Want we hebben jou gevraagd om te antwoorden op die stellingen waar of niet waar. Via de app studio11.nl/WhatsApp. Zullen we beginnen bij de eerste, Ries?
1: Ja, doe maar.
0: Stelling nummer 1, Thijs. Kom maar door.
2: Welkom bij een nieuwe ronde van waar of niet waar. Een speciale vakantie-editie. Ik hoop dat iedereen een beetje een leuke vakantie heeft gehad. En we beginnen bij stelling nummer 1. In sommige landen is het verboden om zonder shirt door het centrum te lopen. Waar of niet waar?
0: Ja, waar of niet waar? Nou, daar zijn we heel stellig in. Wij weten het antwoord. Wij zeggen namelijk waar. Althans, ik vul het nu voor ons beiden in. Maar klopt het ook
1: niet? Ja, we hebben alle twee waar gezegd.
0: Je hebt ook waar gezegd. Is het waar of niet waar, Thijs? Kom maar door.
2: En dan zijn we alweer aangekomen bij de antwoorden. Beginnen bij stelling nummer 1. Die is namelijk waar. Ja, in het verschillende toeristische plaatsen gelden kledingregels en openbare ruimtes. Zo ook om zonder shirt door het centrum te lopen.
0: Ja, er zijn heel veel mensen die bijvoorbeeld zonder shirt een supermarkt in lopen. En daar zijn die supermarkteigenaren niet van gediend. Vandaar dat er een verbod is ingesteld.
1: Stel dat bij een restaurant, dat mag je niet zomaar binnenlopen.
0: Nee, dat lijkt... Dat, je gaat,
1: een barretje.
0: Je gaat toch niet in je bikini daar?
1: Ja, dat.
0: Of in je badpak?
1: Ja, dat.
0: Ja, kom je eruit, zwembad, ga je meteen zitten. Dat is ook zo gek. Stelling nummer 2 dan.
2: Stelling nummer 2. Vanaf het station van Al van de Rijn. Op sommige stranden kan het zand tijdens een storm letterlijk horizontaal in de lucht vliegen. Horizontaal.
0: Ja, van links naar rechts is.

0: is.
1: En diagonaal is van ja, schuin, van beneden naar boven of van boven naar beneden. En dan heb je ook nog verticaal van boven naar beneden en van beneden naar boven. Ja. Om het makkelijker te maken. Ja, wat heb je geantwoord, Ries?
2: Ik heb gezegd waar.
1: Ja, ik ging daarin mee, hè? Ik zei
2: ja,
1: ook,
2: ja,
1: waar.
2: Ja, ja. Ook waar.
1: Is het waar of niet waar, Thijs?
3: Stelling nummer 2 is ook waar. Ja, sterke wind kan zandkorrels meters door de lucht verplaatsen. En dus ook horizontaal omhoog, wanneer de wind van een bepaalde manier het zand kruist.
1: Ja, af en toe heb je echt van die zandwinden, zandstormen. Ja, dat daar hoef je niet voor naar een spa of wat dan ook. Dan kun je gewoon lekker op het strand blijven liggen. Dat is echt heel naar, is dat. Maar goed, het antwoord is dus waar op stelling nummer 2. Stelling nummer 3 tot slot.
3: En stelling nummer 3. Een vliegtuig vliegt sneller wanneer het tijdens een vlucht zwaarder wordt. Waar of niet waar?
1: Ja, hier was een klein beetje discussie over. Want ja, kan een vliegtuig tijdens de vlucht nou zwaarder worden? Wat ons betreft niet. Maar ja, voor het spelelement heb ik wel anders geantwoord dan dat ik officieel wilde.
2: Ja.
1: Maar jij gaf in ieder geval als antwoord, Ries.
2: Niet waar.
1: Niet waar. Ja, ik zei dus dan maar waar. Waar of niet waar, Thijs?
3: En het antwoord op stelling nummer 3, de laatste stelling van vandaag, is niet waar. Nee, een zwaarder vliegtuig heeft juist meer lift nodig en is daardoor minder efficiënt en dus ook langzamer.
1: Ja. Nou. Heel spannend is het wat dat betreft niet. Want we wisten eigenlijk allebei dat stelling nummer 3 niet waar zou zijn. En daarmee ja, heb ik het fout. En heeft Richard Harreman het goed. Maar het gaat niet om ons, het gaat om jou. Wie kunnen we uitroepen vandaag als dagwinnaar van Waar of Niet Waar voor dinsdag 1 september 2026? De goede antwoordvolgorde had moeten zijn...
2: Waar, niet waar.
1: En dat is precies wat Lieke heeft geappt via de app studiealf.nl/WhatsApp. Oftewel, gefeliciteerd! Lieke, jij bent de dagwinnaar van Waar of Niet Waar voor deze dinsdag 1 september. Dat ben je ook meteen de allerlaatste dagwinnaar voor deze dinsdag 1 september in Waar of Niet Waar. Want
2: ja,
1: die van 2026 komt nooit meer terug. Volgend jaar wel weer, maar ja, dan is het 2027. Dus een bijzondere uitgave van de dagwinnaar vandaag. En Lieke, speciaal voor jou krijg je ook nog 3 stickers opgestuurd. Dus dan moet je even je adresgegevens doorsturen. En dan zorgen wij ervoor dat het jouw kant op komt. Dus van harte.
2: Ja.
1: Morgen in de ochtendshow, 9:15, spelen we weer Waar of Niet Waar.

0: lieve mensen. Het is pauze.
1: Tot zo.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Oh, we gaan straks even snel door.
4: Het is een doelpunt, ja hoor.
5: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi juist.
3: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
4: Hij schiet hem in het doel.
6: Wij zijn erbij.
4: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
6: Jij bent erbij.
4: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
6: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
7: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
6: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
8: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
6: Vacature@studioalve.nl.
2: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: De Ochtendshow.
10: Hele goedemorgen, 8:58 is het. De dinsdagochtendshow, Studio van Kagebrazem. Tijd voor het nieuws van 9:00. Door het NOS.
11: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij een schietpartij in Overasselt onder Nijmegen is vannacht iemand omgekomen. Twee agenten die op de melding afkwamen, die raakten gewond. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. Meerdere mensen zijn aangehouden. Wie het zijn en om hoeveel mensen het gaat, dat zegt de politie niet. Ook niet wat er is gebeurd. De inflatie bleef vorige maand ongeveer gelijk. De prijzen die waren in augustus 3,3% hoger dan een jaar geleden, blijkt uit een eerste snelle raming van het CBS. Het leven werd iets duurder door de oplopende energieprijzen vanwege de situatie in het Midden-Oosten.
12: Ja, dat is een beetje het bekende verhaal. Het zit hem vooral bij energie. En ja, het lijkt erop dat het nu niet alleen komt door hogere prijzen van benzine en diesel, maar dat er ook in de energierekening wel wat zichtbaar is.
11: De prijzen van voeding, drank en tabak die daalden iets met 0,5%. De Chinese webwinkel Shein heeft sinds vannacht een beursnotering in Hongkong. Erg goed gaat het nog niet, want het aandeel daalde gelijk 10% in waarde na de introductie. Shein, dat onder meer spotgoedkope kleding aanbiedt, hoopt met de beursgang ruim 1,5 miljard euro op te halen en zegt dit te willen gebruiken om zijn wereldwijde imago te verbeteren en de CO2-uitstoot te verminderen. En ook moeten pakjes sneller en goedkoper naar de bestemming. En de meteorologische zomer is nog maar net voorbij, maar bij Rijkswaterstaat zijn ze al druk bezig met de voorbereidingen voor de winter. Het wintermateriaal moet worden gekeurd en de voertuigen worden winterklaargemaakt. Het
13: contrast wordt wel steeds groter. Hè. Door klimaatverandering zul je zien dat in september natuurlijk de temperaturen nog behoorlijk hoog zijn. Iedereen heeft de zomer nog in zijn bol. Maar 1 oktober start officieel het gladheidsseizoen. Dit is eigenlijk wel weer de aftrap. En we moeten er klaar voor zijn.
11: En vanaf oktober moeten de wagens dus direct de weg op kunnen bij vorst. Het weer vanochtend veel zon, maar ook kans op een bui. Vanmiddag zon en wolken en bijna overal droog. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen weer zon, wolken en hier en daar een bui, dan iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
10: Ja, lange dienst waarschijnlijk voor Michel Kuhne. Het is ochtend inderdaad, geen nacht. Weten we dat ook weer. Zeg het nieuws uit de regio dan. Richard Harman, goedemorgen.
14: Goedemorgen. Shit, gaat hij helemaal verkeerd weer. Hij schiet omhoog.
10: Ja, je hebt altijd ruzie met computers, hè? Ja, dat is echt ongelooflijk.
14: Ja, dat. Ja. Ja, de drie grote kastanjebomen tegenover de Adventskerk in Alphen aan de Rijn krijgen vervangers. De bomen moesten vorig jaar vanwege de kastanjebloedingsziekte worden gekapt. De gemeente plant na de jaarmarkt van 16 september drie nieuwe bomen. 1 grote exemplaar en 2 kleinere. Ook komen er plantenbakken en bankjes. De precieze boomsoort is niet bekendgemaakt. Bij een woningbrand aan het Eekhoorntjesbrood in Alphen aan de Rijn zijn vrijdagochtend 2 bewoners door de brandweer naar buiten gehaald. Omdat zij niet reageerden op de rookmelders, sloeg de brandweer een ruit van een deur in. 2 mensen zijn aangekeken door ambulancepersoneel, maar hoefden niet naar het ziekenhuis. De brand was na iets meer dan een uur geblust. De oorzaak is onbekend. Kikkers 69 is goed begonnen aan het bekertoernooi. De ploeg uit Leimuiden won met 4-2 van mede vijfde klasse sportief. Kikkers kwam via Sebastian Huisloot op voorsprong, maar keek na rust tegen een 2-1 achterstand aan. Adriaan Roos, Kevin Ekelschot en Romano Kerkhoff bezorgden Kikkers alsnog de overwinning. Volgende week speelt de ploeg uit tegen Altior in Langerij. En tot zover het nieuws uit de regio.
10: Yes, Ries, dankjewel. En dan de verkeersinformatie van de ANWB. Er zijn nog 6 meldingen over. Er zijn er zo'n 5 die... Nee, ik ga ze allemaal doen dan. Dat vind ik een beetje onzin. om het maar één niet te melden. Want ze zijn allemaal even belangrijk. De A4, Den Haag richting Amsterdam. Tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwmeer, 6 minuten. De A4, Amsterdam richting Den Haag. Tussen Roelevarensveen en Leidschendam, 12. De A12, Den Haag richting Utrecht. Tussen Woerden en Harmelen, 3 minuten vertraging. De A12, Utrecht richting Den Haag. Tussen Blijswijk en Noorddorp, 5. De A20 dan, Gouden richting Hoek van Holland. Tussen knooppunt Gouwen en knooppunt Terbrechtseplein, 8 minuten. En de N207 Bergambacht richting Alphen aan de Rijn. Tussen afrit Haastrecht en de aansluiting met de N457. Daar een vertraging te melden van 8 minuten. Oest op het spoor.
14: Ja, door een defect spoor rijden er minder intercities tussen Amsterdam Centraal en Eindhoven Centraal. En ook tussen Amsterdam Centraal en Amsterdam Sloterdijk. Dat duurt naar verwachting allemaal tot 2:15. En ook minder splinters door het defecte spoor tussen Breukelen en Maarsen. En dat duurt allemaal tot 9:45. Dus hou voor je vertrek even de reisplanner in de gaten.
9: De Ochtendshow met Wesley Hoek.

0: vergelijkingen zijn al veel gemaakt. Amy Winehouse. Birdie. Maar ze heet Sienna Spiro.
1: Ik ben al Sia en dat vind ik er ook wel naar klinken.
0: Oh ja, een beetje dat schorre stemmetje wat er staat. Great Expectation hoorde hier. Daarvan ook de Red Hot Chili Peppers en Fortune Faded in de ochtendshow. Goedemorgen. We spreken over 14 minuten over 9, dinsdag 1 september vandaag. Ja, vandaag in het nieuws, de Leimeidebrug. Daar is veel over te doen geweest in de afgelopen periode.
1: Wordt die vervangen?
0: Nou ja, dat is een beetje de vraag. De brug die inmiddels vaker in het nieuws staat dan menig Kamerlid, lijkt het wel. Het Noord-Hollandse CDA wil dat de provincie serieus nadenkt over een tunnel vanwege de vele storingen. De provincie zegt eerst te willen kijken of de ellende langdurig aanhoudt. En daarna is dat nog dat kleine detail van geld.
1: Oh ja.
0: Ja, dat schijnt ook nog best een ding te zijn namelijk. Om een tunnel even te realiseren daar. Buiten het feit omdat het dan ook langdurig buiten gebruik is, hè, die kant van Leimuiden. Dus, in Roedevarensveen dan organiseerde de 20-jarige Denzel Keuler en zijn vader Remco de eerste Veense zomer. Ze botsten thuis geregeld over de aanpak, maar het doel was simpel. Een gratis tweedaags festival met muziek en gezelligheid. Zonder gezeur. Ja. Ook tussen die twee. Nou, uiteindelijk is het gelukt, want vader en zoon knokken aan tafel, zodat de rest kan dansen onder de watertoren. Ja, er komt dus dat festival, dus dat is lekker. Ja, ja. En de Alfse actiegroep, een Alfse actiegroep is boos over de minimale afstand die het kabinet wil hanteren tussen windmolens en woningen. Volgens de actiegroep klinkt bescherming mooi, maar biedt de voorgestelde norm omwonenden onvoldoende zekerheid. Windenergie blijft zo een dossier met veel tegenwind en die kwam dit keer niet eens van de molens.
1: Ja, dat is echt een flink hoofdpijn iets is dat.
0: Ja, dat blijft ook maar doorkabbelen, hè? Dat is echt ongelooflijk. Ja. We weten eigenlijk nog steeds niet wat er staat te gebeuren. Dit is, ik denk al een jaar is dit aan de gang. Volgens mij vorige keer ook, vorig jaar na het zomerreces zouden uitsluitsen komen. Uiteindelijk is dat er nog steeds niet. Nu na het zomerreces zouden opnieuw uitsluitsen moeten komen. Maar ja, we weten het niet. Ja. Nee. Wat heb jij in het nieuws, Richard?
1: Wat heb ik in het nieuws? Hij komt er iedere keer op
0: het moment. Ik roep het 6 keer voordat we...
1: Heeft hij net geroepen? Serieus?
0: Ja, we hebben getuigen in de studio vandaag. Dus dat, je komt er niet meer weg, meneer Harreman.
1: Oké, nou goed. Het Goois Natuurreservaat adviseert hondenbezitters om honden voorlopig aangeleid en dichtbij te houden in natuurgebieden in het Gooi. Aanleiding is dat dit weekend een wolf is gezien in de bebouwde kom van Laren. De wolf werd zondagochtend gezien op de Naardenstraat. Het dier stak de weg over en liep in de richting van een vrouw met twee hondjes, maar maakte al snel rechtsomkeerd. Of het dier nog in de regio is, is niet bekend en volgens het natuurreservaat is er geen reden om de natuurgebieden te mijden. Als de wolf vaker in het Gooi wordt gezien, worden waarschijnlijk extra maatregelen genomen. Lijkt me altijd wel een apart iets. Dan loop je gewoon over straat met je honden of wat dan ook, en je ziet in één keer een wolf op je afkomen.
0: Ja, dat is eigenlijk ook een soort van hond, alleen dan iets groter. Ja. Dat is niet, hey Vicky, af. Nee, dat is wel een wegrennen eigenlijk.
1: Ja,
0: rennen is ook niet een goed idee.
1: Niet doen, nee. Dan worden ze juist getriggerd.
0: Ja, daarom. Dus dat werkt als een rode stier.
1: Een rode lap op een stier.
0: Al schijnt dat volgens waar of niet waar, Thijs van der Tussen, niet waar te zijn. Het
1: is gewoon omdat hij jou gewoon irritant vindt, dan valt hij aan. Dat is het gewoon.
0: Omdat hij mij irritant vindt?
1: Ja, je staat te wapperen als een of andere malle met zijn ding. Ja, dan heb je iets van een joh, rot op.
0: Oh, zo op die manier, ja. Dat zou ik niet doen, inderdaad. Laat dat maar achterwegen.
1: Moet ik er nog even zin, of niet?
0: Nou, ik heb nog wel wat anders, want Pathé, ga je wel eens naar de bioscoop?
1: Niet zoveel, maar als dat ik vroeger ging inzetten. Ik ben volgens mij de afgelopen 10 jaar al niet meer geweest.
0: Niet? Tien jaar al niet naar de bioscoop?
1: Volgens mij al 10 jaar niet naar de bioscoop.
0: Oh, dat vind ik vrij lang, inderdaad.
1: Ja, goed, je hebt natuurlijk al die streamingsdiensten en zo. Ik ben geabonneerd op 3 verschillende streamingsdiensten.
0: Ja.
1: Weet je, dat is niet meer nodig.
0: Maar wacht je dan als er een nieuwe film uitkomt waar je al heel lang op zit te wachten totdat hij op zo'n streamingsdienst komt? Dat vind ik dan wel vrij lang vaak duren.
1: Ja, films zijn niet zo erg. Ik bedoel, tegenwoordig, als na 2 maanden zo komen ze al op een streamingsdienst terecht, die films. Dus.
0: Ah, oké. Okay. Nou ja, goed. Pathé die heeft in ieder geval winst geboekt in de afgelopen tijd. 1.750.000 bezoekers hebben ze in de beste maand uit de Nederlandse geschiedenis beleefd. Vooral The Odyssey. Mm-hmm. Spider-Man Brand New Day, hè, dat is één titel. Dat zijn de trekkers van de bioscoop.
1: Ja, maar dat zijn natuurlijk ook echt de grote knallers zijn dat natuurlijk op dit moment.
0: Weet je wat ook heeft geholpen?
1: Nou?
0: De hitte.
1: Ja,
0: want in zo'n bioscoop is het vaak, die zijn vaak geairco'd, waardoor je een beetje de koelte kan opzoeken.
1: Ja.
0: En dat mensen dan denken rond een uurtje of 12 middags, nou, het is mij te warm, ik ga lekker naar de bioscoop, want daar is er wel airco.
1: Ja.
0: Goed, Nederland dacht massaal buitensmelt of binnen popcorn eten. Nou ja, dat popcorn eten, dat mag je zelf bepalen, maar doe mij die airco maar. Maar als je nu, heb je überhaupt een idee wat er nu op dit moment in de bioscoop draait?
1: Ja,
0: ik heb geen idee.
1: Ja, ik wel. Ik weet toevallig dat Odyssey en Spider-Man draaien in de bioscoop.
0: Ze zijn ook niet echt trekkers voor mij om naar de bioscoop te gaan.
1: Jij bent daar niet zo van, hè?
0: Nou, niet van dat soort films, nee. Ja,
1: maar wat voor films ben je dan?
0: Ja, de laatste film waar ik naartoe ben geweest was Dickie Dick.
1: Oh, je van net zeggen, ja.
0: Deel 2.
1: Met de kleine natuurlijk. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja.
0: Ja, het is ook zo, weet je wel, als je net, nou ja, net ouder bent geworden. Ik bedoel, het kind is 4,5. Maar dat we toch niet, zeg maar, beslissen om, als we een avondje vrij te hebben, om dan naar de bioscoop te gaan of zo. Want dan zit je alsnog niet met elkaar te babbelen. Wat dan eindelijk een keer kan.
1: Dat.
0: Of dat je elkaar kan aankijken omdat het donker is. Of omdat er alsnog niet kinderen gillen. Omdat je naar een bepaalde film gaat waar er misschien ook wel kinderen aanwezig zijn.
1: Ja, dat is ook zo. De laatste keer wat ik zeg, dat is 10 jaar geleden. Ik weet niet eens meer precies welke film dat is geweest. Maar het enige wat ik nog wel weet is dat mijn vrouw in één keer naast me lag te slapen.
0: Was het zo'n saaie film, ja?
1: Nee, het was geen saaie film, maar ze was hartstikke moe. Ja, dat heb je met mijn jong kind. Hè? Die waren
0: precies.
1: Net nog 2 of zo toen. Dus,
0: ongelooflijk.
1: Ja.
0: Nou ja, maar nou, zou je wel willen naar zo'n Odyssey of Spider-Man? Of zeg je nou, wacht je toch wel op die streamingsdienst?
1: Nou ja, weet je, ik zou het niet, ik zou geen nee zeggen als jij zou zeggen. Vond je wel van, ja, dan zou ik geen nee zeggen, denk ik.
0: Nee. Ik ga het niet vragen, want ik ga al naar een concert zaterdag.
1: Ik heb geen tijd, dus...
0: Nee, dat is ook zo. Ik ook niet.
1: Ja, gaat het nog steeds door, dat concert?
0: Ja, zeker. De Black Keys, zaterdag. Ik heb er zin in.
1: Je gaat met je vrouw heen, toch?

0: biedt zijn excuses aan.
1: Oh.
0: Jet Verbal aan zijn moeder. Zo heet het plaatje ook. Sorry mama. Maar dat... Ja, het gaat over een moeilijke periode die hij door heeft gemaakt. Jelte heet hij in het echt. Hij was diep verslaafd aan allerlei soorten drugs en zo. Mm-hmm. En hij zingt over hoe zijn moeder machteloos langs de zijlijn stond te kijken. En moest aanzien hoe het gewoon helemaal misging met hem. Maar inmiddels is hij clean, is hij weer helemaal terug. Ook met zijn muziek. En vandaar dus ook dat plaatje. Sorry mama, Jet Rebel. Fijn. Ik weet nog dat ik een van de eerste keren naar... toen hij een beetje aan het opkomen was... naar een concert van hem was geweest in Amsterdam. Ik durf even niet meer te zeggen welke zaal dat was. Maar hij speelde om 8:00 s'avonds. Althans, toen begon het. Nou, uiteindelijk werd het 9:00.
2: Ja.
0: Maar hij speelde... Nou, naar verwachting tot 11:00. 2 uurtjes concert, prima.
2: Okay.
0: Voor Jet Rebel, opkomende artiest, is
2: ja,
0: het prima.
2: Ja, precies, ja.
0: Ja. Totdat op een gegeven moment het 1:00 was. En dat ik dacht, nou, dit is wel... Ik moet mijn laatste trein halen, ik ga weg.
2: Oh ja.
0: Maar op een gegeven moment werd het een jam-sessie. Was hij gewoon live, openlijk aan de jammen met alles en iedereen. En dat, ja, ik zag wel sommige mensen ook denken van... Nou jongens, nou hebben we het wel gehad. Het is voor de zoveelste keer dat ik die plaatje hoor. Alleen dan op een andere manier.
2: Nu zijn we klaar.
0: Nu zijn we klaar. Dus ja. Op een gegeven moment liep die zaal een beetje leeg, maar... Het was op een gegeven moment 1:00. Ik denk, nou, het is, maar dat was ook een beetje in de periode dat die drugsverslaving begon.
2: Dus, oh ja.
0: Maar sorry, mama.

0: Antwerpen. Dus jij hebt trouwens ook nog een nieuwtje, meneer Harreman, van een favoriete attractiepark. Ja. En daarvoor moet ik namelijk dit even instarten, want dat hoort erbij. Er is iets aan de hand. Wat is er aan de hand?
1: De Efteling die opent op 1 december het vernieuwde themagebied Ravelijn. Bezoekers kunnen daar een nieuwe parkshow bekijken en kennis maken met de attractie Ravenring. Ook komen er nieuwe horecagelegenheid en een souvenirwinkel. Ravelijn is al bijna een jaar gesloten vanwege de vernieuwing. De herinrichting kost in totaal 20 miljoen euro.
0: Nou, dat wordt met geld gesmeten daar, hè, in dat park. Dat
1: is bizar, maar het is een stichting, hè, volgens mij.
0: Is dat zo?
1: Volgens mij is het een stichting. Nee, mogen ze geen winstoogmerk hebben, volgens mij.
0: Okay, nou ja,
1: maar dat weet ik niet zeker.
0: Ze zijn van allerlei dingen zijn ze eraan bouwen. Volgens mij komt er ook een heel nieuw gedeelte bij. En allerlei attracties worden er ook weer aangekondigd. Zo is er ook een duurste attractie van Nederland of ter wereld. Ik weet niet meer wat het precies... Nou, niet ter wereld, want er moet dan een achtbaan zijn. Maar er zou een duurste attractie in ieder geval van Nederland zouden worden neergezet. 50, 60 miljoen zou het kosten. Mm-hmm. En de vernieuwing eigenlijk van Ravelijn kost dus 20 miljoen euro extra.
1: Ja dat.
0: Dus en dan snap ik wel dat je een souvenirwinkel naast, want je moet ook terugverdienen.
1: Ja. Ik zit daar zo op te zoeken. De Efteling is een besloten vennootschap.
0: Okay.
1: Met de Stichting Natuurpark De Efteling als enige groot aandeelhouder.
0: Okay,
1: dus maar op die manier dan.
0: Okay. Maar officieel is wel gewoon commercieel allemaal.
1: Maar ben je wel eens naar die show geweest?
0: Ben ik naar het park geweest? Nee,
1: ben je wel eens naar de show van Ravelijn zelf geweest?
0: Oeh, nee, volgens mij niet.
1: Oh nee, ben je wel wat gemist hoor. Wel mooi was dat.
0: Ik ben 1 keer in de Efteling geweest. Dat is denk ik... dat was in mei trouwens van dit jaar. Maar toen was hij al gesloten. En daarvoor ben ik al echt jarenlang niet geweest. Moet ik weer wachten? Wanneer gaat hij open?
1: 1 december.
0: Dat is al snel.
1: Dat is best wel snel,
0: dus voor de wintereditie is het alweer...
1: Ja, maar dat moet ik ook zeggen. Weet je, als zij dus met een nieuwe attractie komen en gaan het opbouwen... dan staat binnen een zucht en een scheet staat een nieuwe attractie er.
0: Ja.
1: En dan is het ook helemaal netjes aangekleed en hoe noem je dat? Gethemateerd?
0: Gethematiseerd.
1: Ja, gethematiseerd. Oké, wat dat. Maar dat.
0: De vraag is alleen of er dan niet van die bugs in zitten nog. Van die kinderziektes. Dat is vaak op het begin wel, hè?
1: Ja, dat hebben ze bij Dans Macabre de laatste ook gehad. Dus, ja. Dank u wel.
2: Dank u wel. Pardon.
0: Geef niet, hoor. We gaan nog niet naar huis. Nog langer niet.

0: Pizza Hut. Umpa, umpa, umpa, umpa, umpa, umpa, hey! Nog 161 dagen tot carnaval. Ja, 7 februari staat op programma. Althans, in vele steden van het land. Waarschijnlijk bij ons is het op zaterdag 6 februari. Dus dan nog 160 dagen. Zo lang nog? Dat duurt toch wel even, ja. Zo lang nog? Ik moet het nog even wat halen.
1: Ja, dat is wel. Ja.
0: Zeg, het is inmiddels 9:30. Zometeen in de ochtendshow dan hebben we weer het Rad van Fortuin. Jij bepaalt wie wij gaan draaien door te stemmen. Dat kan via @studiohalf op Instagram. In de story vind je de poll met 2 opties. 1 daarvan mogen we dus draaien en jij bepaalt dat door dus te stemmen. 9:45 is de deadline, dus ja, daarvoor moet dat binnen zijn. @studiohalf op Instagram dus. En ook zometeen natuurlijk het nieuws uit de regio. En daar zit onder andere in...
2: een steekincident in Hunsel. En wat dat te maken heeft met Alphen, dat hoor je straks.
0: Hier staat voor het nieuws van de NOS.
3: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Er is een schietpartij geweest in Overasselt bij Nijmegen. Daarbij is iemand omgekomen. 2 agenten die op de melding afkwamen, die raakten gewond. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. Wat er is gebeurd, dat wil de politie nog niet zeggen. Het dodental na de ramp in Nepal en Tibet is opgelopen tot boven de 1000. In Nepal kwamen zeker 987 mensen om het leven. Aan de andere kant van de grens, in Tibet, vielen zeker 16 doden. En nog steeds zijn er duizenden vermisten. En de omstreden Chinese webwinkel Shein gaat naar de beurs in Hongkong. Het bedrijf hoopt met de beursgang ruim 1,5 miljard euro op te halen... en zegt dit te willen gebruiken om zijn wereldwijde imago te verbeteren... en de CO2-uitstoot te verminderen. Het weer vanochtend in het zuiden en noorden wat buien. Vanmiddag blijft het droog en geregeld zon bij een graad of 20.
0: Dan terug naar de regio. En daar is ook nieuws. Want ja, Ries, wat is er aan de hand? Jij weet dat. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. 2 vrouwen uit Alphen aan de Rijn zijn in de nacht van zaterdag op zondag... betrokken geraakt bij een steekincident in het Limburgse Hunsel. Een 42-jarige vrouw uit Alphen raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Een 40-jarige vrouw uit Alphen is aangehouden als verdachte. De politie onderzoekt wat er aan het incident vooraf ging en wat de toedracht is. De nieuwe regels voor woningzoekenden in 13 gemeenten in onze regio gaan vandaag in. Wie zijn jaarlijkse betaling aan huren in Holland-Rijnland niet op tijd voldoet... verliest de inschrijving en alle opgebouwde wachttijd. Woningzoekenden krijgen vooraf herinneringen per e-mail en sms. De organisatie adviseert een doorlopende machtiging af te geven... zodat de inschrijving automatisch actief blijft.
0: Belachelijk.
2: Team Bij René heeft zondag het beachvolleybaltoernooi in Leimuiden gewonnen... In de finale werd het team De Glazenwassers verslagen. Bij René pakte daarmee voor de 2e keer op rij de titel. Aan het toernooi deden 15 teams mee, verdeeld over 3 pools. Na afloop werd het evenement afgesloten met een feest in een café bij René. En tot zover het nieuws uit de regio.
0: Ja, en mochten de glazenwassers weer aan de slag om de glazen te wassen?
2: Ja, dat ook, ja. Dat,
0: want het was een groot feest uiteindelijk.
2: Het was een grote Leimuiden.
0: Dankjewel, Ries. Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Ja, het is rustiger geworden, hoor. En dat is naar verwachting altijd rond 9:30. Toch is er 1 file te melden. Die is te vinden op de A44 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Leiden en Wassenaar staat op dit moment 2 kilometer. De vertraging duurt 8 minuten. Hoe is het op het spoor verder?
2: Ja, door een defect spoor rijden er minder intercities... tussen Amsterdam Centraal en Eindhoven Centraal... en ook tussen Amsterdam Centraal en Amsterdam Sloterdijk. Dat duurt naar verwachting allemaal tot 2:15. Dan de andere melding, ook door een defect spoor... tussen Breukelen en Maarsen rijden er minder sprinters... en dat duurt dan tenminste tot 9:45. Iedereen.

0: was. Mm-hmm. En hij wel. Maar zij is dus nou zelf verder gegaan.
1: Daar zijn allebei solo verder gegaan. Okay. En ik moet heel eerlijk zeggen, het valt me niet tegen.
0: Okay.
1: Wat ze produceert met Terug bij je af.
0: Dus, ja, goed, als het live maar leuk is. En dat vond ik een beetje tegenvallen met...
1: Met Lotje.
0: Met Lotje, inderdaad, ja.
1: De vraag is of dat live ook goed is, want dat hebben we nog niet kunnen aanhoren. Maar dat gaat binnenkort, als het goed is, wel gebeuren. Dus okay. Ben benieuwd. Maar goed, dan moeten we ook wel meer liedjes maken. Want alleen bij Terug bij af, dan heb je maar één liedje en dan is een optreden heel snel voorbij.
0: Ja, precies dat.
1: Het is geen optreden van Jet Rebel, om het maar zo te noemen. Zeg, we gaan even muziek draaien wat jij graag wilt horen. En daar hebben we iets voor in het leven geroepen. Namelijk het Rad van Fortuin.
2: Het Rad.
3: Ga je gang.
1: Hans, dankjewel. Het Rad van Fortuin. Twee platen uit een categorie hebben voor je klaargezet. De categorie...
0: Albumtracks.
1: Ja, is gisteren het rad op stil komen te staan. En vandaar dat we twee opties daarvoor hebben uitgekozen. Die staan klaar via het studio of op Instagram. Je hebt de tijd gehad om daarop te kunnen stemmen. Want uiteindelijk moeten we zo de winnaar bekend gaan maken. Je krijgt van mij nog een seconde of 30 om dat te doen. Want via @studio of op Instagram kon je daar dus op stemmen. Welke optie ben jij voor gegaan, Maurice?
0: Ik ben gegaan voor The Chain van Fleetwood Mac. En ik zie dat hij niet in het systeem staat hierzo.
1: Oké.
0: Okay. Je hebt hem verkeerd. Je hebt die van gisteren nog erin staan voor mij.
1: Nee, oh, dat klopt inderdaad. Want ik moest gisteren even snel weg. Maar dat gaat helemaal goed komen zo meteen. Okay. Ik ben ook voor een albumtrack gegaan. Ik ben namelijk voor het album van S10 gegaan. Daarop... mijn haren ruiken naar vuur is dat album.
0: Ja.
1: En daarop staat een nummer. Best wel een lekker rocknummer. Wat je niet per se van S10 gewend bent. Noem me wild heet hij.
0: Oké.
1: Okay. Dus dat vond ik wel een lekker plaatje. Maar goed, het gaat niet om ons. Het gaat uiteindelijk om jou. Waar is het meeste op gestemd? Via @studio of op Instagram. Ben je er klaar voor om de winnaar bekend te maken?
0: Ja, zeker.
1: Nou, nog niet helemaal natuurlijk, want we moeten de computer eerst nog even alles laten berekenen.
0: Ja, dat is waar.

0: in de categorie album tracks wordt het Fleetwood Mac of toch S10?
1: Ja, je kan merken dat een hoop mensen terug zijn van vakantie. Gisteren was het een beetje spaarzaam, de mensen die hadden gereageerd. Maar nu toch heel veel mensen gereageerd. En dat heeft erin geresulteerd dat met 88% van de stemmen we een winnaar hebben. En dat is geworden Fleetwood Mac and the Chain.
2: Het Rad van Fortuin.

0: Fleetwood Mac en The Chain. Het is de winnaar van het Rad van Fortuin van vandaag in de categorie Album Tracks. Waar we twee opties hadden. Fleetwood Mac en S10. En uiteindelijk ben je voor 88% van de stemmen gegaan voor The Chain, dus van Fleetwood Mac. Morgen in de ochtendshow, uiteraard rond 9:45, weer een nieuwe Rad van Fortuin. Daarvoor moeten we wel even aan het rad rijden om een nieuwe categorie te bepalen.
1: Het Rad van Fortuin.
2: Misschien even goed om te melden.
0: Wat wil je melden?
2: Goed om te melden dat we wat nieuwe categorieën hebben.
0: Ja, we hebben een aantal veranderingen doorgebracht.
2: Ja. Ik zie hier staan de wilde schijf.
0: Ja, dat is meteen ook een leuke, want daarin dat is gewoon eigenlijk een vrije keuze. Kunnen we gewoon bepalen wat we zelf lekker vinden. En dan uiteindelijk aan jou om dan te stemmen wat jij lekker vindt.
2: Maar daarnaast staat dan ook nog One Hit Wonder.
0: Ja, One Hit Wonder. Zo, ik krijg er eerst mijn schot uit. One Hit Wonder. We kennen van die eendagsvliegjes, hè? Ja. Daar gaat het dan om. Je begon al meteen over One Day Fly. Maar als dat de enige is, dat is zeker niet de enige. Dus dat gaat helemaal goed komen. Maar goed, welke wordt het morgen? Daarvoor ga jij aan het rad draaien.
2: Yes.
0: Ben jij er klaar voor?
2: Ik ben er helemaal klaar voor.
0: 3, 2, 1, daar gaat-ie.
2: Nou, hij staat op het valreep tussen boy/girlband of One Hit Wonder. En hij valt toch iets meer naar One Hit Wonder toe. Dus...
0: Ja, natuurlijk. Hij stond in een nieuwe categorie natuurlijk.
2: Hij stond letterlijk zo.
0: Ja, dat kan ik niet zien, want je scherm.
2: Zo stond hij.
0: Oh, zo. Ja, maar pijltje hangt toch wel wat meer inderdaad naar One Hit Wonder.
2: Ja, daarom.
0: Ja. Okay. Dus eendagsvliegen worden het dan morgen in de ochtendshow. Althans, één daarvan mogen we draaien. Aan jou te bepalen welke dat gaat worden. Door te stemmen via @CDLF op Instagram. En uiteindelijk hoor je de winnaar rond 9:45. Maar doe het vooral. Vanmiddag komt hij online. Hè? Dan wordt weer op Instagram gezet. Dus @CDLF op Instagram. Houd het in de gaten. En dan 2 One Hit Wonders. Dat dan waar je uit kunt kiezen. Dat.
2: Ik pas gelijk even het draaiboek even aan.
0: Oh, dat moet natuurlijk
2: met de nieuwe.
0: Gaan wij de muziek luisteren, oké? Carol G.

0: Het is net of Somewhere Only We Know opnieuw is gemaakt, maar dan met een andere tekst en een kleine aanpassing in de melodie.
1: Ja, ik vind trouwens dat begin, dat klokkenspel wat je hoort, of wat het ook is, dat vind ik een beetje het begin als Siske Drat met...
0: Dat alleen wilde je zeggen.
1: Ik voel me zo verdomd alleen.
0: Ik voel me zo verdomd alleen.
1: Ja. Ik vind van wel.
0: Alleen dan op z'n Amsterdams.
1: Ja, zoiets
0: ja. Ja, oké. Okay. Nou. Genoeg erover. De ochtendshow is ook genoeg, want het zit erop voor vandaag. Het is 3:53. Morgen dan zijn we er uiteraard weer om 7:00 met een nieuwe. Want dan is het woensdagochtend en dan zijn we er uiteraard weer.
1: Yes.
0: Morgen is het natuurlijk woensdag. Dat betekent ook cultuurdag bij Studio AVK Gebrazem. Want morgen komt cultuurmakelaar Justin van Kampen weer op bezoek. Met de nodige tips, zodat je je agenda weer kunt vullen voor de komende periode.

0: Het is allemaal morgen.
1: Ja.
0: Dus ja, tot zover zou je zeggen. Nou,
2: het is tijd voor de grap van de dag.
0: Niet helemaal natuurlijk. We hebben altijd nog een grap van de dag in zover. Ries, raadsel.
3: Nou.
0: Welke slang is een echte kletskous?
3: Welke slang is een echte kletskous?
0: Ja.
3: Geen idee.
0: Het is de ratelslang.
3: Oh. Ja.
0: Zoiets toch?
3: Ja.
4: Mag ik nog heel even radio luisteren? En als je dan verder luistert, dan heel goed bij in of...

0: Vader! Vader! Onze dochter luistert!
1: De Ochtendshow.
2: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
3: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 10 uur.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het kabinet heeft 5 nieuwe plekken in Nederland aangewezen waar tot en met 2035 versneld 30.000 woningen moeten komen. Zo moeten worden gebouwd in Deventer, Haarlem, Leeuwarden, Maastricht en Weert. Door meer en sneller vergunningen af te geven kan de schop eerder de grond in, schrijft woonminister Boekholt O'Sullivan in een brief aan de Tweede Kamer. Er komt geen extra geld om de woningen bereikbaar te maken. Het vorige kabinet wees ook al nieuwe plekken aan om woningen te bouwen, maar dat ging toen niet door omdat er geen geld was om wegen en spoorwegen aan te leggen. Joost Niemuller vertrekt als hoofdredacteur bij Ongehoord Nederland. Volgens de omroep is er een verschil van inzicht over de inhoudelijke koers en recente programmering. Vorige week ontstond er ophef na een online uitzending van de omroep waarin een uitspraak van Hitler werd besproken, onder andere door hoofdredacteur Niemuller. De ombudsman van de publieke omroep kreeg daar tientallen klachten over. Het kabinet onderzoekt momenteel welke juridische mogelijkheden er zijn om omroep ON aan te pakken of uit het publieke bestel te zetten. 5 dagen na de verwoestende ramp in Nepal en Tibet is het dodental opgelopen tot boven de 1000. In Nepal kwamen zeker 987 mensen om het leven. In Tibet vielen zeker 16 doden. Er worden nog altijd duizenden mensen vermist, onder wie 3 Nederlanders. De Chinese webwinkel Shein heeft sinds vannacht een beursnotering in Hongkong. Erg goed was de start niet, want het aandeel daalde gelijk met 10%. Dat is inmiddels al bijgetrokken. Shein, dat onder meer spotgoedkope kleding aanbiedt, heeft met de beursgang ruim 1,5 miljard euro opgehaald. Het bedrijf zegt het geld te willen gebruiken om zijn wereldwijde imago te verbeteren en de CO2-uitstoot te verminderen. Ook moeten pakjes sneller en goedkoper naar de bestemming. Het weer vanmiddag zon en wolken en bijna overal droog. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen weer zon, wolken en hier en daar een bui. En dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
3: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 11 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Overasselt bij Nijmegen is een grote politieactie aan de gang. Een arrestatieteam heeft vanochtend waarschuwingsschoten gelost en er zijn opnieuw mensen opgepakt. De politieactie volgt op een schietpartij die vannacht was. Daarbij viel 1 dode en raakte 2 agenten gewond. Wat er precies in Overasselt is gebeurd, is niet duidelijk. Op beelden van vannacht, die de Telegraaf in handen heeft, is te zien dat een groep van tientallen mannen op een weg loopt. Sommigen lijken zware wapens bij zich te hebben. Volgens de krant gaat het mogelijk om een drugsconflict die gelinkt is aan de criminele organisatie van Bolle Jos. Steeds meer kinderen met kanker overleven de ziekte. Van de kinderen die tussen 2010 en 2014 kanker kregen, was ruim 82% 10 jaar later nog in leven. 10 jaar eerder was dat nog ruim 77%. Volgens het Prinses Maxima Centrum en Kika wordt de overlevingskans groter door onder meer betere diagnostiek en meer wetenschappelijk onderzoek. Het Prinses Maxima Centrum noemt de betere overlevingscijfers bemoedigend, maar benadrukt dat nog steeds 1 op de 6 kinderen met kanker de ziekte niet overleeft. De hoofdredacteur van Ongehoord Nederland, Joost Niemuller, stapt op. De omroep zegt dat er een verschil van inzicht is over de inhoudelijke koers. Vorige week raakte ON in opspraak. In een online uitzending was een fragment uit een toespraak van Hitler te zien. Daarna werd daarover gediscussieerd, onder meer door Niemuller. Pierre van Hooijdonk stopt als vaste analist bij NOS Sport. De oud-international schuift al 11 jaar lang aan bij onder meer wedstrijden van het Nederlands elftal. Van Hooijdonk zegt dat het tijd is voor iets anders. Rafael van der Vaart blijft de vaste analyticus bij Oranje voetbalwedstrijden. Het weer, lokaal nog een bui, vanmiddag zo goed als droog. Zon en stapelwolken wisselen elkaar dan af bij een graad of 20. Morgen eerst zonnig, later meer bewolking en wat regen. Wel iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

0: Horen.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi juist.
4: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
5: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
5: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
5: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
6: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. En zo is het ook.
5: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
7: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
5: Vacature@studioalve.nl.
8: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Dit is Studio Alphen, met het nieuws van 12 uur.
10: Levi van Eck met het NOS-journaal. De twee agenten die vannacht gewond raakten bij een schietpartij in Overasselt onder Nijmegen zijn buiten levensgevaar. Eén persoon is overleden. Het is nog onduidelijk wat er zich heeft afgespeeld, maar burgemeester Minces spreekt van excessief geweld. Er was in het Gelderse dorp een grote groep mannen op de been, van wie een deel mogelijk zware wapens bij zich droeg. Ze hadden het voorzien op een woning die vorig jaar ook al werd beschoten. Volgens de Telegraaf gaat het om een ruzie in de drugswereld die mogelijk gelinkt is aan de organisatie van Bolle Jos. De politie meldt dat er inmiddels een groot aantal mensen is opgepakt. Het kabinet wijst 5 locaties aan in Nederland waar versneld 30.000 nieuwe huizen gebouwd kunnen worden. In Maastricht, Leeuwarden, Deventer, Haarlem en Weert. De procedure voor vergunningen wordt ook versneld, waardoor de schop eerder de grond in kan, schrijft de minister van Volkshuisvesting aan de Kamer. Er komt geen extra geld om de huizen bereikbaar te maken. De botresten van een man die 3 weken geleden werden gevonden in een bos in Dronten lagen mogelijk al tussen de 1,5 tot 6 jaar in de grond. Dat blijkt uit onderzoek van het Nederlands Forensisch Instituut. De politie probeert te achterhalen van wie de resten zijn. De man droeg een ketting met een leren kruis dat binnen de orthodoxe kerk wordt gebruikt. De botresten werden gevonden in de zoektocht naar een man die sinds 2024 wordt vermist, maar al snel bleek het om iemand anders te gaan. Er rijden nog urenlang geen treinen tussen Utrecht en Den Bosch. De oorzaak is een kapot spoor bij Geldermalsen. De NS zet daarom bussen in. Door het kapotte spoor zijn er ook vertragingen tussen Utrecht en Amsterdam. De problemen duren volgens de NS waarschijnlijk tot 4 uur vanmiddag. Het weer, lokaal nog een bui, vanmiddag zo goed als droog. Zon en stapelwolken wisselen elkaar af, bij een graad of 20. Morgen eerst zonnig, later meer bewolking en wat regen. En het wordt dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
9: Wij zijn erbij, net als jij.
5: Studio Alphen.

is Studio Alphen. Cover my tracks, I can't bear.

0: wij, net als jij, Studio Alphen.
1: Studio Alphen brengt je nieuwe muziek uit Alphen. Dit is Jasmine.
2: Hi, ik ben Jasmine en dit is mijn nieuwste track,

0: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 1 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De politie is nog altijd bezig met een grootschalige actie in de nasleep van het geweldsincident in Overasselt bij Nijmegen. Zo is een politiehelikopter ingezet boven de A76 in Midden-Limburg. Er zou daar een auto zijn klemgereden. Aanleiding voor de politieactie is een dodelijke schietpartij vannacht in Overasselt. Daarbij zouden tientallen gewapende mannen betrokken zijn geweest die het voorzien hadden op een huis. Eén persoon kwam om het leven en twee politieagenten raakten gewond. De aanleiding is nog onduidelijk. De politie heeft naar eigen zeggen al een groot aantal arrestaties verricht. Minister Van Wil van Justitie spreekt van een afschuwelijk gewelddadig incident. Het kabinet wijst 5 locaties aan in Nederland waar versneld 30.000 nieuwe huizen gebouwd kunnen worden. In Maastricht, Leeuwarden, Deventer, Haarlem en Weert. De procedure voor vergunningen wordt ook versneld, waardoor de schop eerder de grond in kan, schrijft de minister van Volkshuisvesting aan de Kamer. Er komt geen extra geld om de huizen bereikbaar te maken. Kinderen met kanker leven steeds langer, blijkt uit onderzoek. De overlevingskans is de afgelopen jaren flink gestegen door meer onderzoek en effectievere behandelingen. Er zijn wel verschillen tussen verschillende soorten kanker. Zo zijn de vooruitzichten voor kinderen met een hersentumor sterk verbeterd. De overlevingskans steeg van 67% naar 80%. Een zeldzame gouden munt uit Curaçao heeft op een veiling in de VS een recordbedrag opgeleverd. De munt uit 1815 is gemaakt door een stempel te drukken over een bestaande Braziliaanse munt. Het geveilde exemplaar is nog in goede staat. Een koper had er ruim €336.000 voor over. Nooit eerder werd er zoveel geld neergelegd voor een munt uit de voormalige Nederlandse kolonie in het Caribisch gebied. Het weer zo goed als droog. Zon en stapelwolken wisselen elkaar af. Het is 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Eén vertraging in de regio op de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Tussen knooppunt Gouwe en Nieuwerkerk aan de IJssel staat een kapotte auto. Hierdoor heb je een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: Alphen.
1: All right. Go agree.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 2 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het kabinet draait de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid voor het grootste gedeelte terug. Het eigen risico in de zorg gaat een jaar later omhoog. En er wordt 1,5 miljard euro uitgetrokken om de koopkracht te herstellen. Dat bevestigen ingewijden aan de NOS na berichtgeving van RTL Nieuws over de Prinsjesdagstukken. Na dagenlange onderhandelingen werd gisteren op de valreep een akkoord bereikt. Premier Jette zei dat in de begroting genoeg handreikingen aan de oppositie zijn gedaan. Het slachtoffer van het geweldsincident vannacht bij een boerderij in Overasselt was een beveiliger die het huis bewaakte, meldde de Gelderlander en Omroep Gelderland. Het pand was al eens eerder beschoten en de omgekomen bewaker zou zijn ingehuurd door de bewoners. Bij het schietincident vannacht raakten ook 2 politieagenten gewond. Sindsdien houdt de politie een klopjacht op verdachten. Zo werd aan het einde van de ochtend een aantal mensen opgepakt op snelwegen in Noord-Limburg. Koning Haakon van Noorwegen heeft de eed afgelegd in het parlement. Vrijdag volgde hij zijn vader al op, die toen op 89-jarige leeftijd overleed. Er is daarom geen uitgebreide kroning, alleen een eedaflegging. Koningin Mette Marit was er vanwege gezondheidsredenen niet bij. Zij kreeg onlangs een longtransplantatie. In België is een man hersendood verklaard nadat hij gisteravond was aangevallen door een nest Aziatische hoornaars, dat meldt de VRT. De man van 60 was niet allergisch voor wespen, maar de hoeveelheid gif was volgens zijn familie te groot. Hij werd onder meer in zijn nek gestoken. De man kreeg geen lucht meer en kreeg een hartstilstand. Hij werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar hersendood verklaard. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Het is 19 tot 21 graden. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen. Landinwaarts kan het mistig worden. Het koelt dan af naar 12 graden. Morgen een afwisseling van zon, wolken en een bui bij een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht heb je tussen Reewijk en Woerden een kwartier vertraging. Door een ongeluk is de rechter rijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Studio Alphen.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Dus jij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 3 uur.
8: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het kabinet draait de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid voor het grootste gedeelte terug. Het eigen risico in de zorg gaat een jaar later omhoog. En er wordt 1,5 miljard euro uitgetrokken om de koopkracht te herstellen. Dat bevestigen ingewijden aan de NOS na berichtgeving van RTL Nieuws over de Prinsjesdagstukken. Na dagenlange onderhandelingen werd gisteren op de valreep een akkoord bereikt. Premier Jette zei dat in de begroting genoeg handreikingen aan de oppositie zijn gedaan. Met het grotendeels schrappen van bezuinigingen op uitkeringen probeert het minderheidskabinet vooral pro tegemoet te komen. Met dat doel wordt nu ook de belasting voor de hogere inkomens verhoogd. Het slachtoffer van het geweldsincident vannacht bij een boerderij in Overasselt was een beveiliger die het huis bewaakte. Dat melden de Gelderlander en Omroep Gelderland. Het pand was al eens eerder beschoten en de omgekomen bewaker zou zijn ingehuurd door de bewoners. Bij het schietincident vannacht raakten ook 2 politieagenten gewond. Sindsdien houdt de politie een klopjacht op verdachten. Zo werd aan het einde van de ochtend een aantal mensen opgepakt op snelwegen in Limburg. De aanleiding voor het geweldsincident in Overasselt wordt onderzocht. Volgens verschillende media gaat het om een conflict in het drugsmilieu. De Britse oud-premier Starmer stopt nu ook als parlementslid. Hij zegt dat het tijd is om het stokje door te geven aan een opvolger. In juli volgde Andy Burnham Starmer op als premier van het Verenigd Koninkrijk en als Labour-leider. Hij vertrok na teleurstellende lokale verkiezingen voor Labour, maar de populariteit van Starmer was al langer aan de dalen. Het dodental van de Russische aanvallen op de Oekraïense hoofdstad Kiev van vannacht is opgelopen tot 11. Het is de 6e dag op rij dat Rusland aanvallen uitvoert op en rond de hoofdstad. Ook Oekraïne heeft weer doelen aangevallen in Rusland. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Het is 19 tot 21 graden. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen. Landinwaarts kan het mistig worden. Het koelt dan af naar 12 graden. Dit was het NOS-journaal.
9: Het is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht heb je tussen Reewijk en Woerden 5 minuten vertraging. Door een ongeluk is de rechterreis ook dicht. A16 Breda-Rotterdam voor het Terbrechtseplein 5 minuten extra. En dat geldt ook voor de A20 naar Hoek van Holland bij Delfshaven. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
7: Studio Alphen.

0: Dennis Mooi van de ANWB. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag heb je tussen Hoofddorp Zuid en Hoogmade een kwartier extra nodig. Door een vrachtwagen met pech is de rechterrijstrook daar dicht. A20 naar Hoek van Holland, tussen Terbrechtseplein en Delfshaven heb je 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Studio Alphen.

0: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 4 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Pro-leider Klaver zegt dat hij totaal niet onder de indruk is van de plannen in de deels uitgelekte Prinsjesdagstukken. Gisteren werd er na dagenlang onderhandelen een akkoord bereikt. Zo draait het kabinet de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid voor een groot deel terug. Hiermee probeert het minderheidskabinet vooral pro tegemoet te komen. Maar volgens Klaver heeft de gewone Nederlander niets aan dit compromis. Ook de vakbonden zijn niet tevreden en zeggen dat de staking volgende week woensdag in het OV gewoon doorgaat. De schietpartij in Overasselt heeft mogelijk te maken met een hoogopgelopen ruzie over een partij cocaïne. Het Parool schrijft dat er een verband is met de criminele organisatie van Jos L., oftewel Bolle Jos. Een grote groep mannen beschoot vannacht een loods. Daarbij viel een dode, naar verluidt een beveiliger van de loods. Een van de bewoners van het terrein is eerder dit jaar veroordeeld tot 4 jaar cel vanwege zijn betrokkenheid bij een drugslab. De politie heeft op verschillende plekken in Nederland mensen opgepakt voor de schietpartij in Overasselt. Het Openbaar Ministerie heeft opnieuw levenslang geëist tegen Richard K. uit Wijteveen. Hij schoot begin 2024 een man en een vrouw dood met wie hij een langlopend conflict had over een huis. Richard K. werd in eerste aanleg ook veroordeeld tot levenslang, maar is tegen dat vonnis in beroep gegaan. Het OM zei in de rechtszaal dat hij volledig toerekeningsvatbaar was toen hij zijn 2 slachtoffers doodschoot. Volgens het OM kan alleen een levenslange celstraf recht doen aan de gruwelijkheden die Richard K. heeft begaan. Het weer, flink wat zon en overal droog bij een graad of 20. Vanavond en vannacht is het helder en koelt het af naar 10 tot 15 graden. Want inwaarts kan wat mist ontstaan. Dit was het NOS-journaal.
3: Het is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat al 50 kilometer file in de regio. Op deze wegen heb je nu de meeste vertraging. De A4 Amsterdam-Den Haag tussen Hoofddorp en Roelofarendsveen. 10 minuten extra door een vrachtwagen met pech. Ook 10 minuten vertraging op de A16 Breda-Rotterdam voor het Terbrechtseplein. En op de A20 naar Hoek van Holland tussen het Terbrechtseplein en Rotterdam-Delfshaven doe je er ook 10 minuten langer over. De A44 Amsterdam-Den Haag tussen Oegstgeest en Wassenaar is het oponthoud 10 minuten. En de N434, de route door de Corbelo-tunnel van Wassenaar naar Zoeterwoude, doe je er 20 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Studio Alphen.
4: Met nu,
1: dit is de dag.
4: Wij zijn erbij, net als jij.
1: Studio Alphen.

0: Dit is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Afgelopen zaterdag was het NK Straatmuzikantenfestival. Het liep wel een heel klein beetje in het water. Maar had alles te maken met het slechte weer. Zo was er bijvoorbeeld gezamenlijk spelen. Oftewel de jam sessie die werd geschrapt. Maar wat niet werd geschrapt was natuurlijk het uitroepen van de winnaar van het Straatmuzikantenfestival. En dat was dit jaar Plankenkoorts. In die band zit Arjen van den Bos. Arjen, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Wacht even. Dit heeft te maken denk ik met iets wat in de band gebeurt, of niet?
2: Nou ja, absoluut. We zijn met onze kapitein zijn we op dit moment aan het afreizen richting Waddinxveen. Want we zijn aan boord van de Hare Majesteit, een zuipschuit. En wij hebben natuurlijk een prachtige prijs weten te kapen.
1: Nou, gekaapt zeker, want er waren natuurlijk meerdere kapers op de kust. Maar wacht even, Arjen, leg me even uit. Wat is precies Plankenkoorts? Want het heeft iets te maken denk ik met Pirates.
2: Ja, dat is het absoluut. Wij zijn de piratenband en wij spelen het Nederlandstalige pretfolk.
1: Pretfolk, en wat is dat voor genre dan?
2: Nou, dat is heel vrolijk, een beetje, dat is akoestische muziek met een lekker rauw randje. En wij bezingen eigenlijk het leven aan boord van ons schip.
1: Oké, maar jullie doen, nou ja, heel even Arjen, want dit is natuurlijk ook een typetje hè, wat je speelt. Of ben je dit echt?
2: Nee, dit is mijn typetje inderdaad.
1: Dat lijkt me ook niet om zo'n stemmetje continu vast te kunnen houden. Want dat lijkt me niet heel goed voor je stem, of wel?
2: Dat is wel even werken inderdaad, af en toe.
1: Je klinkt ook wat schor.
2: Ja, dat is ook zo. We hebben ons uiterste best gedaan afgelopen zaterdag.
1: Ja, maar neem ons even mee, want jullie doen dan, jullie hebben dit bandje dan zeg maar opgericht. Jullie doen jezelf dan voor als piraten. Jullie geven dan die muziek. Hoe is dat ontstaan? Want dat lijkt me ook wel iets bijzonders.
2: Ja, nou, 2 jaar geleden hebben we een spontaan bandje bij elkaar geroepen. Want we werden gevraagd door de organisatie van, ook van het Straatmuzikantenfestival, om deel te nemen. Toen was de jubileumeditie. En wij hadden geen band die dat op dat moment kon doen. Dus we hadden wat vrienden gevraagd om met ons mee te doen. En zelf vind ik folkmuziek vind ik altijd erg leuk. Alleen ik hou er niet zo van als mensen gaan zeuren. Mm-hmm. Dus samen met mijn vriendin Eline hebben we lijstjes gemaakt met wat vinden we dan wel leuk om te spelen. En daar kwam een beetje uit naar voren dat we richting de Balkan eigenlijk een beetje wilden gaan.
1: En daar is dan piratenmuziek wat erbij hoort. Een beetje de volkse piratenmuziek.
2: Ja, want dat is wat mij betreft kan je dat heel mooi rauw spelen met een akoestisch insteek. En dat is heel erg leuk. Dus je hebt daar bepaalde bands van, zoals Flogging Molly die dat doet. En Gogo Bordello is voor ons een inspiratiebron. Ja. En die doen dat op die manier.
1: En jullie zijn daar op ingegaan. Uiteindelijk hebben jullie meegedaan afgelopen zaterdag aan het NK Straatmuzikantenfestival. Dat is natuurlijk wel iets waarin muzikanten ook akoestisch moeten spelen. Want je kan daar niet een hele band neerzetten, lijkt mij.
2: Nou ja, dat kan wel, zolang ze akoestisch spelen.
1: Ja, dus, oké. Ja.
2: wij hebben dan ook daadwerkelijk zo akoestisch mogelijk als we kunnen gespeeld. Ik speelde zelf toetsen. En je mocht een batterijversterkertje meenemen. Dus daar had ik dan gebruik van gemaakt. Ja. Maar de rest van de band die heeft geheel zonder versterking hebben we dat gedaan. Net zoals de meesten die aanwezig waren met deze show eigenlijk.
0: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De eerste details van de Prinsjesdagstukken zijn uitgelekt. Het kabinet draait de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid grotendeels terug. Het eigen risico in de zorg gaat een jaar later pas omhoog. En om de koopkracht te herstellen wordt er 1,5 miljard euro uitgetrokken. De schietpartij in Overasselt heeft mogelijk te maken met een hoog opgelopen ruzie over een partij cocaïne. Het Parool schrijft dat er een verband is met de criminele organisatie van Bolle Jos. Een grote groep mannen beschoot vannacht een loods, daarbij viel een dode. Kickbokser Badr Hari is opnieuw aangehouden, dat bevestigt zijn advocaat. De politie wil alleen zeggen dat een man van 41 in Amsterdam is opgepakt op verdenking van bedreiging en mishandeling. Het weer vanavond en vannacht helder, het koelt af naar 10 tot 15 graden.
1: Het is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag heb je een kwartier vertraging tussen Schiphol en Roelof Arendsveen. En verderop tussen Zoeterwoude en Den Haag-Zuid doe je er ook een kwartier langer over. A16 Breda-Rotterdam tussen knooppunt Ridderkerk en het Terbrechtseplein. 25 minuten vertraging. Er staat een auto met pech. Twee rijstroken zijn dicht. Andere kant op, richting Ridderkerk, staat er voor knooppunt Ridderkerk 4 kilometer file en dat kost je 10 minuten extra. A20 naar Hoek van Holland. Tussen het Terbrechtseplein en Rotterdam-Delfshaven doe je er een kwartier langer over. Dat geldt ook voor de A44 Amsterdam-Den Haag tussen Oegstgeest en Wassenaar. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Maandag spraken we in de ochtendshow met de voorzitter van de Voedselbank. Dat is Dirk van Kampen. Hij luidde namelijk een soort van noodklok. Want als de gemeente vasthoudt aan het terugvorderen van zo'n 30.000 euro aan subsidie... Ja, dan dreigt de Voedselbank per 1 augustus de deuren te sluiten. Nou ja, dreigen was het niet. Het was eigenlijk op het moment dat het wordt doorgezet. Opvallende en zorgelijke situatie, want het zou natuurlijk groot gevolg kunnen hebben voor de inwoners die afhankelijk zijn van die Voedselbank. Ja, gisteren heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen de Voedselbank en de wethouder die hierover gaat. En die wethouder is ook hier, Maurits de Vries. Maurits, een hele goede morgen.
2: Goedemorgen.
1: Hoe is het gesprek gegaan gisteren? Laten we daarmee beginnen.
2: Naar mijn idee constructief en goed. En is de conclusie dat de Voedselbank niet sluit per 1 augustus... en dat we nader in gesprek gaan hoe we een toekomstbestendige financiering... zeggen we dan, voor de Voedselbank kunnen realiseren de komende jaren.
1: Ja, want er is een soort van disbalans gevonden of ontstaan... tussen de inzet van de Voedselbank. De Voedselbank die denkt in eerste instantie... we worden ingezet voor armoedebeleid of in armoedebeleid. En de gemeente zegt, ja, maar jullie krijgen gewoon een subsidie. Hoe zit dat precies?
2: Ja, dus ik moet hem eigenlijk een beetje uit elkaar halen. Alle organisaties in onze gemeente hebben de gelegenheid... om subsidies aan te vragen... om hun activiteiten te financieren, waaronder ook de Voedselbank. En onder die regels die daarbij komen kijken... bestaat ook de kans dat als je heel veel externe financiers hebt... dat je het bedrag weer terug moet betalen aan de gemeente. En dat zit ook in elkaar volgens dat je... we verdelen een pot geld van de maatschappij en daar wil je zuinig mee omgaan. En een van die regels is dat je terug kan vorderen... dat is eigenlijk in een situatie dus dat de Voedselbank financieel goed draait. Want ze hebben heel veel externe financiers. Zo vinden we dat ook belangrijk in onze samenleving. Hè, dat niet iedereen alleen maar naar de gemeente kijkt om dingen te doen. Maar ook dat inwoners of instellingen of rijke mensen die denken... nou, ik wil wat goeds doen, doneren aan de Voedselbank...
1: Ja.
2: De noodklok werd natuurlijk geluid. En dan ga je ook over vragen nadenken. Ja, welke rol neemt dan de Voedselbank in ons stelsel? En misschien moet je daar wel anders naar kijken. Nou, dat is via de ochtendshow duidelijk geworden... dat de Voedselbank zei, nou, als dit op deze manier gaat, dan stoppen wij ermee. Dat is natuurlijk wel een heftig besluit. En ook een heftige manier van communiceren. Want op dergelijke besluiten zijn gewoon mogelijkheden om in bezwaar te gaan. Dat was nog niet gedaan door de Voedselbank. Nu is dat wel gedaan, want dan kan je gewoon de stappen aflopen. Want we kunnen ook niet zomaar zeggen, nee, we trekken het besluit terug. Want dan heb ik maandag de volgende 10 organisaties aan mijn bureau staan van... hey, wij willen ook gewoon de financiering houden.
1: Is dat dan een soort van verschil in inzicht van wat de functie van de Voedselbank is... wat betreft de Voedselbank en de gemeente?
2: Nee, dat denk ik niet. Kijk, het liefst heb je natuurlijk geen voedselbank. Want het is een noodvoorziening voor mensen die het niet kunnen betalen. En in de basis hoop je dat het systeem in Nederland zo is ingericht... dat iedereen gewoon kan rondkomen van zijn inkomen. En als er door redenen geen inkomen is van zijn uitkering... en dat daar gewoon de boodschap van kan betaald kunnen worden.
1: Ja.
2: Dat is al jaren helaas niet het geval... En heeft de Voedselbank een hele belangrijke positie in onze gemeente gekregen. Maar bijna alle instellingen in onze gemeente krijgen een subsidie. En moeten daar soms ook terugbetalen. We zitten hier in Theater Castellum. Die hebben ook wel eens de situatie gehad dat ze te veel over hebben gehouden. Dan kan je nog verzoek doen. Nou, we willen een gedeelte in de reserve stoppen... om toekomstige tegenvallers op te kunnen vangen. En anders betalen ze het terug.
1: Ja.
2: Zo geldt dat voor al die

0: instellingen. Die kunnen dan ook een verzoek doen. Nou, we willen een bedrag in de reserve stoppen. Maar dat is ook niet binnengekomen. Dus het is geen verschil van inzicht in het belang van de voedselbank voor onze gemeente. Maar meer een verschil van inzicht geworden in de regels die rond een subsidie hangen. Heb je bijvoorbeeld de bibliotheek. Daar zitten een soort verplichte activiteiten in die de gemeente financiert. Nou, zo kan je ook naar de voedselbank kijken. En dat gaan we de komende maanden met elkaar verkennen. Of van, nou, wat doen andere gemeenten eigenlijk met hun voedselbank? Kunnen we daar iets van leren? En kunnen we dat ook op de Alfse situatie toepassen?
1: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalfen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 5 uur.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. De politie waarschuwt nog steeds voor een mogelijk gevaar in de omgeving van Overasselt, waar afgelopen nacht een schietpartij was. Inwoners wordt gevraagd om zoveel mogelijk binnen te blijven. De schietpartij van vannacht was bij een loods bij een boerderij. Viel 1 dode en 2 politieagenten raakten gewond. Volgens diverse media had het geweld mogelijk te maken met een hoogopgelopen ruzie over een partij cocaïne. Een van de bewoners van het terrein werd dit jaar veroordeeld tot 4 jaar cel in een drugszaak. Vandaag werden op verschillende plekken mensen opgepakt voor de schietpartij in Overasselt. Rond deze tijd houden de politie en de gemeente een persconferentie over de zaak. Kickbokser Badr Hari is opnieuw aangehouden, bevestigt zijn advocaat. De politie wil alleen zeggen dat in Amsterdam een man van 41 is opgepakt op verdenking van bedreiging en belediging. Details over de aanhouding wil zijn advocaat niet geven. Pro-leider Klaver zegt dat hij totaal niet onder de indruk is van de plannen in de deels uitgelekte Prinsjesdagstukken. Vandaag werd bekend dat het kabinet de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid voor een groot deel terugdraait. Ook gaat het eigen risico in de zorg voorlopig niet omhoog. En om de koopkracht te herstellen wordt er 1,5 miljard euro uitgetrokken. Tegelijk gaat de belasting voor hoge inkomens omhoog. Tegen Richard K. uit Wijteveen is in hoger beroep opnieuw levenslang geëist. Hij schoot begin 2024 een echtpaar dood met wie hij al lang ruzie had over een huis. De rechtbank had hem veroordeeld tot levenslang, daarom was hij in beroep gegaan. Zijn advocaat zei dat hij verminderd toerekeningsvatbaar was, maar daar gaat het OM niet in mee. Het weer, flink wat zon, overal droog, een graad of 20 is het. Vanavond en vannacht is het helder, koelt het af naar 10 tot 15 graden. Landinwaarts kan wat mist ontstaan. Morgen begint zonnig, 's middags neemt de bewolking toe en is er kans op een bui bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam tussen Hoogmade en Den Haag-Zuid heb je een half uur extra nodig. De A12 naar Den Haag tussen Nieuwegein en Nieuwebrug, 5 minuten extra, dat komt door een ongeluk. De A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Dus het Terbrechtseplein, of voor het Terbrechtseplein moet ik zeggen, heb je een kwartier vertraging. Door een auto met pech zijn 2 rijstroken dicht. Dan de A20, Gouda Hoek van Holland, tussen Terbrechtseplein en Delfshaven, een kwartier extra. Na 44 naar Den Haag, tussen Leiden en Wassenaar, doe je 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Studio Alphen.
4: Met nu,
1: dit is de dag.
4: Wij zijn erbij. Jij.
1: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Zaterdag 12 december dan zal er weer een groot feesttent staan bij de Theestijger aan de Zegerplas in Alphen. Voor een gezellige feestavond, Twan Kremer, een van de drie zangers van Helemaal Top. Die hebben we aan de telefoon. Twan, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, het is goed bevallen allemaal, hè, die kerstshows bij jullie. Vorig jaar ook de eerste keer op deze manier bij de Theestijger in zo'n feesttent. Jullie gaan het dus weer doen, blijkbaar.
2: Ja, klopt. Ja, we gaan het gewoon weer. Het was hartstikke leuk vorig jaar. En je moet niet voor één keer doen, dus we gaan het lekker nog een keer doen.
1: Wat was anders vorig jaar in zo'n feesttent dan in de Flora en Boskoop, waar het vaker werd gehouden ook?
2: Ja, nee, je kan meer mensen kwijt. Het was toch ook nostalgisch, hè? Het gevoel van we deden dit in Zwammerdam vroeger, zullen we maar zeggen.
1: Ja.
2: Dat lijkt een populair gevoel tegenwoordig. En de sfeer, het is heel lastig uit te leggen, maar het is zo anders. Het is zoveel meer dynamiek.
1: Ja, in dat opzicht is het dan ook wel positiever, het verhaal. Het is wel verbeterd. Het is wel beter eigenlijk om het in zo'n feesttent te doen. Of heeft allebei wat?
2: Ja, nee, het heeft sowieso allebei wat. Ik bedoel, maar ja, het is nog gaver, denk ik.
1: Ja.
2: Zonder de ander tekort te willen doen, is het nog toffer. De energie, het is, ja, ik zou zeggen, kom kijken, dan begrijp je het. Dat is gewoon echt heel anders.
1: Ja. Ja, je zei het al, eerder deden jullie dit ook al in Zwammerdam, hè? Ook in een feesttent, maar die was dan veel kleiner.
2: Nee, die was zeker niet kleiner.
1: Okay.
2: Die was misschien wel groter dan wel net zo groot, alleen die ruimte kon gewoon niet meer daar.
1: Nee.
2: Dat terrein, dat was vorig jaar al, dus toen zijn we naar Alphen gegaan.
1: Ja, dus eigenlijk het nostalgische gevoel naar Alphen brengen.
2: Ja, er was alleen een verplaatsing nodig.
1: Ja.
2: We dachten, Alphen, Zwammerdam, dezelfde gemeente, niet zo ver. Voor mij mijn woonplaats, dus wat is het verschil?
1: Ja, voor jou een thuiswedstrijd, dat is helemaal lekker natuurlijk. Merk je dat dan ook in het publiek, dat het lekker wordt ontvangen? Of heb je dan toch dat je als je bijvoorbeeld het land ingaat, dat je ander soort publiek ontvangt en dat het dan nog beter gaat, het optreden?
2: Nee, het is juist, weet je, heel veel mensen komen voor de sfeer, maar er zijn ook best wel mensen die gek genoeg speciaal echt voor ons komen. En dat is natuurlijk heel tof. Dus dat is juist extra gaaf op zo'n avond als bij de kerstshow.
1: Ja. Nu hebben we het erover alsof we er al vaker bij zijn geweest. Nou, ik toevallig wel een keertje. Maar voor de mensen die er nog niet zijn geweest, wat kunnen we verwachten?
2: Je gaat naar binnen en je moet je een klein beetje overgeven. Hè? Dus je gaat in het thema. Iedereen gaat in het thema. Dat is dit jaar Royal Blue and Gold. En iedereen kent wel beelden van de toppers, denk ik. En anders moet je dat even googlen. En dan ga je gewoon lekker met je vrienden, met je familie, ga je gewoon feest maken. Alle soorten muziek komen voorbij. Dat is voor ons natuurlijk een groot voordeel. Wij hebben daar nou ongeveer geen grens in, denk ik. Want we hebben ooit Kinderen voor Kinderen gezongen. En Ramse Shaffi en alles komen wellicht ook voorbij, weet je wel. Die hebben we ook gedaan. Ja, en daar zit vrij veel tussen.
1: Ja, dus het is gewoon... Het is niet alleen maar kerstmuziek, hè? Het is ook gewoon andere muziek die er voorbij komt.
2: Zeker niet alleen kerstmuziek.
1: Nee.
2: Dat moeten we heel vaak en heel goed zeggen. Het is ontstaan rond de kerst. En ja, we doen kerstliedjes. En ja, we kleden het kerstig aan. En hè, dat soort zaken. Maar we gaan gewoon feest maken met z'n allen. We krijgen wat gastartiesten. Het is van... Voor mij gaat de tent om 7 uur open. Tot 12. Is het gewoon met z'n allen feest maken. Dat is ook wat ik altijd uit het publiek hoor. Dat is zo'n energie. Dat is zo gezellig. Het is gewoon een soort volksfeest.
0: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Na de schietpartij in Overasselt zijn op verschillende plaatsen vandaag 34 mensen opgepakt. Dat zei justitie zojuist op een persconferentie. De verdachten komen onder meer uit Frankrijk, Algerije en Nederland. Bij de schietpartij kwam vannacht een 51-jarige man uit Wijchen om het leven. Hij zou bewaker zijn geweest bij het huis dat het doelwit was van de groep mannen. Mogelijk was er sprake van een drugsconflict. Twee agenten die op de melding waren afgekomen raakten gewond. Kickbokser Badr Hari is opnieuw aangehouden, bevestigt zijn advocaat. De politie wil alleen zeggen dat in Amsterdam een man van 41 is opgepakt op verdenking van bedreiging en belediging. Het weer vanavond en vannacht helder, morgen begint zonnig, 's middags is er kans op een bui en het wordt maximaal 22 graden.
1: Het is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 Amsterdam-Rotterdam heb je tussen Hoogmade en Den Haag-Zuid 20 minuten vertraging. En op de A12 naar Den Haag een kwartier extra bij Harmelen door een ongeluk. Een auto met pech op de A16 Breda.

0: gezamenlijk spelen. Oftewel, de jam sessie die werd geschrapt. Maar wat niet werd geschrapt was natuurlijk het uitroepen van de winnaar van het Straatmuzikantenfestival. En dat was dit jaar Plankenkoorts. In die band zit Arjen van den Bos. Arjen, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wacht even. Dit heeft te maken, denk ik, met iets wat in de band gebeurt, of niet?
1: Nou ja, absoluut. We zijn met onze kapitein zijn we op dit moment aan het afreizen richting Waddinxveen. Want we zijn aan boord van de Hare Majesteit en Zuipschuit. En wij hebben natuurlijk een prachtige prijs weten te kapen.
0: Nou, gekaapt zeker, want er waren natuurlijk meerdere kapers op de kust. Maar wacht even, Arjen, leg me even uit. Wat is precies Plankenkoorts? Want het heeft iets te maken, denk ik, met Pirates.
1: Ja, dat is het absoluut. Wij zijn de piratenband en wij spelen Nederlandstalige pretfolk.
0: Pretfolk, en wat is dat voor genre dan?
1: Nou, dat is heel vrolijk, een beetje, dat is akoestische muziek met een lekker rauw randje. En wij bezingen eigenlijk het leven aan boord van ons schip.
0: Oké, maar jullie doen, nou ja, heel even Arjen, want dit is natuurlijk ook een typetje wat je speelt. Of ben je dit echt?
1: Dit is mijn typetje inderdaad.
0: Dat lijkt me ook niet om zo'n stemmetje continu vast te kunnen houden. Want dat lijkt me niet heel goed voor je stem, of wel?
1: Dat is wel even werken inderdaad af en toe.
0: Je klinkt ook van schoor.
1: Ja, dat is ook zo. We hebben ons uiterste best gedaan afgelopen zaterdag.
0: Ja, maar neem ons even mee, want jullie doen dan, jullie hebben dit bandje dan zeg maar opgericht. Jullie doen jezelf dan voor als piraten. Jullie geven dan die muziek. Hoe is dat ontstaan? Want dat lijkt me ook wel iets bijzonders.
1: Ja, nou, 2 jaar geleden hebben we een spontaan bandje bij elkaar geroepen. Want we werden gevraagd door de organisatie van, ook van het Straatmuzikantenfestival, om deel te nemen. Toen was de jubileumeditie. En wij hadden geen band die dat op dat moment kon doen. Dus we hadden wat vrienden gevraagd om met ons mee te doen. En zelf vind ik folkmuziek vind ik altijd erg leuk. Alleen ik hou er niet zo van als mensen gaan zeuren. Mm-hmm. Dus samen met mijn vriendin Eline hebben we lijstjes gemaakt met wat vinden we dan wel leuk om te spelen. En daar kwam een beetje uit naar voren dat we richting de Balkan eigenlijk een beetje wilden gaan.
0: En daar is dan piratenmuziek wat erbij hoort. Een beetje de volkse piratenmuziek.
1: Ja, want dat is wat mij betreft kan je dat heel mooi rauw spelen met een akoestisch insteek. En dat is heel erg leuk. Dus je hebt daar bepaalde bands van, zoals Flogging Molly die dat doet. En Gogo Bordello is voor ons een inspiratiebron. Ja. En die doen dat op die manier.
0: En jullie zijn daar op ingegaan. Uiteindelijk hebben jullie meegedaan afgelopen zaterdag aan het NK Straatmuzikantenfestival. Dat is natuurlijk wel iets waarin muzikanten ook akoestisch moeten spelen. Want je kan daar niet een hele band neerzetten, lijkt mij.
1: Nou ja, dat kan wel, zolang ze akoestisch spelen.
0: Ja, dus, oké. Ja.
1: Ja, wij hebben dan ook daadwerkelijk zo akoestisch mogelijk als we kunnen gespeeld. Ik speelde zelf toetsen. En je mocht een batterijversterkertje meenemen. Dus daar had ik dan gebruik van gemaakt. Ja. Maar de rest van de band die heeft geheel zonder versterking hebben we dat gedaan. Net zoals de meesten die aanwezig waren met deze show eigenlijk.
2: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalfen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi juist.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen, met het nieuws van 6 uur.
8: Dorald Megens met het NOS-journaal. Na de schietpartij vannacht in Overasselt zijn 34 mensen opgepakt. De verdachten komen onder meer uit Frankrijk, Algerije en Nederland. Bij de schietpartij kwam een man van 51 uit Wijchen om het leven. Hij zou bewaker zijn geweest bij het huis waar de groep op af was gekomen. Mogelijk is er sprake van een drugsconflict. Twee agenten die op de melding waren afgekomen raakten gewond. Pro-leider Klaver zegt dat hij totaal niet onder de indruk is van de plannen in de deels uitgelekte Prinsjesdagstukken. Vandaag werd bekend dat het kabinet de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid voor een groot deel terugdraait. En ook gaat het eigen risico in de zorg voorlopig niet omhoog. En om de koopkracht te herstellen wordt er 1,5 miljard euro uitgetrokken. Tegelijk gaat de belasting voor hoge inkomens omhoog. De coalitie schuift een beslissing over box 3 voor zich uit. VVD, D66 en CDA zijn het niet eens over hoe het verder moet. Er ligt nu een wetsvoorstel bij de Eerste Kamer, maar omdat veel partijen daarmee oneens zijn, wordt er niet over gestemd. In 2028 zou een nieuw systeem ingevoerd moeten worden, maar dat gaat waarschijnlijk nu niet door. In de Duitse deelstaat Brandenburg is een hoogspanningsstation beschadigd geraakt na een explosie. De politie vond nog meer explosieven die niet zijn afgegaan. Waarschijnlijk zijn elektriciteitskabels geraakt. De Duitse minister van Infrastructuur spreekt van een aanslag op kritieke infrastructuur. Kickbokser Badr Hari is opnieuw aangehouden, bevestigt zijn advocaat. De politie

0: politie wil alleen zeggen dat in Amsterdam een man van 41 is opgepakt op verdenking van bedreiging en belediging. Details over de aanhouding wil zijn advocaat niet geven. Het weer, het is zonnig en droog. Vanavond en vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen begint zonnig, 's middags neemt de bewolking toe en is er kans op een bui. Wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam heb je bijna een half uur vertraging tussen Hoogmade en Den Haag-Zuid. Op de A12 naar Den Haag ook 30 minuten extra tussen Bunnik en Woerden. En de A16 Breda-Rotterdam doe je er een uur langer over tussen knooppunt Ridderkerk en Bergse Hoek. Ze zijn daar bezig met opruimwerk. Er heeft een kapotte vrachtwagen gestaan. De weg is even afgesloten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Studio Alphen.
3: Met nu?
4: Met nu?
2: Dit is de dag.
3: Wij zijn erbij. Net als jij.
2: Studio Alphen.

0: Dit is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Maandag spraken we in de ochtendshow met de voorzitter van de Voedselbank. Dat is Dirk van Kampen. Hij luidde namelijk een soort van noodklok. Want als de gemeente vasthoudt aan het terugvorderen van zo'n 30.000 euro aan subsidie... dan dreigt de Voedselbank per 1 augustus de deuren te sluiten. Nou ja, dreigen was het niet. Het was eigenlijk op het moment dat het wordt doorgezet. Opvallende en zorgelijke situatie, want het zou natuurlijk groot gevolg kunnen hebben voor de inwoners die afhankelijk zijn van die Voedselbank. Ja, gisteren heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen de Voedselbank en de wethouder die hierover gaat. En die wethouder is ook hier, Maurits de Vries. Maurits, een hele goede morgen.
2: Goedemorgen.
1: Hoe is het gesprek gegaan gisteren? Laten we daarmee beginnen.
2: Naar mijn idee constructief en goed. En is de conclusie dat de Voedselbank niet sluit per 1 augustus... en dat we nader in gesprek gaan hoe we een toekomstbestendige financiering... zeggen we dan, voor de Voedselbank kunnen realiseren de komende jaren.
1: Ja, want er is een soort van disbalans gevonden of ontstaan... tussen de inzet van de Voedselbank. De Voedselbank die denkt in eerste instantie... we worden ingezet voor armoedebeleid of in armoedebeleid. En de gemeente zegt, ja, maar jullie krijgen gewoon een subsidie. Hoe zit dat precies?
2: Ja, dus ik moet hem eigenlijk een beetje uit elkaar halen. Alle organisaties in onze gemeente hebben de gelegenheid... om subsidies aan te vragen... om hun activiteiten te financieren, waaronder ook de Voedselbank. En onder die regels die daarbij komen kijken... bestaat ook de kans dat als je heel veel externe financiers hebt... dat je het bedrag weer terug moet betalen aan de gemeente. En dat zit ook in elkaar volgens dat je... we verdelen een pot geld van de maatschappij en daar wil je zuinig mee omgaan. En een van die regels is dat je terug kan vorderen... dat is eigenlijk in een situatie dus dat de Voedselbank financieel goed draait. Want ze hebben heel veel externe financiers. Zo vinden we dat ook belangrijk in onze samenleving. Hè, dat niet iedereen alleen maar naar de gemeente kijkt om dingen te doen. Maar ook dat inwoners of instellingen of rijke mensen die denken... nou, ik wil wat goeds doen, doneren aan de Voedselbank...
1: Ja.
2: Maar goed, de noodklok werd natuurlijk geluid. En dan ga je ook over vragen nadenken. Ja, welke rol neemt dan de Voedselbank in ons stelsel? En misschien moet je daar wel anders naar kijken. Nou, dat is via de ochtendshow duidelijk geworden dat de Voedselbank zei... nou, als het op deze manier gaat, dan stoppen wij ermee. Dat is natuurlijk wel een heftig besluit. En ook een heftige manier van communiceren. Want op dergelijke besluiten zijn gewoon mogelijkheden om in bezwaar te gaan. Dat was nog niet gedaan door de Voedselbank. Nu is dat wel gedaan, want dan kan je gewoon de stappen aflopen. Want we kunnen ook niet zomaar zeggen, nee, we trekken het besluit terug. Want dan heb ik maandag de volgende 10 organisaties aan mijn bureau staan van... hé, wij willen ook gewoon de financiering houden.
1: Is dat dan een soort van verschil in inzicht van wat de functie van de Voedselbank is... wat betreft de Voedselbank en de gemeente?
2: Nee, dat denk ik niet. Kijk, het liefst heb je natuurlijk geen voedselbank. Want het is een noodvoorziening voor mensen die het niet kunnen betalen. En in de basis hoop je dat het systeem in Nederland zo is ingericht... dat iedereen gewoon kan rondkomen van zijn inkomen. En als er door redenen geen inkomen is van zijn uitkering... en dat daar gewoon de boodschap van kan betaald kunnen worden.
1: Ja.
2: Nou, dat is al jaren helaas niet het geval... En heeft de Voedselbank een hele belangrijke positie in onze gemeente gekregen. Maar bijna alle instellingen in onze gemeente krijgen een subsidie. En moeten daar soms ook terugbetalen. We zitten hier in Theater Castellum. Die hebben ook wel eens de situatie gehad dat ze te veel over hebben gehouden. Dan kan je nog verzoek doen. Nou, we willen een gedeelte in de reserve stoppen... om toekomstige tegenvallers op te kunnen vangen.

0: En anders betalen ze het terug. Ja. Nou, zo geldt dat voor al die instellingen. Die kunnen dan ook een verzoek doen. Nou, we willen een bedrag in de reserve stoppen. Maar dat is ook niet binnengekomen. Dus het is geen verschil van inzicht in het belang van de voedselbank voor onze gemeente. Maar meer een verschil van inzicht geworden in de regels die rond een subsidie hangen. Heb je bijvoorbeeld de bibliotheek. Daar zitten een soort verplichte activiteiten in die de gemeente financiert. Nou, zo kan je ook naar de voedselbank kijken. En dat gaan we de komende maanden met elkaar verkennen. Of van, nou, wat doen andere gemeenten eigenlijk met hun voedselbank? Kunnen we daar iets van leren? En kunnen we dat ook op de Alfse situatie toepassen?
1: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalfen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Goedenavond, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Na de schietpartij vannacht in Overasselt zijn 34 mensen opgepakt. Ze komen onder meer uit Frankrijk, Algerije en Nederland. Bij de schietpartij kwam een man van 51 uit Wijchen om het leven. En twee agenten raakten gewond. De coalitie schuift een beslissing over box 3 voor zich uit. Er ligt nu een wetsvoorstel bij de Eerste Kamer. Maar omdat veel partijen het daarmee oneens zijn, wordt er niet over gestemd. In de Duitse deelstaat Brandenburg is een hoogspanningsstation beschadigd geraakt na een explosie. De politie vond nog meer explosieven die niet zijn afgegaan. De Duitse minister van Infrastructuur spreekt van een aanslag op kritieke infrastructuur. Het weer, morgen eerst zon, later kans op een bui. Het wordt maximaal 22 graden.
1: Het is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 Amsterdam-Den Haag heb je tussen Hoogmade en Leidschendam een kwartier vertraging. A16 Breda-Rotterdam voor het Terbrechtseplein 20 minuten extra reistijd. En de N447 Leidschendam-Leiden, die is tussen Wassenaar en Leiden beide richtingen dicht door technische problemen. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Zaterdag 12 december dan zal er weer een groot feesttent staan bij de theestijger aan de Zegerplas in Alphen. Voor een gezellige feestavond, Twan Kremer, een van de drie zangers van Helemaal Top, die hebben we aan de telefoon. Twan, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, het is goed bevallen allemaal, hè, die kerstshows bij jullie. Vorig jaar ook de eerste keer op deze manier bij de theestijger in zo'n feesttent. Jullie gaan het dus weer doen, blijkbaar.
2: Ja, klopt. Ja, we gaan het gewoon weer. Het was hartstikke leuk vorig jaar. En je moet niet voor één keer doen. Dus we gaan het lekker nog een keer doen.
1: Wat was anders vorig jaar in zo'n feesttent dan in de Flora en Boskoop, waar het vaker werd gehouden ook?
2: Ja, nee, je kan meer mensen kwijt. Het was toch ook nostalgisch, hè? Het gevoel van we deden dit in Zwammerdam vroeger, zullen we maar zeggen.
1: Ja.
2: Dat lijkt een populair gevoel tegenwoordig. En de sfeer, het is heel lastig uit te leggen, maar het is zo anders. Het is zoveel meer dynamiek.
1: Ja, in dat opzicht is het dan ook wel positiever, het verhaal. Het is wel verbeterd. Het is wel beter eigenlijk om het in zo'n feesttent te doen. Of heeft allebei wat?
2: Ja, nee, het heeft sowieso allebei wat. Ik bedoel, maar ja, het is nog gaver, denk ik.
1: Ja.
2: Zonder de ander tekort te willen doen, is het nog toffer. De energie, het is, ja, ik zou zeggen, kom kijken, dan begrijp je het. Dat is gewoon echt heel anders.
1: Ja. Ja, je zei het al, eerder deden jullie dit ook al in Zwammerdam, hè? Ook in een feesttent, maar die was dan veel kleiner.
2: Nee, die was zeker niet kleiner.
1: Okay.
2: Die was misschien wel groter dan wel net zo groot, alleen die ruimte kon gewoon niet meer daar.
1: Nee.
2: Dat terrein, dat was vorig jaar al, dus toen zijn we naar Alphen gegaan.
1: Ja, dus eigenlijk het nostalgische gevoel naar Alphen brengen.
2: Ja, er was alleen een verplaatsing nodig.
1: Ja.
2: We dachten, Alphen, Zwammerdam, dezelfde gemeente, niet zo ver. Voor mij mijn woonplaats, dus wat is het verschil?
1: Ja, voor jou een thuiswedstrijd, dat is helemaal lekker natuurlijk. Merk je dat dan ook in het publiek, dat het lekker wordt ontvangen? Of heb je dan toch dat je als je bijvoorbeeld het land ingaat, dat je ander soort publiek ontvangt en dat het dan nog beter gaat, het optreden?
2: Nee, het is juist, weet je, heel veel mensen komen voor de sfeer, maar er zijn ook best wel mensen die gek genoeg speciaal echt voor ons komen. En dat is natuurlijk heel tof. Dus dat is juist extra gaaf op zo'n avond als bij de kerstshow.
1: Ja. Nu hebben we het erover alsof we er al vaker bij zijn geweest. Nou, ik toevallig wel een keertje. Maar voor de mensen die er nog niet zijn geweest, wat kunnen we verwachten?
2: Je gaat naar binnen en je moet je een klein beetje overgeven. Hè? Dus je gaat in het thema. Iedereen gaat in het thema. Dat is dit jaar Royal Blue and Gold. En iedereen kent wel beelden van de toppers, denk ik. En anders moet je dat even googlen. En dan ga je gewoon lekker met je vrienden, met je familie, ga je gewoon feest maken. Alle soorten muziek komen voorbij. Dat is voor ons natuurlijk een groot voordeel. Wij hebben daar nou ongeveer geen grens in, denk ik. Want we hebben ooit Kinderen voor Kinderen gezongen. En Ramse Shaffi en alles komen wellicht ook voorbij, weet je wel. Die hebben we ook gedaan. Ja, en daar zit vrij veel tussen.
1: Ja, dus het is gewoon...

0: Het is niet alleen maar kerstmuziek, hè? Het is ook gewoon andere muziek die er voorbij komt.
1: Zeker niet alleen kerstmuziek. Nee. Dat moeten we heel vaak en heel goed zeggen. Het is ontstaan rond de kerst. En ja, we doen kerstliedjes. En ja, we kleden het kerstig aan. En hè, dat soort zaken. Maar we gaan gewoon feest maken met z'n allen. We krijgen wat gastartiesten. Ja, dat. Het is van, voor mij gaat de tent om 7 uur open. Tot 12. Is het gewoon met z'n allen feest maken. Dat is ook wat ik altijd uit het publiek hoor. Dat is zo'n energie, dat is zo gezellig. Het is gewoon een soort volksfeest.
2: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalfen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: doen we straks even snel door.
1: Het is een doelpunt, ja hoor.
2: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
3: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
0: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
1: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
1: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Goedenavond, je luistert naar Studio Alphen. Zometeen Kevin's Platenkamer, de allerlaatste. Nu eerst het nieuws van NOS.
0: Door Albegens met het NOS-journaal. De politie sluit niet uit dat er nog meer mensen worden opgepakt na de schietpartij van vannacht in Overasselt. In totaal zitten nu 34 mensen vast. De verdachten beschoten vannacht een huis en hadden zware wapens bij zich. Inwoners zijn flink geschrokken.
9: De wekker ging en toen hoorde ik geschreeuw.
10: Mensen gemaskerd en wel daar gelopen te hebben met zware wapens. En denk ik maar, hoe is dat mogelijk dat dat niet eerder ontdekt is?
9: Ja, vreselijk. Beangstigend. Ja, heel erg.
0: Er vielen doden en twee agenten raakten gewond. Mogelijk had het geweld te maken met een drugsconflict met de bewoner. Bij een vrouw van 39 uit Amstelveen is het West-Nijl-virus vastgesteld. Volgens de GGD heeft de vrouw het virus in Nederland opgelopen en kreeg ze daarna hersenvliesontsteking. Dat komt bij ongeveer 1 op de 100 mensen met het virus voor. Het is de vierde keer dit jaar dat het West-Nijl-virus is vastgesteld bij een Nederlander. Vorige maand overleden een man uit Utrecht en een vrouw uit Drenthe aan de gevolgen ervan. Duitsland zegt dat Rusland achter de mislukte droneaanval zat bij het vliegveld van Leipzig. Daar werd vorige maand een drone met explosieven gevonden. Correspondent Gimbal Duk over hoe de verdenking op Rusland kwam.
11: Het heeft onder meer te maken met de werkwijze die gebruikt is en de gebruikte middelen. Die passen echt in een patroon van eerdere hybride acties door Rusland. En ook bevindingen van de inlichtingendiensten wijzen erop dat de daders, waar het mogelijk om gaat, voor de Russische diensten werkt.
0: En ook informatie van buitenlandse veiligheidsdiensten speelt een rol. Rusland ontkent alles. De coalitie schuift een beslissing over box 3 voor zich uit. VVD, D66 en CDA zijn het niet eens over hoe het verder moet. Er ligt nu een wetsvoorstel bij de Eerste Kamer, maar omdat veel partijen daarmee

0: oneens zijn, wordt er niet over gestemd. Het weer, vanavond opklaringen, maar vannacht neemt vanuit het westen de bewolking toe. Later kan in het westen bui vallen. Morgen zon afgewisseld door bewolking. Morgenmiddag vooral in het binnenland mogelijk een bui. Dan wordt het 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dankjewel, Dorot Megens. Dan nog even de verkeersinformatie op de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Tussen knooppunt Gouwe en Nieuwerkerk aan de IJssel. 3 kilometer, 3 minuten vertraging. Dat is de laatste file van vanavond. Dat betekent dat we kunnen gaan beginnen.
2: Dit is Studio Alphen.
3: Met nu
2: Kevin's platenkamer.
3: Wij zijn erbij. Net als jij.
2: Studio Alphen.
1: Hi, ik ben Kevin. En ik heb een zolderkamertje met dozen vol platen die al jaren liggen te verstoffen. De mooiste pareltjes, grootste meezingers en prachtige chansons tover ik nu langzaam tevoorschijn. Welkom in mijn platenkamer.

9 over 7. Mijn naam is Kevin en kom lekker binnen in mijn platenkamer. De laatste voor het komende half jaar, dus het is een speciale avond. Tot 9 uur neem ik je mee naar mijn zolderkamertje waar allerlei dozen staan met fantastische muziek erin. We gaan echt heerlijke meezingen nerden. Zo heb ik het nog even met je over een enorme wachtlijst waar je even rekening mee moet houden. Dat viel me namelijk op vandaag. En als je nou muzikale suggesties hebt, laat het dan even weten. 0172 515153 of even Instagram Kevin Val.

Al een aantal weken had ik het me ongelooflijk in mijn hoofd. Clouseau, laat me nu toch niet alleen. En nu zag ik dat afgelopen weekend de eerste uitzending van Beste Zangers was. Daar zitten de broers in. En precies was dat hun aflevering. Ze stonden in het middelpunt van de aandacht. En Busy zag ik voorbij komen met de cover van Anne. Die ging nu al viral. Dus in ieder geval een kijktip waard. Ga hem even aanzetten, die Beste Zangers. Dan hoor je nog een keer heel veel Clouseau. Het is vandaag dinsdag 1 september. Vandaag was echt een dag waarop ik echt geen zin had om ook nog hard te lopen naar alles wat geregeld moest worden. Misschien herken je dat wel. Nu je boven je prakje aardappelen met cornbleu en bloemkool hebt gehangen en geen greintje energie meer hebt om nog naar de sportschool te gaan. Gelukkig kun je tot 9 uur lekker Studio Alfa aan laten staan. Ik geef je zo nog talk. Eerst neem ik je even mee naar Den Haag, waar vandaag de eerste details voor Prinsjesdag uitlekten. Het was afgelopen dagen spannend of de coalitiepartijen er met elkaar uit zouden komen om de begroting rond te krijgen. Ik denk dan ook altijd, stel dit was een gemiddelde ondernemer geweest. Die heeft toch helemaal niet de tijd om met iedereen overhoop te liggen over de financiën. Maar blijkbaar ons landsbestuur wel. Ja, en dichter bij huis is het belangrijker om even te checken hoe het met je inschrijving voor een sociale huurwoning zit. Bijvoorbeeld omdat je in Alphen wilt gaan wonen, maar nog op een wachtlijst staat. Of in de omstreken natuurlijk. Ik kreeg namelijk een mailtje van een verhuurder dat ik op tijd moet betalen. Anders raak ik mijn inschrijving en opgebouwde wachttijd kwijt. Dat is namelijk een nieuwe regel. Vanaf vandaag, het is de 1e van september. Dus nieuwe regels. Op studioalphen.nl lees je meer over details en alles wat er verandert. Straks neem ik je mee naar het Kabouterbos hier in Alphen. En hoor je welke snacks voor 8:30 te kiezen zijn. Ik begin al stiekem een heleboel trek te krijgen. Dat ligt aan mij, ik weet het. Maar straks om 8:30 kunnen we los.

0: snackbakje. Straks om 8:30 gaan we lekker snacken. Of Boston, More Than A Feeling, Britney Spears, Toxic. Of Coldplay, Clocks. Je kan stemmen. Ga even naar Instagram. @Kevin_N_Valk. Dat is mijn account. En daar kun je in de story het polletje vinden. En dan kun je even je voorkeur laten weten.
1: Welkom in Kevin's platenkamer.
0: Vorig weekend stond ik op Lowlands. En dit is niet een verhaal over de meest gelikte artiesten, nee. Ik vond het zo grappig dat in een uithoekje van het festival er een DJ aan de hand van een Spotify-playlist stond te draaien. En allerlei Franse obscure muziek ging heel goed. Maar ook deze onder Gen Z en een paar millennials. Die gingen helemaal los. Dat vond ik zo grappig om te zien. Misschien konden wij zij ook gewoon wel heel goed die boogie waar Bagara over zingt. Want yes sir, I can boogie. Hoor je nu in Kevin's platenkamer of Studio Alphen. Laten we ook even schudden met alles dat we hebben om mee te schudden.

De zomer van 1977 stond zo ongeveer in heel Europa op nummer 1 in de top 40. Behalve in Spanje, waar het duo Bacara vandaan kwam. Daar bleef het op 2 steken. Altijd goede feitjes zijn dat, hè? In ieder geval even lekker gedanst zo in de platenkamer. Later vanavond hoor je uiteraard Dolly Parton, de country koningin, overleed afgelopen week. Maar al iets eerder deze zomer ging het wat mij betreft net te weinig over een andere pionier die overleed. Het is een heel ander kaliber waar ik het over heb, hoor. Maar Tony Scott is ons ontvallen en dat is stiekem een enorme legende. Zijn legacy heeft alles te maken met hip house, een genre dat Scott geheel eigenhandig groot maakte begin jaren 90. En waar de Nederlander met Surinaamse roots in ons land niet altijd werd gezien, was dat aan de andere kant van het grote water wel anders. In het Verenigd Koninkrijk, maar ook in de VS, was hij ontzettend populair en had hij meer invloed dan wij eigenlijk doorhebben. En daarom is het een legende, zo mogen we hem wel noemen. En die hiphouse heeft verschillende hits mee gehad. Die wil ik je toch nog even een keertje laten horen en misschien nog wel vaker. Maar na een lang ziektebed van de ziekte MS is Tony Scott op 54-jarige leeftijd vroeg dus deze zomer overleden. En dit is

wordt. De Ierse band, ik heb er een shirtje van overigens, dus hey, ik ben echt een fan. Die komt met een nieuw album. Het was een enorm spannende teaser die ze op Instagram plaatsten. En al een dag later hadden ze opeens een single op Spotify staan. Dat is voor mij dan reden om het direct even aan te zetten. Want als echte fan ga je natuurlijk echt even goed luisteren. Het duurde eigenlijk anderhalve week voordat ik er echt de tijd voor had. Maar toen, ja, toen was het eigenlijk wel raak. Ik dacht gewoon direct, wat is dit vet zeg. De nieuwste van Fontaine's dus. Marianne. Nou, als dit is wat het nieuwe album gaat worden, dan belooft het ongelooflijk veel goeds.

0: eigenlijk zou elk zichzelf respecterend festival toch volgend jaar gewoon deze band moeten boeken. Ik bedoel, Festival Zomer is nu net ongeveer op zijn einde. Het is misschien een beetje vroeg om het te zeggen, maar dit is toch zo vet. Als ze met een nieuw album komen, Fontaines D.C., Marianne hoorde je, dan is dat waarschijnlijk een opvolger van eerdere fantastische muziek. En dan zou ik zeggen, elk Nederlands-Belgisch festival waar ik prima naartoe wil gaan, ook zeker als ze me sponsoren naar deze enorme tip, dan moet je die daar wel neerzetten, toch?
1: Het snackbakje.
0: In het snackbakje Coldplay met Clocks.

Je kunt stemmen op deze snackjes via Instagram. Kevin Valk, zoek het even op en dan kun je stemmen in de story. Het is ongelooflijk verdrietig nieuws. Maandagavond rond een uurtje of 7 kwamen de eerste meldingen binnen bij Gerda dat haar kabouterbos voor de tweede keer is vernield. En als je het een beetje volgt op studioalfa.nl of misschien de radio vaker aan hebt staan, dan hoorde je dat eerder in augustus al

huisjes en kabouters zijn verwoest, kapot zijn gemaakt. Onbekend wie dat doen. Overigens, de politie heeft echt nog geen idee en vraagt ook of mensen iets hebben gezien of camerabeelden hebben. Ja, hopeloos noemt Gerda zelf het. Wat moet ik nu nog doen? Zo vraagt ze zich af. Het is natuurlijk ongelooflijk verdrietig dat de mensen hier toe in staat zijn. Dan denk ik ook, dat kabouterbos, dat doet echt helemaal niemand kwaad. Gewoon, het is alleen maar leuk dat iemand zich daarmee bezighoudt. Het is alleen maar fijn dat zij daar ook aan de hand van die kabouters haar man nog een, misschien een beetje bij zich heeft. Of dat als een soort herinnering heeft aan wat ze samen konden opbouwen. En dan moet je dat twee keer slopen. Nou, ik vind het echt bizar. Dus als je iets hebt gezien of iets hebt meegekregen, ook maar een suggestie. En je moet ook niet wild gaan speculeren, maar laat het dan even weten aan de politie. Want laten we hopen dat dit heel snel stopt. En dat de daders gevonden worden. Want ja, ik bedoel, dit hoeft toch echt niet? Dit is echt onnodig. En laten we gewoon weer nieuwe kaboutertjes en huisjes cadeau geven aan Gerda. Want dat lukte eerder al vrij aardig. En dan hebben we toch weer gemerkt hoe saamhorig we ook kunnen zijn als het om dit soort dingen draait. Het is vandaag mijn laatste uitzending voor het komende half jaar. Laten we daarover nog ietsjes meer. Ik ga er ook niet te veel woorden aan wijden. Vanaf volgende week neemt Pim het over. Die heb je vorige week al even gehoord op deze plek. Dan gaat hij de platenkamer presenteren. Dat is heel fijn. Vandaag wilde ik in ieder geval nog een paar platen draaien waar ik gewoon enorm van geniet. Waarvan ik denk dat het een must is om hem te hebben in je platencollectie. Ook het album Rumors waar deze op staat van Fleetwood Mac. Dit is The Chain.

was een lange weg voor de King of Blues, B.B. King. The Third Was Gone was een cover van een bluesplaat uit 1951. De cover van B.B. King komt uit 1969, was uiteindelijk zijn grote hit in alle Hall of Fames terechtgekomen. En zo zie je maar dat een jongen die op een plantage in het zuiden van de Verenigde Staten is geboren, zijn ouders zijn moeder op jonge leeftijd kwijtraakte, werd opgevoed door zijn oma. Al die tegenslagen in het leven alsnog heel ver is gekomen. Alleen maar knap. En uiteindelijk dus de King of Blues. Het is de basis voor vele muziek die daarna volgde. Goed, zometeen nog meer een, ja, hoe zeg je dat? 4 legendarische mannen. Nou, ik kan het je eigenlijk wel laten horen. Wat denk je dat het intro is van de eerste plaat na 8 uur? Ja, dit is best wel makkelijk, toch? Ja, hey, dit is best goed te doen. Ik zou zeggen, makkie deze dinsdag van 1 september...

0: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: 8 uur geworden op Studio Alphen. Zometeen nog even een uurtje Kevin's Platenkamer. Eerst het nieuws van de NOS.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. De benzineprijs bereikt morgen een nieuw record. United Consumers heeft de prijzen van veel grote aanbieders al doorgekregen en zegt dat een liter benzine daar morgen €2,67 kost. Dat is 2 cent meer dan het oude record van begin mei. De benzineprijs stijgt vooral door de oorlog tussen de VS en Iran. Het Openbaar Ministerie heeft opnieuw levenslang geëist tegen Richard K. uit Wijteveen. Hij schoot begin 2024 een man en een vrouw dood met wie hij ruzie had over een huis. K. ging in beroep tegen zijn eerdere veroordeling tot levenslang. Maar het OM komt dus met dezelfde eis als toen, zegt deze verslaggever van RTV Drenthe.
3: Zij stellen, hij is volledig toerekeningsvatbaar. Het is op gruwelijke wijze gebeurd. Deel, zeggen ze, en dan is er maar één straf gerechtvaardigd. En dat is een levenslange gevangenisstraf.
2: In de Duitse deelstaat Brandenburg is een hoogspanningsstation beschadigd geraakt na een explosie. De politie vond nog meer explosieven die niet zijn afgegaan, zegt deze verslaggever.
4: Meerdere zogenaamde onconventionele sprengstof- en brandvoorrichtingen dort gevonden worden zijn sollten. Die politie spricht ons gegenüber davon dat het keine geschossen zijn sollen.
2: Duitse minister van Infrastructuur spreekt van een aanslag op kritieke infrastructuur. Door wie de explosieven zijn geplaatst is niet duidelijk. Schrijver Jacques Vriens heeft een platina boek gekregen voor 80 roepers huilen niet. Het boek verscheen in 1999 en gaat over Akkie uit groep 8 die hoort dat ze leukemie heeft. Ze moet naar het ziekenhuis en de hele klas leeft met haar mee. Platina boek is een onderscheiding die niet vaak wordt uitgereikt. Betekent dat er 150.000 exemplaren van zijn verkocht. Het weer, vanavond klaart het op, maar vannacht neemt vanuit het westen de bewolking toe. Later kan in het westen bui vallen. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags vooral in het binnenland dan mogelijk een bui, bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: En ik heb nog even gekeken, er zijn geen files, je kunt gewoon zo doorrijden. Dus we gaan weer even lekker verder.
5: Dit is Studio Alphen.
6: Met nu
5: Kevin's Platenkamer.
6: Wij zijn erbij, net als jij.
5: Studio Alphen.

van een wonderbaarlijke schoonheid. The Beatles in Come Together. Hier in Kevin's Platenkamer op Studio Alphen. Een hele goede avond op deze dinsdag 1 september. Is het 6 over 8. We sluiten de dag lekker af met allemaal muziek gerukt uit dozen vol met fijne platen erin. CD'tjes, andere dingen, gewoon uit de computer ook, af en toe. Oftewel een heleboel fijne muziek. Je kan laten weten waar je zin in hebt. 0172-515153 is het telefoonnummer voor mij vanavond en eigenlijk altijd van Studio Alphen. Daar mag je altijd naartoe bellen. Of even DM'en naar Kevin_en_Valk op Instagram. Daar kun je ook even stemmen als je de stories opent.

0: Action en Spyro.
1: Great Expectation.
0: Ik zit even te kijken hoor.
1: Ik dacht het is wel weer goed om een klein pareltje uit een van die vele dozen hier te halen. Op de toch ja, ondertussen iets wat rommelige zolderkamer moet ik heel eerlijk toegeven hoor. Eigenlijk. Wat zal het deze?

moet zeggen, het is niet heel dansbaar, maar het is wel ongelooflijk goed. Ik dacht, het is ook wel fijn om nog even naar wat live muziek te luisteren, toch? Dat word ik altijd heel blij van. Live muziek heeft altijd iets extra's. Er gebeurt iets op een podium of in het publiek waar je gewoon van in vervoering kunt raken. En dat is precies waar, denk ik, Warhouse voor staat. Vervoering. Je mee laten voeren in een sfeer, dat is het vaak. Ongelooflijk goede stem heeft de beste man, Maarten de Voren. En hij is ook nog eens muzikaal, maar fantastisch. Ik bedoel, als je zometeen gaat luisteren, dan hoor je ook allemaal blazers en violen en zo. En dat neemt je helemaal mee in de sfeer van het liedje Time Bomb. En dat is dus een live versie. Op de plaat, op het album, is die al vrij lang en vrij uitgebreid. Maar

Gelukkig hebben we te maken met een nog wat uitgebreidere versie, waarin gewoon alle facetten van hoe goed dit liedje is voorbij komt. Live in Brussel. Dus er komt ergens volgens mij ook een merci voorbij. Ja, dat is wel weer mooi, want het is een Belg. Is Warhouse en Timebomb live. Hier Kevin's platenkamer op studio.

De Merci. Kippenvel, drie laag strikt op mijn kruin. Wat is het toch waanzinnig als je zo prachtig muziek kan brengen. Want het is niet zingen, het is niet alleen gitaar spelen of viool spelen. Het is alles bij elkaar. Warhouse hoorde je. Als je net de radio hebt aangezet. Hey, goedenavond, je luistert naar Kevin's Platenkamer op Studio Alphen. Waarin ik graag bijzondere muziek aan je laat horen. En dit is zo'n waanzinnige live versie van Time Bomb. Nogmaals, Warhouse. Het is zo mooi. We blijven nog even in de pionieren. Eerder hadden we het over Tony Scott. Nu over een man die ook op vroege leeftijd overleed. Hij was een radio-dj. Ja, ik zou bijna hopen dat ik ooit dat niveau van legendarisch zou bereiken. Want wat hij... Dat gaat me overigens nooit lukken. Want wat hij heeft gedaan voor de house scene in Schotland, dat was niet normaal. Er gingen mensen in hun auto zitten op zaterdagavond om naar het noorden te rijden om de juiste frequenties te kunnen ontvangen van Tom Wilson. En hij heeft ook nog eens een hit gehad. Niet een hele grote, een plekje 21 in de top 40. Maar wat een legendarische plaat is deze Techno Cat toch eigenlijk.

even een beetje dansen op de dinsdagavond. Tom Wilson, Techno Cat. Een enorme house klassieker uit 1995. Ik was er niet bij, maar ik weet zeker dat er flink op werd gedanst. Een hele goede avond. Ik heb een probleempje. Ik heb echt ongelofelijke trek. En dat is echt iets wat aan mij ligt. Ik weet het, maar dat heb ik eigenlijk elke avond wel. Dus ook op dinsdagavond, zo rond 8:30. Dan weet ik gewoon, het NOS-journaal is ergens voorbij. En dan moet er gewoon even iets gesnackt worden. Maar gelukkig trek ik elke dinsdagavond verschillende koektrommels en snoepkastjes overhoop om een prachtig snackbakje op te vullen. Alhoewel dit gelukkig een iets gezondere versie is. Je wordt niet zo snel dik van goede muziek. Gelukkig maar. Iedere dinsdag zitten de meest fantastische platen erin. Af en toe guilty pleasures, ook wat mooie muziek. En elke week opnieuw aangevuld aan de hand van jouw suggesties. Dus het is volledig aan jou wat erin zit. Die kun je overigens ook achterlaten, de suggesties op Instagram. @Kevin_en_Valk. En dan kun je ook elke week weer stemmen op de platen in dat snackpakje. En er is vandaag ongelooflijk veel gestemd. Dat is altijd leuk om te zien. Is ook één favoriet. Dit waren de opties. Coldplay voor de tweede keer in het snackpakje.

bakje kloks. Ging goed hoor. Best een aantal stemmen.

Welke is het geworden? Ja, deze. 41% van de stemmen gingen naar Boston. Of dus 35% naar Coldplay en 18% naar Britney Spears. Dit was het laatste snackbakje voor een hele lange tijd. Dus alles gaat eruit, anders is het over datum straks in februari.

Boston en More Than A Feeling. Wat een legendarische plaat is dat toch eigenlijk ook. Uit het snackbakje hoorde je deze avond hier in de Kevin's Platenkamer. Je kunt natuurlijk altijd snacken zo rond 8:30. En dan is dit toch een hele fijne hoor. Ik heb nog een paar fijne platen voor je klaarstaan. Straks een vrouw die enorm indruk maakte op Lowlands. Mocht er gelukkig bij zijn en het was echt waanzinnig mooi. Een liedje met een betekenis die je aan het denken zet. En nog een van mijn favoriete artiesten ooit aller tijden. In ieder geval genoeg om nog van te genieten. We gaan nu naar een album van een band die in 1997 een toonaangevende plaat neerzette. Oké Computer heet dat album. Maar daarna natuurlijk nog veel meer heeft gemaakt, waaronder Hail to the Thief. En dat is stiekem misschien wel mijn favoriete album van Radiohead, daar heb ik het over. En er staat één liedje op. Ja, het is eigenlijk. Het begint een beetje gek in de titel. 2 plus 2 equals 5. Dat slaat eigenlijk nergens op. Wie geeft nou weer die naam aan een liedje? Maar goed, als het dan zo ongeveer klinkt. Ja, heel eerlijk. Dan is alles vergeven, toch?

Als je er nog nooit live hebt gezien, even een kleine tip van mij. Want Eefje de Visser, die je nu hoort met Bitterzoet, is live zo ongelooflijk goed. Met twee achtergrondzangeressen die ook nog eens haar danseressen zijn, zetten ze met z'n drieën en een bijna volledig vrouwelijke band achter zich echt een waanzinnige show neer. Alle choreo klopt op elkaar. Het is een kunstwerk waar je naar zit te kijken. Het is niet per se een muziekshow, maar een kunstwerk, omdat alles wat zij dansen past bij de sfeer van de muziek en het verhaal dat het vertelt. Het is zo naadloos op elkaar aangepast, zeg maar. Dat is echt heel erg indrukwekkend. Een kleine aanrader van mijn kant. Over aanraders gesproken, ik wil je graag op pad sturen dit weekend. Het culturele seizoen gaat weer beginnen, is weer begonnen. Want de zomervakantie is voorbij. Dat betekent dat je in het weekend, ook af en toe door de week, echt wel wat leuks kan doen in Alphen aan den Rijn en omstreken. Nou dacht ik, we hebben natuurlijk in Castellum van alles, Park Villa. En in lijn daarmee de enorme tip om naar de Gierendag in Avifauna te gaan. Oké, een beetje flauw misschien, maar het is best leuk wat ze organiseren. Overigens, ik ben heel blij. Ik hoorde namelijk in het landelijke NOS-journaal voorbij komen dat ze weer drie vogels of dieren of zo terug hadden gevonden. Dat is goed. Dat vind ik goed dat we het landelijke nieuws halen met Avifauna. Weliswaar omdat ze bijna maandelijks dieren kwijtraken. Want als je Studio Alphen in de gaten houdt, studioalphen.nl, dan zie je dat het nog wel eens gebeurt. Maar goed, het landelijke nieuws halen met Avifauna is goed. En misschien ook wel dus met die Gierendag. Dat is aankomende zaterdag van 10 tot 4. Kun je het park in. €22 kost het. En dan heb je een echte les over hoe speciaal, bijzonder en nuttig de vogels nou eigenlijk zijn. Want ik ken het eigenlijk alleen maar van dat ik

te voorzien van een prachtige poster. Dan zeker even dat paspoortje halen en op zoek naar alle opdrachten in Avifauna. Wat mij betreft is dit één van de mooiste liedjes ooit gemaakt. Kansas beschrijft voor mij dat wat je eigenlijk altijd het hele leven in gedachten moet blijven houden. Namelijk het idee dat alles zo weg kan zijn. Je kan er maar beter van genieten, anders is het weg als stof in de wind.

Ja, ja. Dat was hem weer voor deze dinsdagavond. Deze dinsdag 1 september. Vanaf volgende week hoor je Pim op deze plek met het programma De Platenkamer. En dan gaat hij meenemen in al zijn liefde voor muziek. En wat hij dan weer in petto voor je heeft, daar ben ik ook benieuwd naar. Dus we blijven lekker luisteren. En dan ergens vanaf februari, de 1e van februari, hoor je me weer terug hier op Studio Alphen.

aan. Want ken je dat gevoel dat je langzaam van het ene afscheid aan het nemen bent, terwijl je al met één been in het andere staat? Ik vind het persoonlijk een best fijn gevoel. De tijd nemen om iets af te sluiten en ondertussen rustig ontdekken wat de toekomst voor je in petto heeft. Het zijn de studentenjaren die me dat gevoel eigenlijk continu brengen, nu ook weer. Na deze uitzending ben ik een half jaar afwezig om stage te gaan lopen bij de grootste radiozender van Nederland. Maar daarna, dan ben ik gewoon weer terug. Dan ga ik afstuderen en kan ik met mijn ene been ervaring opdoen hier bij Studio Alphen. En met dat andere been de laatste loodjes als student afleggen. Trein Vuurdageraad beschrijft het gevoel hoe je in de trein zit. En links het ene ziet wat was en rechts wat komt.

de eeuwigheid. En in ieder land een vaderland, een overkant. En jij bent de trein, het vuur, de dageraad, wie er worden gaat.

0: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 9 uur.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het politieonderzoek in Overasselt is nog altijd bezig na de schietpartij van afgelopen nacht. Een groep gewapende mensen had het op een huis gemunt. Een beveiliger werd er doodgeschoten. Verslaggever Hendrik Willem Hofs is in de straat.
3: Daarachter bij het huis wordt nog steeds onderzoek gedaan. Er komen ook nieuwe rechercheurs hier naartoe. We hebben ook gehoord dat er ME is ingezet buiten het dorp om agenten die daar onderzoek nog doen op een ander plaatsdelict, om die te beschermen.
2: Vanmiddag maakte de politie bekend dat er 34 mensen zijn opgepakt. De afgelopen 2 maanden zijn er veel minder pakketjes uit China naar Nederland verzonden. Sinds 1 juli moet de klant €3 per product aan invoerrechten betalen. Daardoor is het aantal kleine pakketjes met spullen van Chinese webwinkels dat naar Nederland kwam bijna gehalveerd. Bedrijven kiezen wel vaker voor bulkinvoer. Het OM gaat een oud snackbarhouder uit Werkendam vervolgen. Hij had verborgen camera's opgehangen in de wc en douche van zijn zaak en filmde daar klanten en personeel. Medewerker kwam er bij toeval achter toen ze een mapje op een laptop opende waar allemaal naaktbeelden in stonden, ook van haarzelf. Schrijver Jacques Vriends is onderscheiden voor zijn boek Achtste groepers huilen niet. Er zijn sinds 1999 150.000 exemplaren van verkocht. Het boek gaat over een meisje uit groep 8 dat leukemie heeft. Vriends baseerde het verhaal op een oud-leerling van hem die overleden is.
4: En wat ik al bijzonder vind is dat kinderen vaak zeggen, ja, ik heb erom gelachen, maar ik heb er ook om gehuild. En ja, dat vind ik ook wel een heel groot compliment. Ik denk dat ze heel trots zou zijn.
2: Platina boek is een onderscheiding die niet vaak wordt uitgereikt. Dick Bruna kreeg hem eerder ook. Het weer vanavond klaart het op, maar vannacht neemt vanuit het westen de bewolking toe. Later kan in het westen bui vallen. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags vooral in het binnenland mogelijk een bui bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

Dit is Studio Alphen.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 10 uur.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. Een kleine week na de verwoestende vloedgolf in Nepal komt in afgelegen bergdorpen de noodhulp langzaam op gang. Via droppings met helikopters krijgen bewoners voedsel en andere hulpgoederen. Sommige dorpen zijn bijna helemaal verwoest en waren dagenlang afgesloten van de buitenwereld. Het dodental van de overstromingen in Nepal en Tibet liep vandaag op tot boven de 1000. Een van de twee agenten die vannacht in Overasselt werd neergeschoten raakte daarbij levensbedreigend gewond. Dat heeft korpschef Jannie Knol gezegd in het programma Eva. De agent overleefde het door hulp van collega's.
3: We moeten uiteindelijk bij een eigen collega een tourniquet aanleggen, want die is echt levensbedreigend gewond. Als de collega dat niet had gedaan, dan was ik een collega verloren. Een van de twee is ook twee keer geopereerd. Is buiten levensgevaar. Maar het is nog afwachten wat deze verwondingen voor de collega's gaan betekenen.
2: Bij de schietpartij in Overasselt kwam een man van 51 uit Wijchen om het leven. Duitsland zegt dat Rusland achter de mislukte droneaanval zat bij het vliegveld van Leipzig. Daar werd een maand geleden een drone gevonden met zware explosieven. De Duitse regering kondigt strafmaatregelen aan tegen Rusland, zegt correspondent Gim Balduk.
4: Zo moet onder meer het consulaat in Bonn dicht. Dat is de enige andere diplomatieke vertegenwoordiging in Duitsland van Rusland naast diegene in Berlijn. En ook een cultuurinstelling in Berlijn moet dicht. Dat is het Russische Huis. Dat is een gebouw en een organisatie waar al langere tijd de verdenking van bestaat dat vanuit daar ook spionageacties plaatsvinden.
2: Rusland spreekt van een escalatie door Duitsland die niet onbeantwoord zal blijven. Voor de vierde keer in korte tijd is bij een Nederlander het West-Nijl-virus vastgesteld. Een vrouw van 39 uit Amstelveen raakte ermee besmet, kreeg ook een hersenvliesontsteking. Dat is een vrij zeldzame complicatie van het virus, wordt overgedragen door muggen. De meeste mensen krijgen geen klachten. Het weer vannacht neemt vanuit het westen de bewolking toe. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Studio Alphen.

0: 11 uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Een van de twee agenten die vannacht in Overasselt werd neergeschoten raakte daarbij levensbedreigend gewond. Dat zei korpschef Jannie Knol in het programma Eva. De agent is twee keer geopereerd en is inmiddels buiten levensgevaar. Bij de schietpartij kwam een man van 51 uit Wijchen om het leven. Hij zou het huis hebben bewaakt dat door een groep mannen met zware wapens werd beschoten. Mogelijk is de bewoner betrokken bij een drugsconflict. Tot nu toe zijn 34 mensen opgepakt, maar de politie sluit meer aanhoudingen niet uit. De VS heeft weer aanvallen uitgevoerd op Iraanse doelen. Volgens Amerika is het een reactie op aanslagpogingen op schepen in de straat van Hormuz en Amerikaanse troepen in de regio. Iraanse media melden explosies in het zuiden van Iran. Er zou ook een huis zijn geraakt waar een huwelijk was. Daar zijn 4 doden gevallen. Duitsland zegt dat Rusland achter de mislukte droneaanval zat bij het vliegveld van Leipzig. Daar werd een maand geleden een drone gevonden met zware explosieven. De Duitse regering kondigt strafmaatregelen aan. Rusland spreekt van een escalatie door Duitsland die niet onbeantwoord zal blijven. De benzineprijs bereikt morgen een nieuw record. United Consumers heeft de prijzen van veel grote aanbieders al doorgekregen en zegt dat een liter benzine daar morgen bijna €2,67 kost. Dat is 2 cent meer dan het oude record van begin mei. De benzineprijs stijgt vooral door de oorlog tussen de VS en Iran. Voor de 4e keer in korte tijd is bij een Nederlander het West-Nijl-virus vastgesteld. Een vrouw van 39 uit Amstelveen raakt ermee besmet en kreeg ook een hersenvliesontsteking. Dat is een vrij zeldzame complicatie van het virus. Dat wordt overgedragen door muggen. De meeste mensen krijgen geen klachten. Het weer. Vannacht neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe. Later kan in het westen een bui vallen. Morgen een mix van wolken en zon. 'S Middags vooral in het binnenland is nog een bui mogelijk bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij. Net als jij.
2: Studio Alphen.

0: Nou, inwoners van Overasselt en Nederasselt mogen weer naar buiten. De politie deed de oproep om binnen te blijven en heeft die nu weer ingetrokken. De politie deed die oproep omdat ze niet wist of er mogelijk nog ergens wapens lagen of verdachten rondliepen van de schietpartij gisternacht in Overasselt. Zwaar bewapende agenten deden de afgelopen avond daarom onderzoek. En de politie trekt daar nu de conclusie uit dat er geen aanwijzingen zijn dat de verdachten nog in de omgeving van de dorpen in Gelderland zijn. De VS en Iran hebben elkaar weer aangevallen. Amerika viel het zuiden van het land aan. Volgens de VS is het een reactie op pogingen van Iran om schepen aan te vallen in de straat van Hormuz en Amerikaanse troepen in de regio. Iran zegt dat het daarna Amerikaanse bases in de regio heeft aangevallen. Zo zou een basis in Bahrein met drones onder vuur zijn genomen, maar dat is nog niet officieel bevestigd. De afgelopen tijd zijn de aanvallen tussen de VS en Iran weer opgeleid. De benzineprijs bereikt vandaag een nieuw record. United Consumers heeft de prijzen van veel grote aanbieders al doorgekregen en zegt dat een liter benzine vandaag bijna €2,67 gaat kosten. Dat is 2 cent meer dan het oude record van begin mei. De benzineprijs stijgt vooral door de oorlog tussen de VS en Iran. Een Russische webwinkel biedt bedrijven die hun producten via de site verkopen de mogelijkheid om hun voorraad op te slaan in buurland Kazachstan. Reden zijn de aanvallen van Oekraïne op de distributiecentra van webwinkel Ozon in Rusland. De afgelopen dagen moesten daardoor onder meer centra in de Russische steden Belgorod, Rostov, aan de Don en Ufa hun deuren sluiten. Eerder deze zomer viel Oekraïne ook een andere Russische webwinkel aan, Wildberries. Beide bedrijven verkopen militaire goederen. Oekraïne noemt dat als reden om de Russische webwinkels onder vuur te nemen. Het weer, het is droog en een graad of 12. Later vannacht vanuit het westen meer bewolking en mogelijk ook een bui. Overdag wolken en zon, met ook nog kans op een enkele bui. Het wordt dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Studio Alphen.

0: Studio Alphen. Studio Alphen. Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 1 uur.
1: Sidy Dijkers met het NOS Journaal. Inwoners van Overasselt mogen weer naar buiten. De politie heeft de oproep om binnen te blijven, namelijk weer ingetrokken. De politie deed die oproep omdat ze niet wisten of er mogelijk nog ergens wapens lagen of verdachten rondliepen van de schietpartij gisternacht in Overasselt. Zwaar bewapende agenten deden de afgelopen avond daarom onderzoek. En de politie trekt daar nu de conclusie uit dat er geen aanwijzingen zijn dat de verdachten in de omgeving van het dorp in Gelderland zijn. Bij het gemeentehuis van Tholen in Zeeland is het gisteravond onrustig geweest. Er werd vergaderd over een tijdelijke opvang van 150 asielzoekers. Buiten stonden demonstranten die tegen die plannen zijn. Volgens de gemeente werd het op een gegeven moment zo onveilig dat niemand meer het gemeentehuis van Tholen uit mocht. De politie riep vervolgens alle demonstranten op om te vertrekken. Aan het eind van de avond was iedereen ook weer weg en keerde de rust in Tholen weer terug. Er is voor zover bekend niemand opgepakt. De VS en Iran hebben elkaar weer aangevallen. Amerika viel het zuiden van het land aan gisteravond. Volgens de VS is het een reactie op pogingen van Iran om schepen aan te vallen in de straat van Hormuz. Iran zegt dat het daarna de Amerikaanse basis in de regio Bahrein heeft aangevallen, met onder meer drones, maar dat is nog niet officieel bevestigd. De afgelopen tijd zijn de aanvallen tussen de VS en Iran weer opgeleid. En in België is een man hersendood verklaard nadat hij was gestoken door geelpoothoornaars. Dat zijn insecten die eerder nog wel Aziatische hoornaars werden genoemd. De man van 60 jaar oud werd afgelopen week aangevallen door nesthoornaars. Het verschillende keren gestoken en zijn gezicht was volgens de familie volledig opgezwollen. Volgens de familie van de Belg was de man niet allergisch tegen wespensteken. Het weer, droog en een graad of 12. Later vannacht vanuit het westen meer bewolking en mogelijk ook een bui. Overdag wolken en zon, met ook nog af en toe een bui. En dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

Sidy Dijkers met het NOS Journaal. Bij het gemeentehuis van Tholen in Zeeland is het gisteravond enige tijd onrustig geweest. Er werd vergaderd over een tijdelijke opvang van 150 asielzoekers. Buiten stonden demonstranten die tegen die plannen zijn. Volgens de gemeente werd het op een gegeven moment zo onveilig dat niemand even meer het gemeentehuis van Tholen uit mocht. De politie riep vervolgens alle demonstranten op om te vertrekken. En aan het eind van de avond was iedereen weer weg en keerde de rust in Tholen weer terug. Er is voor zover bekend niemand opgepakt. Het onderzoek naar de dodelijke schietpartijen over Asselt gaat komende dag weer verder. De politie heeft de oproep aan inwoners om binnen te blijven wel weer ingetrokken. Zwaar bewapende agenten liepen gisteravond over straat om uit te zoeken of er nog verdachten in het dorp rond zouden lopen. Maar er zijn volgens de politie uiteindelijk geen aanwijzingen meer voor gevonden. Een kleine week na de verwoestende vloedgolf in Nepal komt in afgelegen bergdorp de noodhulp langzaam op gang. Via droppings met helikopters krijgen bewoners voedsel en andere hulpgoederen. Sommige dorpen zijn compleet weggevaagd en waren dagenlang afgesloten van de buitenwereld. Het grootste deel van de bewoners werd meegesleurd door de modder. Het dodental van de overstromingen in Nepal en Tibet liep gisteren op tot boven de 1000. En Alex Van Halen van de Amerikaanse rockband Van Halen is geridderd in Nijmegen. Hij kreeg het lintje van burgemeester Bruls vanwege zijn muzikale carrière. Van Halen was daarvoor speciaal overgevlogen uit Amerika. Samen met zijn broer Eddie was Alex het gezicht van de band Van Halen, die bijna 50 jaar bestond, tot het eind van 2020 toen Eddie overleed. De broers groeiden op in Nijmegen. Toen Alex 9 was, verhuisde het gezin naar Amerika. Alex Van Halen zei bij de uitreiking van het lintje dat hij zich nog steeds verbonden voelt met de stad. Het weer droog en een graad of 12. Later vannacht vanuit het westen wel meer bewolking en mogelijk ook een bui. Overdag wolken en zon, met ook nog kans op een enkele bui. En het wordt dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.